0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. En hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Later vandaag begint met buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

heb je ontmoet op het Torbekkeplein. Je wachtte op iets, blijkbaar stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken en wachten wat, praten en lachten wat. Toen ik je vroeg

Spijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag. En ik bel je gauw, uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag, God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar, totdat ik je zag.

vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld.

plotseling kom je weer. Meestal alleen als je niet verder kan. Dan streel en omarm ik je.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand is gewond geraakt. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren de mensen thuis, maar er is niemand gewond geraakt. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt-het-vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige premier dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer. De ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

goedemorgen aan alle vroege vogels, beste luisteraars van Radio 5. Het is net 6 uur geweest, zoals je zojuist hoorde, op deze zondag 7 juni. En ik zeg van harte welkom bij Groot Nieuws. Na deze wisselende week qua zon en regen is het tijd om de zondag te vieren. En ik zeg bewust vieren, want zo is het volgens mij bedoeld. Een rustdag vieren, familie en vrienden vieren, een wandeling vieren, de kerk vieren en ook vanmorgen groot nieuws vieren. Met heerlijke muziek en ook bezinnende woorden. Eva Cassidy die zingt het mooi met het lied People Get Ready. En dat hoor je zometeen. Maar we beginnen vanmorgen met Bruce Carroll. Een lied over de liefde van God en ook de liefde voor God. More love to thee.

Dat was al wel weer even geleden. Het Jaffo Cade Quartet. Een swingende vocal group ontstaan in 1983. Ze zingen in de traditie van het roemruchte Golden Gate Quartet en de Mills Brothers. Vocale groepen die in de jaren 40 een enorme populariteit genoten in Amerika. Bekende songs van die groepen die werden en worden dan door de Jaffo Cade Quartet nieuw leven ingeblazen. En daar hoorde je zojuist een van. Het lied He Touched Me. We gaan naar Point of Grace met dat lied Awesome God.

Ja, prachtig mooi. Dat was natuurlijk Johnny Cash. Dit keer met het lied One. Ik zou bijna zeggen bij dat soort liederen, dit soort muziek wordt nagenoeg niet meer gemaakt. Hoe mooi het ook was gisteren en eergisteren op de EO Jongerendag en de Jongerendag Reunie. Hey, wat een mooi begin van de zondag, waarin je hopelijk rustig aan het wakker worden bent. Benieuwd wat je van plan bent om te doen vandaag? Ik hoor het graag via de NPO Luister-app. Misschien doe je ook aan extra bezinning vandaag, of heb je God en je naaste, ik zou zeggen, nog wat meer lief dan anders. Ik weet het niet, maar een Agnus Dei op deze ochtend is altijd goed te lijken. Je hoort het in een versie van de band van Opwek.

Ja, dat was wel mooi, hè? We can make a difference. Bibi en Cici Winans. Ik hoop dat je die woorden die zij zongen ook zo ervaart. En voor het geval je het niet wist, het is een broer en een zus, de zevende en de achtste uit een gezin van 10 kinderen. En helemaal terecht schrijft Margreet bij het lied daarvoor, het Agnus Dei wat je hoorde, even helemaal terug naar vrijdagavond, uitgestrekt naar God. Ja, ze voelden het in ieder geval wel. Dat lied kwam daar inderdaad ook langs op de reunie van de EO Jongerendag. Er werden allerlei grapjes over gemaakt. Als het al een EO Jongerendag, het was meer een boomerdag of zoiets. Maar dat voelde wel zo, omdat al die liederen van 20, 30, 40 jaar geleden, die toen, laten we zeggen, nieuw, hip of gospel waren, langskwamen. En veelal ook door artiesten uit die tijd. Ik was er zelf ook als bezoeker en ik heb er ontzettend van genoten. We gaan naar Road to Zion. Dat hoorde je niet eerder hier in Groot Nieuws. Luister maar mee naar Petra.

ik vind dit wel echt heel mooi hoor. Casting Crowns hoor je met het lied Follow Me. En Follow Me. En ja, dit is dus typisch muziek die ik graag aan heb als ik in de auto zit. Dat verklap ik je maar. Ik word er rustig van. Het doet me een beetje nadenken. En nou ja, bij sommige liedjes kan ik heerlijk meezingen. Omdat we ook graag hoop blijven zoeken in deze tijd, in deze wereld boordevol onrust, luisteren we vandaag ook naar een lied van Matt Mahard. En het lied dat heet The Heart of Worship. Wat daarmee bedoeld wordt, dat hoor je nu. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat er meerdere van jullie zijn die het maar zo mee kunnen zingen.

Owens die zingt het helemaal precies zoals het is. Het mysterie van genade. Het is en het blijft een wonder. Mystery of grace. Ik vind het ook zo mooi. De Engelsen die hebben twee woorden voor dat woord genade. Mercy en grace. Mercy, niet krijgen wat je wel verdient. Als je de Bijbel leest, dan heeft dat te maken met straf op de zonde. En grace, ook nog eens wel krijgen wat je niet verdient. Namelijk vrede met God en eeuwig leven. Prachtige woorden als het gaat om genade. Mystery of grace. Om nog een klein stapje verder te gaan. Chris Rice, die zingt over Deep Enough to Dream.

0: Kim Hill hoorde je, Up in the Sky. Wat fijn om van jullie via de berichten en de NPO-luisterapp te horen dat je geniet van deze ochtend. Blijf dat vooral doen. We gaan er eventjes uit voor het nieuws van 7 uur. Maar zijn er straks natuurlijk weer met prachtige muziek. Lekker blijven luisteren.
1: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nothing ever stays.
2: The Boys of Dungeon Lane.
1: Nothing comes to mind.
2: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
1: No one can erase.
2: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
1: The days we left behind.
2: Is nu overal verkrijgbaar.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige presidentsvrouw was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Ja, dat was speciaal voor iedereen die nog in bed lag en dacht ik blijf nog heerlijk een poosje liggen. Ik wil je graag wakker maken vanmorgen, maar dan wel met goede muziek. Je hoorde I'm Gonna Sing, de Geider Vocal Band. Groot nieuws, dat is alweer begonnen, want het is 7 uur geweest buiten. Ja, is het wel licht, maar zeer bewolkt. Vanmorgen liep ik in ieder geval in de regen naar de auto in Amsterdam voordat ik hier naar de Hilversum toe kwam. Wat dat betreft alle reden om nog even op dat bed te blijven liggen of er lekker uit te gaan natuurlijk en je een heerlijk ontbijtje voor jezelf klaar te maken. En die kun je dan vandaag niet in het zonnetje opeten, maar wel in je favoriete luie stoel waarin je luistert naar dit programma. Welkom. Ik ben benieuwd nog steeds naar jouw ervaring bij het luisteren. De appjes die komen hier binnen. Patricia die vraagt, de EO Jongerendag Reunie van vrijdagavond, staat die ook ergens online? Nou, die komt wel online, Patricia. In ieder geval, er komt een YouTube-aflevering gemaakt door de collega's van Nederland Zingt en mijzelf. En zodra ik weet wanneer die beschikbaar is, dan laat ik jou dat weten natuurlijk. Margriet die schrijft, bedankt voor de mooie muziek het afgelopen uur. Ik ben weer aan het melken in het noorden van Noorwegen. En Anna die schrijft, tot 9 uur heerlijk luisteren naar deze muziek. En daarna ga ik intunen op een kerkdienst via mijn iPad. Nou, ieder die heeft zo deze dag van alles te doen. Benieuwd naar jouw ervaringen. In ieder geval dit uur komt zometeen een stukje van de podcast Vraag het Jurjen langs. Over de vraag, is het eigenlijk nodig om naar een kerk te gaan als je gelovig bent? Of kan je dat ook gewoon hier ter radio beleven? Of thuis, of hoe dan ook. En daar wil ik wat dingen over vertellen aan je. Maar het hart van dit tweede uur groot nieuws is natuurlijk gewoon een heleboel muziek. Kinga Baan bijvoorbeeld, met Door alle tijden heen. Prachtig lied van deze zangeres die ons veel te jong ontvallen is. 6,5 jaar geleden alweer. Maar gelukkig hebben we haar muziek nog.

speciaal voor iedereen die in rouw is. Iedereen die iemand mist. Iedereen die het lijden aan den lijve ervaart. Het lied Vergezicht van Ralph van Manen. Ja, de zanger die al lange tijd, en zeker ook in mijn wat jongere jaren, rauwe, eerlijke, bemoedigende liedjes kon zingen. Ik was er heel blij mee dat hij afgelopen vrijdagavond in Ahoy Rotterdam op de EO Jongerendag Reunie, ook wel het grootste worshipconcert van Nederland genoemd, ook mee heeft gezongen. Nou, meegezongen dat, maar ook zijn eigen liedjes ter gehoor gebracht. Wat dacht je bijvoorbeeld van Testify to Love? Zo'n liedje wat een heleboel mensen kennen en wat daar in een prachtige akoestische versie naar voren kwam. We gaan naar Elise Verlaan. Ik hoor bij u. Dat is een belijdenis. Dat mag je zo zeggen. Laat je erdoor inspireren, zou ik zeggen. En ik hoop eigenlijk dat je dat ook ervaart in je eigen leven. Dat je die belijdenis met haar mee kunt zeggen en mee kan zingen.

Ja, Elisa Krijgsman, die nodigt je uit met woorden van Jezus zelf. Kom maar bij mij. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Je bent welkom bij hem. Degene die de herder is, bij Jezus, die zegt: mijn juk is zacht, mijn last is licht. Hij is de herder van mijn hart, zingt de band Lef.

Ja, in het vorige uur hoorden we al dat het een mysterie is. Dat woord genade, weet je nog, bij dat prachtige nummer van zojuist. Maar nu benoemt Lucas Kramer het ook nog eens als een geheim. Marjolein Keizer en Reijer dan, die pakken dat geheim een beetje uit. En leggen uit dat God voor altijd dichtbij wil zijn.

0: Ja, wie anders dan Martijn Buwalda, Hemel op Aarde. En ik hoop eigenlijk dat je dat toch ook bij allerlei momenten in je leven zelf ervaart, ziet, merkt. Stukjes Hemel op Aarde. Nou, voor veel mensen is dat ook de plek die de kerk inneemt in hun leven. En ik weet, dat kan ook heel anders zijn. Er zijn genoeg mensen die het woord kerkpijn kennen. Maar een kerk, ja, wat moeten we daarmee? Doet het er eigenlijk toe? Kennelijk heeft de luisteraar Selma al naar de podcast geluisterd afgelopen vrijdag. Dat zou prima kunnen, want in Vraag het Jurjen ging het vrijdag over de vraag of je dan ook naar de kerk toe zou moeten. En Selma die schrijft, draaien van mooie liederen deze ochtend, daar dank ik je voor. Dat is voor mij ook kerk zijn. Je via dit radioprogramma en de muziek verbonden weten met elkaar. Dat is een belangrijk woord in dit kader, verbonden weten. Ze vertelt dat ze straks zelf leiding van hun kerkdienst mag zijn en dat er een kindje gedoopt wordt en dat er kinderen uit groep 8 van de basisschool afscheid nemen van de kinderclub. Ze zegt dat is tastbaar kerk zijn, maar via de radio is het een beetje ontastbaar kerk zijn. Nou, ik vind wel mooie woorden. We gaan in ieder geval toe naar een stukje uit die podcast Vraag het Jurjen.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Afgelopen vrijdag kon je er naar luisteren. Een vraag die Jenny me stelde, maar ook vier anderen in de afgelopen weken. Moet je als gelovige of als christen eigenlijk verplicht aansluiten bij een kerk? Of niet? Nou, weet je, we leven in een tijd waarin de mening van ons als individu er heel erg toe doet. Dat vinden we heel belangrijk. Een van de belangrijkste dingen zelfs, denk ik wel, in onze westerse

0: Dit is Vraag het Jurjen.
1: Afgelopen vrijdag kon je er naar luisteren. Een vraag die Jenny me stelde, maar ook vier anderen in de afgelopen weken. Moet je als gelovige of als christen eigenlijk verplicht aansluiten bij een kerk? Of niet? Nou, weet je, we leven in een tijd waarin de mening van ons als individu er heel erg toe doet. Dat vinden wij heel belangrijk. Een van de belangrijkste dingen zelfs, denk ik wel, in onze westerse samenleving. Jouw overtuiging, jouw gevoel, jouw keuzes, ze zijn belangrijk. En daar moet de groep vooral van afblijven. Die nadruk op wat wij persoonlijk vinden, dat is natuurlijk ook een mooie verworvenheid, hè, stotje vrijheid, maar heeft wel een forse keerzijde. Namelijk dat er geen waarheid meer is. Iedereen heeft zijn eigen waarheid en ook neemt daarbij het gevoel van eenzaamheid al jaren toe in Nederland. En dat terwijl God ons, dat geloof ik in ieder geval, gemaakt heeft voor relaties. En voor de helderheid, dat betekent niet dat iedereen met zoveel mogelijk mensen moet willen en moet kunnen connecten. Dat je altijd maar beschikbaar moet zijn voor anderen en zo. Nee, de een heeft behoefte aan veel contacten, relaties en vriendschappen. En de andere zegt, nou, doe mij maar één of twee goede vrienden of vriendinnen. Dat is prima. Maar we zijn hoe dan ook relationele wezens. En het is belangrijk om dat te benadrukken als het gaat om het vinden van een antwoord op onze vraag. Ik heb eerlijk gezegd zelf veel in de kerk ontvangen. Maar ik heb ook wel veel vraagtekens bij het instituut kerk. Of anders gezegd, ik hou van de kerk, maar juist daarom ben ik ook wel een beetje kritisch op haar functioneren als ze niet doet wat ze zou moeten doen. Want wat is de roeping van de kerk? Nou, eerst dit. De kerk is een middel waarmee God zijn koninkrijk op aarde zichtbaar maakt. Binnen de muren, buiten de muren van die kerk. En dat wil ik wel graag benadrukken, want als je de Bijbel leest in die evangelie, dan gaat het meer dan 100 keer over het koninkrijk en maar 2 keer over de kerk. Jezus kwam geen kerk stichten, maar hij kwam het koninkrijk van God zichtbaar maken. En dat betekent ook dat de kerk per definitie naar buiten gericht moet zijn. Aan de andere kant, de Bijbel laat ook zien dat een kerk bedoeld is om een gemeenschap van gelovigen vorm te geven. Oftewel, daar komt de familie van Jezus samen. Er worden vriendschappen gesloten. God wordt er geëerd door de levens van mensen die daar zijn. Met liederen, met muziek. En ook omdat de geest van God werkt. En wat dacht je van zulke belangrijke dingen als een huwelijk? Ik mocht er zelf afgelopen vrijdag nog weer eentje bevestigen en zegenen. Prachtig mooi. En natuurlijk de momenten ook van begraven. Van afscheid nemen van iemand uit het leven. Ja, dan voel je, of je nou heel gelovig bent of niet, dan voel je als het ware dat je zo'n kerk, zo'n groep, zo'n gemeenschap nodig hebt. Nou, die kerk. Die kerk en die mensen die er zijn, die treden als een soort eenheid naar buiten. Ze weten waarvoor ze staan, zijn gezamenlijk sterk in hun geloof en ze voeden hun kinderen en tieners ook voor God op, als ook voor de samenleving. Dus ja, er moet en mag ook intern veel gebeuren, maar zoals gezegd, ze moet wel naar buiten zichtbaar zijn. Dat is wel echt belangrijk. En ja, in coronatijd werd toen duidelijk dat kerken niet altijd de plekken zijn waar mensen gevoed werden. Want er verschenen heel wat artikelen over mensen die thuis bleven. En die zeiden, ja, ik mis eigenlijk niet zoveel. Andere mensen die vertellen over kerkpijn en het verdriet wat hen is aangedaan. En ja, dat positieve beeld van de kerk is wel een beetje vertroebeld dan. En ik snap wel dat je je dan afvraagt, moet ik dit nog wel doen? Zeker als er in de kerk ook nog eens van alles van je wordt gevraagd. Dat was wat Jenny mij ook stuurde in haar e-mail. Ze zei, ja, dan ben ik op zoek naar een kerk. Dan kom ik ergens binnen en dan moet ik dit doen en dat doen en meehelpen met zus en zo, terwijl het leven al zoveel van me vraagt. Ik vind het niet zo makkelijk. Nou, ik heb gebeld met voormalig theoloog der Nederlanden Stefan Paas, een wijze heer uit Abcoude, Amsterdam. Hoogleraar, misschien ken je hem wel van de ongelooflijke podcast. En ik had van hem ook al een keer gehoord. Ja, de kerk, weet je, ik haat-liefdeverhouding. Ik ga er niet altijd met evenveel plezier naartoe. Maar ik ga wel en ik zou het anderen ook aanraden. Nou, het was een heel interessant gesprek. Als je dat wil horen, dan moet je echt even de podcast opzoeken op de website van de EO of op Spotify of waar dan ook. Vraag het Jurjen en dan de laatste aflevering. Dan hoor je wat Stefan Paas hierover te zeggen heeft. Ik duik zo meteen nog even met je de Bijbel in, wat de Bijbel over deze vraag te zeggen heeft. Maar dat is straks in het derde uur van Groot Nieuws. We gaan luisteren naar Sela met dit lied. Met u alleen. En u, ja, dan gaat het over God.

Marcel Ziemer hoorde je met dat lied Ben je bereid? Nou, dankjewel alweer voor jullie berichtjes. Toch altijd leuk hoor, deze manier van radio maken. Dat jullie gewoon kunnen reageren. Ook op de dingen die ik zojuist heb gezegd. Jeanette die zegt, ja, wat ik wel een mooie uitspraak vind is, ik geloof wel in God, maar het grondpersoneel is niet altijd te vertrouwen. Nou, dat klinkt een beetje fel. Maar dat zul je niet zo bedoelen, Jeanette. Ik snap wel wat je bedoelt. En wat ik ook altijd wel mooi vind bij dit soort uitspraken, het gaat niet alleen over anderen dan. Hè. Misschien ook wel over jezelf, Jeanette. In ieder geval over mij, hè? Mensen. Laat het daarover hebben. Mensen. Ja, die zijn niet altijd te vertrouwen. Dus dan, dat klopt. Dan word je toch ook wel een beetje negatief geconfronteerd met God. Omdat dat grondpersoneel toch ook maar mensen zijn die. En iemand anders van jullie die vertelt over een predikant die daar gepreekt heeft over dit onderwerp. En die zei onder andere dat Augustinus, ja, dat is heel lang geleden, de derde, vierde eeuw na Christus, de kerk het huisgezin van God noemt. En toen zei hij, wilt u vanavond voor deze gemeenschap danken? Wilt u vanavond voor deze gemeenschap, dit gezin, bidden? Wilt u ook dat deze gemeenschap beschikbaar is? Daar willen we u om vragen. Niet omdat u gemeenschap voelt, zei die dominee, maar omdat u dat beleidt. En de luisteraar die zegt, dat vond ik wel een eye-opener. Want ja, die gemeenschap voelen, dat heb ik ook niet zo heel vaak. Maar ik wil dan wel terugvallen op die belijdenis. Dat ik het nodig heb. Niet per se gemakkelijk, wel helpend. Nou, zo zie je maar. Zo'n aflevering levert van alles op. In de hoofden en harten van mensen realiseer ik me ook wel hoor. Probeer mooie dingen te maken in 20 minuutjes. Maar ja, er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Hey, we gaan even ertussenuit voor het nieuws van 8 uur. En dan straks nog een heel uur groot nieuws. Met ook nog een stukje Vraag het Jurjen.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Nothing ever stays.
9: The Boys of Dungeon Lane.
8: Nothing comes to mind.
9: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
8: No one.
9: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
10: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
13: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
12: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
14: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie in Ohio is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. Het concert dat rapper J gisteravond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die de actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Morgen geeft J, die vroeger Kanye West heette, nog een concert in de Gelredome. En ook dat concert is uitverkocht. Bij een huis in Eindhoven is een explosie geweest vannacht. Daarna brak ook brand uit in onder meer de hal. Het huis heeft flinke schade, maar er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van gisteren worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waar hij in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. En het weer nog, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

was toch een prachtig lied, een mooie belijdenis op deze eerste zondag van juni. Een hoop die zeker is, gezongen door de band van Opwekking.

de luisteraars die traditioneel gezien, zou ik bijna willen zeggen, al jaar en dag om 8 uur intunen op Radio 5. Om deze zondagochtend te beginnen met muziek die je een beetje helpt om in de stemming te komen. Nou ja, misschien is dat iets te plat gezegd. Die je helpt om je te richten op God en op deze zondag. Het komende uur luisteren we opnieuw naar een fragment van de podcast Vraag het Jurjen. Natuurlijk zijn er heel veel mooie liederen en rond de klok van 9:15 zal ik ook met je bidden om de nood van de wereld aan de Heere God op te dragen en deze dag aan Hem te geven. Traditioneel, ook dat. We houden wel een beetje van tradities hierbij. Groot nieuws draaien we rond deze tijd in het programma ook altijd een psalm. Meestal uit Kampen. Nu sprak ik afgelopen week Jan Quinten Zwart, de beheerder van de Bovenkerk en ook organist-dirigent daar. En ik vertelde het hem. Hij zei, joh, gebeurt dat nog steeds? Ik wist niet of hij wel of niet luisterde zondagochtend. Misschien wel. In ieder geval psalm 56 is het deze keer geworden. Vanuit die prachtige Bovenkerk. Vers 5 en vers 6.

Wij gaan op weg, was dat, met een brandend hart. Ja, dat mag nog steeds, al is Pinksteren een paar weken geleden. Ik zou zeggen, beter dan dat krijg je het niet. Met een brandend hart aan het werk, in dat koninkrijk van God. Maar ook toch gewoon op jouw eigen plek. In je eigen kerk, in je eigen straat, in je eigen gezin, in je eigen huis. Daar waar jij mag dienen. Het was het Wester Preeskoor met gemengde zangvereniging Het Harde. Daarvoor, ja, die samenzang uit Kampen. Ik wist het wel, psalm 56, een geliefde psalm. En meerdere van jullie, die appen dat ook. Uit volle borst meegezongen. Vers 5 is mijn psalm. En iemand anders, ik heb het meegezongen. Nou ja, prachtig. Rianne die zegt dan wel weer in alle eerlijkheid dat hier een generatiekloofdingetje is bij Laat de Vlam Weer Branden, omdat haar kinderen het niet kenden. Nou, Jezus, rots van mijn vertrouwen dan, door Deo Cantemus.

0: 1000 vragen. Misschien herken je het wel. Misschien ook wel helemaal niet. Ik hoop dat je ze durft te stellen. Durft te uiten naar mensen om je heen. Als ook naar onze God. Dat mag in ieder geval. Je hoorde het koor Praise Him erover zingen. Dan gaan we naar een volgend nummer. Goed Nieuws heet het. Goed Nieuws. Christian Verwoerd komt hier vaker langs. Prachtige solist. Luister maar.
1: Ik weet niet wat jou bezighoudt in het leven. Je jaagt misschien je dromen achterna. Er is ook zoveel moois om na te streven. Zoveel moois om voor te gaan. Maar heb je in de drukte van het leven je wel eens afgevraagd?

0: Ja, dat was Komt Nu met Zang, een oude bekende met zoete tonen. Samenzang van Nederland Zingt. En als je daarnaar van houdt, dat fijn vindt, dan zou ik eigenlijk willen zeggen, overweeg eens of je mee zou willen met een reis van Nederland Zingt. Dan zingen we heel veel samen. En zo'n reis staat gepland naar Denemarken, dit keer in oktober. Van maandag tot en met zaterdag gaan wij 6 dagen op reis met een grote groep liefhebbers van muziek. We gaan natuurlijk veel van het land zien, maar ook elke dag in een van de kerken samen zingen. In Denemarken dus en op de terugweg ook nog in Duitsland. Je kunt naar de website van Nederland Zingt om daar meer van te lezen, meer van te horen en om je daar op te geven. We gaan naar een tweede stukje uit de podcast Vraag het Jurien. De vraag die deze week centraal stond was: moet je als gelovige of als christen nou verplicht naar een kerk? Moet je je aansluiten bij een kerk? Of hoeft dat eigenlijk helemaal niet? En in het tweede uur heb ik daar wat over gezegd. Je kunt het hele stuk terugluisteren op podcast Vraag het Jurien, die afgelopen vrijdag uitkwam. Dus als je daarnaar zoekt in je favoriete podcast app, dan komt het helemaal goed. Maar ik ga nu wat met je delen vanuit de Bijbel, het woord van God rondom deze vraag.
1: Dit is Vraag het Jurien.
0: Ik noemde het al eerder, maar de kerk komt samen om te bidden, om onderwijs te ontvangen, om samen te eten, om elkaar te helpen en ook om in alles God te aanbidden. En zegt Paulus: u bent het lichaam van Christus en een ieder van u maakt daar deel van uit. Dat is een van de beelden die de Bijbel gebruikt voor de kerk. Het lichaam van Christus, verschillende leden. Christus is het hoofd. Nou, daarin legt de Bijbel wel veel nadruk op liefde, op vergeving, op zorg voor de armen. En ook op eenheid als het gaat om die kerk. Jezus zegt zelfs: hieraan zullen alle mensen zien dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar. Dus de mensen in deze wereld waarin wij leven zouden onder de indruk moeten zijn van wat zij zien en merken van zijn volgelingen. Maar moet je er zijn als christen? Of kun je ook gewoon als leerling van Jezus door het leven gaan zonder dat je lid bent of betrokken bent bij een kerk? Het gaat toch om je hart? De Bijbel heeft geen vers dat letterlijk zegt: nou, elke christen moet op zondag naar de kerk. Wel moedigt het Nieuwe Testament sterk aan dat gelovigen samenkomen. Hè? Als dat ook maar enigszins kan, natuurlijk. Dat ze elkaar ondersteunen, dat ze samen God aanbidden. Ik lees een paar versen uit Hebreeën hoofdstuk 10. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en tot goede daden, in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen. Laten we elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van Jezus' komst ziet naderen. Ja, dat zijn wel rake woorden. Ze hebben de toon van: doe jezelf nou geen tekort en word onderdeel van zo'n geloofsgemeenschap of een kerk, zodat je samen dingen kunt doen, elkaar kunt steunen, voor elkaar kunt bidden, elkaar kunt aansporen, op elkaar kunt terugvallen. Ik moest denken aan een Zuid-Afrikaanse broeder uit onze kerk die gebedsavonden heeft opgezet. Ook als er maar weinig mensen kwamen, wilde hij daar zijn. En hij zei: dit verplicht mijzelf om een avond apart te zetten voor God. Dat wil ik. Alleen als ik dat thuis ga doen, want dat kan natuurlijk ook in mijn eentje. Ja, maar dan schiet het er toch vaak bij in. Ik heb anderen om me heen nodig om dit vol te houden. Dat is wel eerlijk. Naar de kerk gaan is dus geen moeten, maar als je het niet doet, dan ontzeg je jezelf wel veel. Ook al kun je het ook positief beschrijven. Namelijk dat je dan geen gedoe met anderen hebt die op hun manier geloven, waar je je toe moet verhouden. Maar wees eens eerlijk. Als Jezus zegt dat je de ander uitnemender moet achten dan jezelf, als je naaste lief hebt als jezelf, als je bereid bent om een ander te dienen, ja, kan dat eigenlijk allemaal wel als je alleen bent. Als je thuis je laptop aanzet en naar een preek luistert of naar de radio op tv. En ik snap natuurlijk echt dat er redenen kunnen zijn waarom jij het niet trekt om naar de kerk te gaan. In de podcast vertelt Stefan Paas daar bijvoorbeeld over hoe dat voor hem voelt en welke redenen dat kunnen zijn. Ziekte, mentale issues of oprechte kerkpijn, omdat in het verleden echt heel negatieve dingen zijn gebeurd. Ik wil je echter wel meegeven dat de meeste momenten van gevormd worden door God, door zijn geest, plaatsvinden door lijden heen, door verdrukking heen, door ziekte heen, door frustratie, teleurstelling heen. En let op, daarmee praat ik het natuurlijk niet goed, hè? Ik zeg ook niet, nou ja, het zal wel een doel hebben dat het zo is gegaan. Maar wel, in de kerk heb je je te verhouden tot de mensen om je heen die naast je zitten. Die ook Jezus belijden. Maar die het geloof of hun leven misschien wel heel anders inrichten dan jij. En juist dan hen liefhebben, hen zegenen. Ja, dat vormt je, dat vraagt dat van je. En dat maakt dat je meer en meer gaat lijken op Jezus. Nog één keer die verse, vers 24 en 25 uit Hebreeën 10. Laten we op elkaar letten, elkaar aansporen tot liefde en tot goede daden. In plaats van dat we wegblijven bij onze samenkomsten. Samengevat, moet je naar de kerk als christen? Nee, dat niet. Geeft de Bijbel advies op dit punt? Jazeker. Zorg dat je onderdeel uitmaakt van een geloofsgemeenschap. In het klein, in het groot. Zodat je jouw gaven en talenten in kan zetten. Dat je ook feedback kunt krijgen van anderen op jouw rol en op jouw functioneren. Zodat je gaat lijken op Jezus. En als je sterft en als je voor God komt te staan, dan is de vraag niet naar welke kerk je ging en of je überhaupt ging, maar of je gelooft dat Jezus de Zoon van God is die zijn leven voor je gaf. En om daar veel meer over te leren, niet alleen met je hoofd, theoretisch, via boeken, het internet of wat ook, maar ook in de praktijk, in een kerk, ja, dat is heel erg aan te raden. We gaan samen luisteren naar een psalm. Nou, het is gebaseerd op een psalm, maar het is het lied Ga mij niet voorbij, o Heiland. Het wordt gezongen door gemengde zangvereniging Loof de Heer.

Ja, dat was Rots waar uit het leven welt. Dat is een mooi lied, gebaseerd dan wel op die melodie die je misschien wel kent van een rots der eeuwen, troost in smart. We gaan naar een nog wat ander lied. Ik merkte aan mezelf, maar ook wel een aantal reacties, dat je soms maar zo moet toekijken, terwijl anderen kunnen geloven, mogen geloven, dankbaar zijn voor wat hen overkomt. En Elise Manne, die geeft daar precies woorden aan in het volgende lied, vast herkenbaar voor je. Luister maar mee, De Wereld Danst.

0: Ik bid voor jou.
1: Ja, ik wil graag samen met je bidden. Heer onze God, dank voor deze ochtend. Dank dat we in groot nieuws ook verbondenheid met elkaar mogen voelen. En dat zoveel luisteraars reageren dat ze dat op deze manier ook ervaren. We danken u voor al die tieners en jongeren. En de wat ouderen vrijdagavond die samenkwamen in Ahoy gisteren op de Jongerendag. Zegen hen alstublieft. Om inderdaad een generatie te zijn die zonder angst vooruit mag in uw naam. We leggen hun levens in uw hand. En dat bidden we ook voor deze dag. Zegen mensen die samenkomen in al die kerken, overal. We willen u vragen, wilt u hen vullen met uw genade en met uw geest? Heer, we danken u dat mensen samen kunnen komen. Ook in Rotterdam, waar René van Loon zijn jubileum viert, waar meerdere luisteraars naartoe gaan. We danken u dat hij al zo lang predikant is daar. We bidden om uw zegen voor die kerk en voor hem. En we leggen vandaag en elkaar in uw handen. Raak onze harten aan en geef ons uw vrede in Jezus' naam.

Ja, dat was massale koorzang vanuit de Doelen. Prijs mijn ziel, de hemelkoning, hoorde je. Dit was het, lieve mensen, voor vandaag als het gaat om groot nieuws dan. Ik hoop dat je een mooie zondag tegemoet gaat. Ik noemde hem al eventjes, de YouTube-uitzending die Nederland Zingt maakte afgelopen vrijdagavond bij het grootste worshipconcert van Nederland in Ahoy, Rotterdam, de Jongerendag Reunie. Die YouTube-aflevering die komt later vandaag online, dus je kunt dan heerlijk genieten van de mooiste muziek. Ik ben er volgende week weer, maar zometeen op deze zender Jacques Kleuters en Angelique. Ze zitten al klaar om de sandwich voor je te presenteren. Tot horens!

In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis. Zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: verse maaltijden op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: In het voetbal zijn er momenten...
3: Bergkamp 2-1!
2: ...die impact maken.
4: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
3: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
2: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
3: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
5: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
11: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
14: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
15: Nothing ever stays.
16: The Boys of Dungeon Lane.
15: Nothing comes to mind.
16: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
15: No one can erase.
16: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
15: The days we left behind.
16: Is nu overal verkrijgbaar.
14: Nu bij Dirk, Unox Knaks, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationale Holocaustmuseum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die al sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond die zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Ja, ik wel, ja. Ja, maar een beetje kort. Er was een dichter die 2 jaar geleden is overleden, Willem van Toren. En daar hebben ze een prachtige bloemlezing gemaakt uit zijn werk. En ik lees het gedicht. Als kind de zomerochtend van het huis inlopen. Ramen open. Binnen en buiten 1. De blauwe tram daar, even geldig als de tinnen vaas hier op tafel. En het gasfornuis. En de gastvrije stoelen die je wachten. Zo leeg dat je nog niet weet waar het heen moet in je. Moeders kind met de zachte stem zijn. Of vaders zoon, de onbevreesde schildknaap van de eenoogige rover uit een vreedboek van oorlogen geleden. Zo leeg. En zo naar alle kanten open. Als een zingende kooi, nog zonder vogel.

Ja, het doet me goed om Chef van Nuitsel zijn stem weer eens te horen. Hij is natuurlijk al enige jaren geleden overleden, deze Vlaamse troubadour. Maar er was haast niemand die zo'n mooie sfeer kon scheppen in zijn liedjes zoals dit lied, De Stilte van het Land. En daarvoor Nat King Cole, de vertrouwde stem van je hele leven. Love is here to stay. We zijn begonnen. Haha, we hebben twee prachtige nummers al achter de rug. Angelique Stijn die zit hier achter de knoppen. We kijken naar buiten. Het is een beetje somber. Er is geen zon te zien. En er is hier en daar een drupje. We gaan eens luisteren naar Noah. Want Noah heeft een nieuwe LP. Of nou ja, een nieuwe LP. Een nieuw album, zeg je. En met een pianist werkt ze nu, Ruslan Sirota, in plaats van met Ramon en gitarist Gildor. Dus dat geeft wel een andere sound. En die Ruslan Sirota, die schreef een nummer voor zichzelf als pianostuk. En dat vond Noah zo'n mooi stuk, dat ze dacht, daar schrijf ik een tekst op. En dat is Gordon, There's a Song.

Antonio Zambujo heet die man. En het nummer Canção de Brazzaville. Ja, we hebben het wel eens vaker gedraaid, want het is al een jaar of 10 oud. Maar ik vind het een hele fijne zanger. Daarvoor Noah dus, zoals gezegd. En een nieuwe sound, There's a Song. Het nummer Summertime is misschien wel de grootste evergreen van allemaal. Het meest gecoverd door alle artiesten. En wist je dat Sam Cooke in de tijd dat hij overging van een soort van gospelzanger naar meer swingende muziek, dat hij ook Summertime gezongen heeft, maar als een soort van, ja, een soort van wiegellied. Heel lief en heel zacht.

Als ik hier uit het raam kijk in Hilversum, dan is het nog geen summertime. Maar we draaiden wel Sam Cooke en we draaiden ook Summertime Blue van Norah Jones en John Legend. Stel je voor, je bent een echte bekende jonge beatmuzikant en je denkt van ik ga eens een liedje schrijven voor een bekende zangeres die ongeveer de leeftijd van mijn moeder heeft, zoiets van 30 jaar ouder. En dat deed Ray Davies van de Kinks toen hij het lied I Go To Sleep schreef voor Peggy Lee.

Ja, wat een charmant lied is het toch eigenlijk. La Tendresse. We kennen het nog van Marie Laforêt, die dat zong in de jaren 60. Maar dit is een andere zangeres. Ze heet Solane. En ze staat op een album van een Franse gitarist en producer. En die heet Wax. En die Wax die heeft een album gemaakt, Étincelle 2. En daar heeft hij allerlei zangeressen op mee laten zingen. En deze dus, Solane, die zong dus La Tendresse. Daarvoor, zoals ze zegt, Peggy Lee, die lied van Ray Davis song I Go To Sleep. Ja, deze zender staat bekend om zijn evergreens. En wat een evergreen nou eigenlijk is, het woord bestaat niet eens in het Engels. Maar goed, wij hebben het gemaakt. En ik denk daar vaak over na wat het eigenlijk is. Soms denk ik aan hoeveel versies zijn er van een lied en is het een evergreen. Andere mensen denken van ja, maar als het op de top 2000 staat of als het in een hitsparade heeft gestaan, dan is het een evergreen. Daar ben ik het meestal niet mee eens. Er zijn nummers die algemeen bekend zijn en die nooit op de hitparade hebben gestaan en die dan daar toch, omdat ze zo algemeen bekend zijn, een evergreen genoemd kunnen worden. We zijn bezig met Annie M.G. Schmid. En Annie M.G. Schmid die schreef onder andere voor Wim Sonneveld. En in de eerste show van Wim Sonneveld, zijn eerste one-man-show, een avond met Wim Sonneveld, daar zat een ontzettend aardig liedje. Wat de fantasie prikkelde van de luisteraars en van de kijkers en wat eigenlijk algemeen bekend is gebleven.

een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter.

figuurtje. Ze stond op een bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan. En ik zei oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam.

Ze was wel erg lief, maar ze werd aanhalig. Ze wou mee in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Margootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in het bad en ze wou mee in het bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in pocketformaat.

Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam begeintje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas. Ik kijk in het trommeltje met speculaas.

December in de stad heet het. Het is een gedicht van Annie M.G. Schmid. En vele jaren na het ontstaan van het gedicht heeft Martin van Dijk het op muziek gezet. Tom Barlage op de sopraansaxofoon. En het zat in een programma van Jenny Arian. Het was op verzoek van Jenny. Iemand moet het doen, heette dat programma. Overigens, Jenny Arian is ondertussen de grand old lady van het Nederlandse cabaret. En ze heeft 2 weken geleden trad ze nog vrij onverwacht in het Amsterdamse Kleinkunstfestival op. In theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Ze heeft zo'n ongeveer 20 minuten bekende nummers van haar. En ook nog iets nieuws, geloof ik. En ik was er jammer genoeg niet bij, maar het dak schijnt vanaf gesprongen te zijn. Dat heeft zich een overweldigend enthousiasme van het publiek meester gemaakt bij het verschijnen van Jenny. En dat verdient ze ook. Daarvoor hoorden we dus Magootje van Wim Sonneveld, zogezegd. Een prachtig liedje uit 1964. Angelique, we gaan elke week door met Annie Schmid. Er zal volgens mij nog heel wat te beluisteren zijn. Wat misschien niet zo bekend is, maar wel de moeite waard. Paul McCartney, First Star of the Night.

Ben je wel eens bij een Zweedse uitvaart geweest? Een begrafenis in Zweden? Misschien niet, waarschijnlijk niet, ik hoop van niet. Maar in ieder geval, daar hoor je deze melodie regelmatig. Wim kan zeilen, heet het. Het is een Zweedse traditional. Wie kan zeilen zonder wind? Het is een slaapliedje en heel, heel bekend in Zweden. Daarvoor hoorden we van het nieuwe album van Paul McCartney. Hij gaat gewoon door, hij blijft nog altijd maken. Mensen zeggen wel eens van, ja, moet je niet eens ophouden? Nee, natuurlijk niet, want als die muziek binnenkomt en het heeft deze kwaliteit. First Star of the Night.

Ja, dat zijn de Eagles met Peaceful Easy Feeling. En we kennen dat nummer natuurlijk wel. Dat komt van hun debuutalbum, The Eagles. Daarvoor Katie Melua met 9 Million Bicycles. Misschien wel haar bekendste nummer. Ja, Kik van de Veer die is hier binnengekomen. En die vroeg net aan mij. Hij zegt, weet jij waarom de bananen krom zijn? Ik zeg, ik heb geen idee. Hij zegt, nou, dan ga ik het volgende uur ga ik daar antwoord op geven op die vraag. Kik is gek met bananen. Dat heb ik, wist je dat niet? Zijn vrouw loopt ook altijd in een bananen. Goed, we zijn gekomen aan het einde van het eerste uur van de Sandwich. Kik van de Veer komt vandaag om 11 uur zijn we bij je terug. We luisteren nog even naar La Vita è Bella van Nicola Piovani.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder. Nothing
6: ever stays. The Boys of Dungeon Lane. Nothing comes to mind. Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. No one can erase. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney. The days we left behind. Is nu overal verkrijgbaar.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch. Die vroeg J om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op de komst van J door zijn antisemitische uitspraken die hij eerder deed. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een brand bij een huis in Eindhoven is een explosie geweest vannacht. En daarna brak brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade opgelopen, maar er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 20. Morgen regenachtig en dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: Dus ik stond zo bij die kraan en ik zet die kraan open, maar er kwam geen water. Ik dacht, hè? Dus ik zet de kraan verder en verder open, maar geen water. En ik die kraan begint te trillen. Brrr, en in één keer, vloep, banaan. Godverdomme! Ik was zo kwaad, hè? Dus ik pak die banaan en ik met die banaan woedend naar het waterleidingsbedrijf. Hè. Ik ben daar zo, godverdamme. Ik kom daar binnen, ik smijt die deur achter me dicht. Ik loop door een gebouw en zie ik dat drie mannen staan. Ik loop daar naartoe. Ik flikker die banaan op de grond en zeg: hé! Hey, noemen jullie dit water? En die drie mannen? Nee. Nee, dat is meer een banaan, hè? Zeg ja! Mee wassen? Met die banaan? Boah, ja, dat weten wij ook niet. Maar meneer, mag ik u iets vragen? Gebruikt u drugs? Ik zeg, wat? Nee, sorry, ik haal de directeur wel. Haal de directeur, komt de directeur aan. Keurige man, moet ik eerlijk zeggen. Die komt naar me toe en zegt, meneer, ik heb gehoord, dat gebeurde, ze spijt me verschrikkelijk. Ik schaam me kapot, meneer. Ik wil alles doen om het goed te maken, maar u moet zich voorstellen, meneer, dit soort dingen kunnen niet helemaal gebeuren. En het spijt me verschrikkelijk. En ik vind het zo afschuwelijk jammer. Maar ja, dit soort dingen, meneer, u moet een beetje begrip hebben. Het is hier soms ook een gekkenhuis. Water, elke dag willen de mensen maar weer water, water, water. Ja, en dan soms dan glipt er wel eens een banaan doorheen.
1: Ja, goedemorgen. Welkom bij Andermans Veren. Luister zolang het nog kan. Ja, dat was Hans Steeuwen met een absurd verhaaltje over een banaan. Is er meer over bananen? Jazeker, veel meer. Wat dacht u van het lied Bananen van de Dutch Rhythm, Steel and Show Band?

Maar zijn tip van Wan is dit. Ja, ja, zoiets hoor je niet zo vaak in dit programma. En hoe dat komt? Nou, dat is allemaal de schuld van Erik van Os. Die Tilburgse schrijver en liedjesmaker. Stuurde ons al eerder het liedje over de drie dode konijntjes. En ja, dat bracht me op het idee om een compleet kinderprogramma te maken. En nu stuurt die sluwe Brabander weer een van zijn 200 boeken. En dat boekje heet Dat boek met die bananen. Met alleen maar leuke versjes over bananen. En daarin het liedje Bananenblues. En ja, jongens, als je naar buiten kijkt, is het somber weer. Maar ja, dat liedje gaat over het strand en over de vakantie en over verbranden. Je kan er niet onderuit.

0: Ja, Erik van Oost was dat. Ja, bananen, ja, dat is een inspirerend onderwerp, hoor. Gisteravond kon hij nog zien op tv hoe Theo Maassen de tijdgeest vergeleek met de bruine plekken op de bananenschil. En Jacques Kleuters die tipt net nog een lied van Louis Davids van voor de oorlog. Ja, want voor de oorlog werd er ook over bananen gezongen. En nou krijg ik een tune van Wannes.
1: Wat hebben ze toch kostelijke liedjes gemaakt?
0: Ja, voor de oorlog, onder andere Lou Bendy, Louis Davids. Louis Bendy, tja, ik heb geen bananen. Er zijn geen bananen vandaag. En ook door zijn broer Willy Derby met de steeds weer terugkerende vraag: waarom zijn de bananen krom?

groot en er is een prijsvraag uitgeloot. Waarom, waarom zijn de bananen krom? Dat loopt me alle dagen al jaren af te vragen. Waarom, waarom zijn de bananen krom? Wel waren ze mooi recht van lijn, dan zouden het geen bananen zijn. Daarom, daarom.

0: gevraagd wordt: Janus, haal die bananen uit je anus. Maar helaas bevindt zich dit werk van bedenkelijke looi niet in onze rijdende discotheek. Heeft u wel eens medelijden gehad met een banaan? Je ligt wel voor lul op een fruitschaal.
1: Piers ligt op het randje, zegt zo'n. Piers ligt op het randje, overvol ziekenhuis, 3 mensen per bed, 1 in het midden en 2 op het randje. Dan zeg ik, nou, wat is er dan? Ja, Piers, of ik even hun zoon wilde inlichten dat hun vader op het randje lag. Nou, waarom doe je hetzelfde niet? Nou, hun zoon was op het carnaval. Hij had net een astma-aanval gehad en moest er eens even helemaal uit. En waar was hij dan? In een bos. En hoe kon ik hem dan herkennen? Nou, hij was verkleed als banaan. Juist, nou, ik ben de trein en ik zit op een gegeven moment in Venlo. Ik zeg, conducteur, knip, mens, wat maak je me nou? Zit ik in Venlo, ik moet er in Den Bosch al uit. Zegt hij, maar mevrouw,
0: ik heb toch al 3 keer gezegd, oeteldonk.
1: Hoe kan ik dat dan weten? Ik ben helemaal terug met de trein. Denk goed in het station even nadenken. Aan een banaan zeggen dat zijn vader op het randje ligt. Repeteren. Doe de stationspoort open, stationsplein. Allemaal bananen! De verdrossing van het carnaval.
2: Ja, Freek de Jonge die heeft heel wat bananen in zijn repertoire. Ik herinner me ook nog een grap over een non die uitglijdt over een bananenschil. En hij heeft ook eens een keer in een show een hele banaan in zijn neus gepropt. Ja, Freek de Jonge over bananen. Heeft Joep iets over een banaan? Ja!
3: Het 1000

0: Maar ja, met de loterij had ik eindelijk een leuk prijsje. De laatste keer, jongens, had ik een hele zooi bananen gewonnen. Een krappie of drie. Maar ja, ik had geen boodschappentas bij me. En je kan ze ook niet laten liggen, want dan zijn ze weg. Dat weet je. Heerlijk waar. Dus wat deed ik, jongens? Ik nam ze mooi mee naar huis. Ik stook in al mijn zakken, stook ik bananen. Maar ja, ik moest met de laatste bus en hartstikke druk. Allemaal van die discolijers erin, weet je wel. Van die glittergladiolen, zou ik maar zeggen, hoor. Dus ik word helemaal platgedrukt en de bananen ook, hoor. Maar ja, wat denk je wat, jongens? Ik had er één in mijn achterzak gedaan en ik voel dat die nog heel is. Ik hou hem goed stevig vast. Oh, ik denk mijn laatste banaan, hoor. Ik knijp een beetje, weet je wel. Hoor ik een stem achter me? Meneer, als u even losloopt, kijk ook de bus uit.
1: Ja, hij is leuk, hè? Vind je niet? Herman Berkien was dat. Herman Berkien, zei ik. Het volgende lied is poëtischer. Hier zijn Joep van Deudekom, Peter Heerschop en Viggo Waas... niet uit het raam uit hun begintijd met Mooi Banaan.

0: gehad.
1: Van die suffe witte.
0: Ik zat altijd in mijn eentje,
2: omdat niemand jou echt mocht.
0: Maar ik was een meester in verstoppen,
2: omdat niemand naar je zocht.

God zij geloofd, er staat een snijboon aan het hoofd. Dat is een andere rubriek. We kunnen zoveel leren van bananen. Ze doen in onze wereld zoveel goed.

0: Ja, hier maakte Jan Blauten in België nog een hit van Dr. Anders P. Maar ik vind toch de originele met het Amsterdams Philharmonisch Trio toch te prefereren. Nou, Erik van Oosje wordt bedankt. Ik kan nog langer doorgaan over bananen. Ik heb nog van alles liggen, maar het moet niet te melig worden. Nou, nog eentje dan. Voor wat nu komt, moet u uw humorstand op supermelig zetten. Want wat nu komt is een liefdeslied waarin de banaan een grote rol speelt. Ik zag je staan met een banaan. Hier is Herman Vinkers. Het nummer is geschreven door Vinkers en Gerard Winkels.
1: Ladies and gentlemen, we have a special guest tonight here at the Banana Club. He comes all the way from Europe. Where exactly are you from?
2: Almelo.
1: Almelo? Ah, yeah, Elsa de Lange. Yeah, that's Almelo, the Nashville from Europe. What are you going to sing for us tonight?
2: Ik zag je staan met een banaan.
1: Yeah, okay. Please welcome our friend from Almelo, Herman Vinkers, and he's going to sing I saw je staan met een banaan.

Mijn hemel. Herman vindt het nog steeds een goed nummer. Er is trouwens pas geleden uit een Frans museum nog een diefstal gepleegd van een banaan die met tape op de muur is geplakt. De banaan heeft waarde. Maar nu echt genoeg over bananen. Deze week werd bekend dat de Belgische zangeres Margriet Hermans is overleden. Bij ons is ze wat minder bekend, maar in België was ze behalve zangeres ook een televisiepersoonlijkheid en politica. En ze heeft met Robert Long dat grappige Gershwin-liedje een heel verschil in de vertaling van Long gezongen en dat laat ik nu horen. Allebei trouwens te vroeg overleden aan die rotziekte waaraan ook veel en veel te jong de dichteres Lieke Marsman deze week overleed. Ik wil een koud flesje bier en ik wil jou nog één keer. Vergeet vogels die zingen. Ik wil mijn hond horen drinken. Onvergetelijke regels. Nu wordt het vrolijk.

0: Roel Severburg heeft heel veel volkomen flauwe kulletjes op zijn repertoire, maar af en toe is er wel degelijk plaats voor de serieuze noot. Hij schreef voor ons Alleen de tijd.
1: Je bent weer in haar oude straat, in je oude stad. Want je had nog wat tijd over, dus je dacht ik loop nog wat. Langs de plekken en de dingen die je samen met haar had. Je neemt een koffie in het café waar je vroeger met haar zat. Er is niet veel veranderd hier, de Dirk is nu een Albert Heijn. En er stonden beelden in het park die nu verdwenen zijn. Nog steeds die snackbar op de hoek, haar huis komt langzaam dichterbij. En het ruikt nog steeds hetzelfde en je denkt zou ze er zijn. Maar je wil haar niet meer terug, je mist alleen de tijd.

woont. Het is nu toch al een jaar of wat, maar op het bankje voor haar huis springt opeens haar oude kat. Die rekt zich uit en raakt je hand. Je denkt, heeft ze me nou herkend? Of zou ze altijd kopjes geven aan elke kat aaiende vent? Ze is waarschijnlijk werken, want je ziet haar fiets niet staan. En eigenlijk wil je het niet doen, maar toch kijk je door het raam. De laatste keer dat je hier was, ging je er zonder haar vandoor. En nu denk je weer hetzelfde, ik moet weg, dus loop je door. Want je wil haar niet meer terug, je mist alleen die tijd. Je mist een ander leven dan dat je nu leidt.

0: change the length of time. En de tijd blijft nooit altijd.
1: Roel Severburg was dat. Ja, is het u opgevallen dat tot nu toe op Margriet Hermans na alleen maar mannen aan het woord zijn gekomen? Over bananen. Ja, nou, grijp snel in, hoor. We gaan luisteren naar een hele grappige vrouw, Martine Bijl, met haar conferentie over een man die er niet goed vanaf komt. En die man heet Kees.
2: Mijn man vist. Hoezo mijn man vist? Nou, gewoon mijn man vist. Met een hengel aan de waterkant.

Dat vind je leuk. En ik ga mee. Dat heb hij graag, dus dan doe ik dat. Heb dit stoeltje voor me gekocht. Ik zal het even laten zien. Kijk. Als je daar dus eenmaal in zit... dan kom je er erg slecht weer uit. En als het gras een beetje nat is... dan is het net of je de hele dag met je kont in een emmer water zit. Dat is de sport, zegt mijn man. Maar hij zit zelf de hele dag op zo'n lekkere, brede, gewatteerde klapstoel. Dat komt. Hij hebt de hengel. En wie de hengel hebt, die hebt de macht. Zei mijn moeder ook altijd. Mijn vader hield namelijk ook van vissen. Ik niet, die vind er niks aan. Je zit bij te wachten op iemand die je niet kent. Dat leuk. Ik zie het niet. Mijn man zegt, het is zo rustgevend. Je beweegt je niet, je denkt nergens aan. Je kijkt strak naar één punt en de wereld gaat en je voorbij. Ik zeg, wat zou jij genieten als je overleden bent? Het is precies hetzelfde. Ik zie het niet zitten, dat is het. Maar ik moet mee, dus dat doe ik tijd. Ik heb een keer tegen mijn man gezegd, ik zeg, Kees, lichamelijk ben ik aanwezig, maar geestelijk niet. Hij zei, dat maakt mij niet uit, ik merk geen verschil als je de koffie maar op tijd klaar hebt. Dat was ergens niet aardig van Kees natuurlijk, hè. Maar ja, dan heeft hij zo'n bui. Laatst zegt hij tegen mij, ga mij even die dikke bier. En dat vind ik erg. Dus ik haal die bak met die wurmen onder zijn neus. Hij zegt, nee, ik heb de hengel, geef jij me nou even die dikke pier. Dus goed, ik pak die pier en hij kijkt zo. Hij zegt, nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel die andere, die leg helemaal onderop. Je hebt die zo bui. En als ze niet willen bijten, dan is het helemaal huilen. Afgelopen zondag hebben we ook de hele dag gezeten en ze wouden maar niet bijten. Oh, de spanning was te snijden. En dan maak ik even een geintje, weet je wel, om de spanning even te breken, weet je. Dan zeg ik, Kees, zet je pet achterstevoren. Dan denken de vissen dat je naar huis gaat. Nou, Kees kon er niet om lachen. Hij zegt, ik weet dat je je hersens hebt thuisgelaten... maar ze werken ook niet op afstandsbediening. Dat was ergens niet aardig van Kees natuurlijk, hè. Ja, Kees op liever dat ik mijn mond hou. Maar als ik mijn mond hou, dan ga ik zitten piekeren. En dan krijg ik nare gedachten. Het begint altijd aardig. Ik kijk om me heen. Ik denk, lekker weertje. Mooie omgeving. Kees... Mooi, hè, hero? En dan zegt Kees, hou ik dat? Blijf je lullen? Dan krijg ik nare gedachten. Over het leven. En over het huwelijk. Kees heb ik eerder gezegd, ik heb alles uit mijn huwelijk gehaald wat erin zit. Nou, dat heeft hij inderdaad. Kees, moet je dan lekkere boterham met pindakaas? Je zegt vanmorgen, moet je... Maak een lekkere boterham met pinnen. Dan maak ik een lekkere boterham met pinnen. Moet je niet? Oh, nou, dan niet. Eentjes. Poelen, poelen, poelen, poelen, poelen, poelen, poelen.

Oh, Kees. Kees, ik heb hier een eindje gegooid, het brood. Een werpeind, Kees. Maar wel de pindakaas eraf gevreten. Kijk. Als ik nou nog wat om handen had. Met de krant kan ik niet lezen, dat ritselt te veel. En ik heb één keer een breiwerk in meegenomen, maar toen zei Kees dat ik zo zat te rammen met de pennen. Ik zei, Kees, ik ben voor jou bezig. Hartstikke leuke donkerblauwe trui. Met een visgraatje. Maar ik moest het toch wegleggen. Dat was ergens niet aardig van Kees natuurlijk, hè. Ik heb nou van die hele kleine boekjes heb ik nou, die bij de sigarenwinkel koopt. Slaan ik heel voorzichtig. Slaan ik de blaadjes om. Maar die boekjes, daar krijg ik ook nare gedachten van. Ja, dat gaat dan over een knappe jonge dokter. En die werkt dan samen met een pittige verpleegster. Jawel, en dan wordt die verpleegster, die wordt er dan dus van verdacht dat zij drugs heeft gestolen uit het medicijnenkastje, omdat zij altijd zo glazig uit haar ogen kijkt. Maar die heeft zij niet gestolen, dat heeft de Turkse schoonmaker gedaan. En zij kijkt zo glazig, omdat zij zo vreselijk verliefd is op die knappe jonge dokter. En heb hij vertrouwen dan in haar, heb hij? Altijd gaat ook. En dat... Nou, dan komt alles toch nog goed. En dan, op het eind van het boekje, dat ze dan trouwen. Ja, ik ben er nog niet helemaal aan toe, maar ik weet zeker.

In haar heb hij. Altijd gaat ook. En dan... Nou, dan komt alles toch nog goed. En dan... Op het eind van het boekje. Dat ze dan trouwen. Ja, ik ben er nog niet helemaal aan toe, maar ik weet zeker. Dat is toch leuk voor die mensen. Maar dan krijg ik nare gedachten. Dan ga ik zitten griepen. Dan denk ik, misschien houdt die knappe jonge dokter ook wel van vissen. Maar dat weet zij nog niet. Maar daar komt zij dan wel achter in deel 2. Maar dat ligt niet bij de sigarenwinkel, deel 2. Dat kun je zelf meemaken, deel 2. Dat zijn toch nare gedachten. En dan maak ik even een geintje, weet je wel, om de spanning even te breken. Om de zinnen even te verzetten. Dan zeg ik, Kees, doe een houtwurm aan die haak. Dan vang je misschien nog een aardig slaapkamer aan meubelen met. Maar dat vindt Kees dus niet leuk. Kees vindt bijna niks leuk. Behalve vissen. Visite, dat vindt hij ook zo vreselijk, visite. Voor mijn huwelijk heb ik helemaal geen vriendinnen meer over. Die heb hij allemaal weggekeken. Ik had nog één vriendin. En daar ging ik er wel eens alleen naartoe. Maar daar mocht ik nooit zo lang blijven. Want haar man vond me niet zo aardig, zei ze. En toen de man me wel aardig begon te vinden... toen had ze wel liever dat ik helemaal wegbleef. Af en toe gaan we wel ergens heen, hoor. Een verjaardag of zo. Maar dan gaat Kees... over mij zitten praten... alsof ik er niet bij ben. Ken je dat? Over de band spelen noem ik dat. Kees praat nooit direct tegen mij als er iemand anders bij is. Als wij aan het ontbijt zitten en hij gooit zijn kopje thee om... dan gaat hij tegen de kanarie praten. Oh, wat een rot, zo je zegt maar tegen het vrouwtje... dat ze gauw uit de keuken een dweiltje haalt. Dat kun je toch ook tegen mij zeggen? Dat hoeft hij toch niet tegen de kanarie te zeggen? Op visite ook, op visite ook, op visite ook. Kalm. Op visite ook. Dan zegt hij, zij wat zij maakt. En dan komt er een heel verhaal wat ik allemaal fout doe bij het vissen. Ik heb een keer gezegd, Kees, ga dan alleen vissen, dan blijf ik lekker thuis. Hij zei, wat wou je dan doen? Ik zeg, god, ik weet niet van alles. Hij zei, ik weet het wel. Je gaat je klem zuipen naar de sherry, je gaat me mooi mee. Dat was ergens niet aardig van Kees natuurlijk, hè. Ik bedoel, we hebben enkeltje never in huis. En dat lust ik niet, dat is voor Kees. En als we ergens zijn, dan zegt Kees de hele avond, jij moet uitkijken. Jij moet nog rijden. Maar dat is één van Kees zijn principes, hè. Geen alcohol in het verkeer. Ja. Als Kees 15 pilsjes op hebt, dan heb je geen principes meer. Dus dan kruipt hij toch achter het stuur. Heb ik de hele avond vernoppen, dus je drans gezeten. Nou, hij heeft heus ook wel aardige dingen, hoor, Kees. Hij heeft mijn laatste verjaardag, heb je niet vergeten. Hij zei tegen mij, moet jij van Kees zo'n mooie, handige diepvrieskist? Ik zei, nou nee schat, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Maar ik heb in de V&D een hartstikke leuke gele theemuts gezien. Die wil ik dolgraag hebben. Hij zei, ja, maar in een theemuts kennen wij de snoepbaars niet invriezen. Nou, het werd dus de vriezer. Alleen ik lust geen vis. Oh, dat gaat me zo tegen mijn heug. Dan kijk, zo'n visie schoonmaken, dat gaat nog wel. Ik bedoel, ik ben ergens vies van. Nou, ik ben wel ergens vies van. Het zijn dingen waar ik heel erg vies van ben. Maar zo'n visie schoonmaken, dat gaat nog wel. Maar ik ben laatst bezig met zo'n grote snoepbaars. En ik kijk zo. En ik denk in ene, het is net Kees. Kees, die heb ook zo'n bek. Nou, toen bliefde ik hem helemaal niet meer.

0: En we hebben er nog 80 in de thee, in de vriezer. En die moeten we allemaal opvreten. En die lijken allemaal op Kees. Maar ik heb altijd één plezierig moment. Als ik die vis in de hete olie laat zakken. Dan zeg ik heel zachtjes, Kees, daar ga je. Maar dat is ergens niet aardig van mij natuurlijk, hè?
1: Martine Bijl, wat was ze goed, hè? Ja, er is een album uit van Eva Zwaving en Arnoud Breibaard. Dat album heet Trui en staat op Spotify. Ik laat daarvan het lied Ode aan de Twijfelaar horen. Daarin wordt het minst geliefde bed bezongen.

Dat was vaste verenschrijfster Eva Zwaving op Spotify. Ja, wat zou er nou het laatste liedje worden? Ik krijg er al appjes over. Nou, voor het laatst bewaard een stukje André van Duin natuurlijk met het bananenlied. Wannes, bedankt, tot volgende week. Dan zitten we in de Evergreen Week van de jaren 70.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nothing ever stays.
6: The Boys of Dungeon Lane.
5: Nothing comes to mind.
6: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
5: No one can erase.
6: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
5: The days we left behind.
6: Is nu overal verkrijgbaar.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
14: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
15: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle, niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Zo was ze onder meer raadslid en ook loco-burgemeester. En adviseerde ze haar man ook gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 20. Morgen regenachtig en dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De Sandwich.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Mooie uitdrukking eigenlijk. Ruimte voor de zon. Dat moet wel een gigantische ruimte zijn. Wil daar zonder inpassen. Nou, hier in Hilversum is ook ruimte voor de zon. Niet zozeer buiten, want het is bewolkt. Het ziet er een beetje grauw uit. Maar in onze harten, Angelique Stijn en ik gaan er een zonnige uitzending van maken. Ik moet je eerlijk zeggen, we beginnen met een gedicht van Lieke Marsman. En die is de afgelopen week overleden op 35-jarige leeftijd. Veel indruk gemaakt. Ze schreef dichtbundels, essays, romans. En ze is ook dichter des Vaderlands geweest, zoals dat toen heette. Constantin Huygensprijs, dat is de ena de meest voorname prijs. En wat natuurlijk heel uitzonderlijk is, dat ze dat op zo'n jeugdige leeftijd kreeg. Iedereen was het ermee eens dat het een grote dichteres was. Ik lees Wiegeliedje voor wie alles moet. Je kunt het beste alles wat je moet van jezelf in je armen houden en fijn knijpen, zodat je enerzijds iets hebt om vast te houden en er tegelijkertijd ruimte komt voor kleinere activiteiten. De sapcentrifuge aanzetten, vergiet pakken, de gasslang laten repareren, kijken of er post is. Waarschijnlijk heb je een brief gekregen met goed nieuws erin. Iemand wil je geld geven en je hebt al ja gezegd en je blijft ja zeggen. Tegen kerst in een bakje leggen voor de gasten. Tegen zin hebben in het Eurovisie Songfestival. Tegen iedere week een cryptogram oplossen met je moeder. Ja, je kunt wel bang worden van een verkeerd geplaatste letter of een film met onheilspellende afloop. Maar word maar niet bang van een zich opnieuw aankondigende ochtend die je mogelijk onbeantwoord lief laat hebben. Want dat is geen duidelijk aanwijzbare reden die ik overigens voor je weg wil nemen. Je kunt wel bang worden van een te laat betaalde rekening, maar word maar niet bang van een te vroeg uitgesproken verliefdheid. Kom, dan gaan we gezellig in een klein karretje door een graslandschap rijden en onderaan de heuvel druivensap drinken. Het moeilijke aan ouder worden is niet dat je steeds verdrietiger wordt, maar dat je steeds meer woorden krijgt om je verdriet te beschrijven. En als je het kunt, moet je het doen. Dat is waar. Maar ik heb hier een vliesdekentje neergelegd en ik leid je er hand in hand naartoe. En het is hier warm. En je bent hier veilig. Oh.

Toch wel een heel bijzondere versie van Blue Moon. Meestal langzaam gezongen. Maar de Liza Minnelli in uptempo, zo kan het ook. We begonnen met Tim Buckley met Once I Was a Soldier. Een van mijn favoriete nummers staat op zijn tweede LP. Was het Hello in der, geloof ik. Nee, hoe heet het? Goodbye and Hello was het, ja. En een van de eerste popplaten die ik helemaal uit mijn hoofd kende. Ja, dat is een prachtig lied eigenlijk. Over iemand die terugdenkt aan de verschillende de rollen die hij heeft gehad voor zijn eerste geliefde. En zou ze nog ooit aan hem denken? Do you still remember me? Ja, we zijn er begonnen. Twee prachtige nummers. Angelique Stijn heeft ze uitgekozen. Zit hier zo. En zij is ook dol op Braziliaanse muziek en op Braziliaanse zangeressen. Nou, we hebben ze hier in Nederland ook. Lilian van Jijra, Femke Smit, Anna Serriers. Samen Cantorias. MUZIEK

Ik spreek wel eens mensen die hebben nog nooit van Daniel Loos gehoord. Dus ik zeg, ja, een van de beste Nederlandse singer-songwriters. Schrijft geweldige liedjes, het is een Drent. Ja, hij zat in Skik in het... Oh ja, Skik op fietsen roepen ze dan. En dat weten ze dan wel. Nou, dat is dus Daniel Loos. En hij heeft een album gemaakt in de tijd, dat heette Tof. En daar staat dit nummer op, een danklied. Dankjewel voor de zon. En als dat Bach-trompetje begint te spelen, dan denk ik... Ja, het is toch een gebed eigenlijk wel. Dankjewel voor de zon. Mooi. Daarvoor hoorden we dus een aantal Nederlandse zangeressen... die veel Braziliaans zingen. Ik noemde ze al Lilian Vieira, Femke Smit, Anna Sarriessen en nog een aantal. En die noemen zich samen Cantorias. En die zongen het nummer Feminina. Ja, heel ander stukje. De Koors.

Twee folknummers. Mama's Broke heette dit laatst. Mama's Broke is een duo uit Halifax. Nou, dan zitten we in het noorden van Canada, volgens mij. En die hebben een nieuw album uit. Het komt eraan in augustus. En daar staat dit nummer op, The Nameless. Daarvoor hoorden we The Corrs. Dat is die groep uit Ierland met drie zussen en een broer. Alle hits gehad in de jaren 90. Runaway zongen ze op het album Forgiven Not Forgotten. Ja, en dan is er een zangeres die we wel eens vaker draaien. En het is een Amerikaans, maar ze heeft in haar jeugd op school gezeten in België en in Frankrijk. Haar Engels is goed hoor, want ze is een geboren. Maar haar Frans is ook uitstekend. En ze zingt een lied en het heet... ze noemt zich Pompelmoes. En het lied wat ze zingt, dat is het bekende lied van Brel, Vesoul.

Pieter Derks, een goede cabaretier, stand-upper, maar hij kan ook lekker zingen en heeft leuke liedjes. Als ik klus. Daarvoor dus Verzoel van Pamplemousse. Ja, Verzoel, dat is eigenlijk het minst interessante plaatsje van Frankrijk, zeg maar. Weet je, daarom staat het ook in het lied. Weet je, het ene rottige plaatsje naar het andere rottige plaatsje. Ik was er toevallig een aantal weken geleden in Verzoel en er is inderdaad niks te zien. Ik zat meteen na te denken in de auto van wat is nou het Nederlandse plaatsje. Tataam, twee lettergrepen van de laatste met een accent. Waarvan je zegt, van daar is niks over te vertellen. Daar weet je helemaal niks van. Nou, daar zijn wel. Schrijf ons dat dan maar eventjes. Ik zal het even op Facebook plaatsen van de Sandvis. Dan kun je daar eventjes een plaatsje onder zetten in Nederland. Waarvan je zegt, van daar heb je geen enkele voorstelling meer. Leerdam, ja, nee, dat gaat over glasblazen. Nou ja, vind maar wat. Pieter Derks hebben we gehad. We gaan naar de componist John Barry, die al die James Bond films componeerde, maar ook nog wel andere films. En hij had daar merkwaardige samenwerkingen af en toe. Bijvoorbeeld Chrissy Hynde van The Pretenders. Ja, dat is toch eigenlijk niets wat je meteen denkt. En zij zong het slotlied van een film van John Barry. Tijdens de aftiteling, dan hoor je ook nog muziek. En zo'n mooi lied, If There Was A Man.

Adriano Celentano heeft tientallen albums gemaakt en haalde overal repertoire vandaan, ook uit de Amerikaanse filmindustrie. En John Barry schreef in de tijd voor de James Bond film Thunderball dit lied. En dat is vertaald door Io Mio Amico James Bond. En dat zong dus Adriano Celentano op zijn album Il Ragazzo della Via Gluck. Daarvoor dus The Pretenders met Chrissie Hynde met If There Was a Man. Nou, dat was Angelique. Dat zijn toch wel elke week weer bijzondere nummers die je tevoorschijn haalt van die componist. Ik denk niet dat alle mensen die hier naar luisteren weten dat John Barry zo'n grote componist is. Cat Eaton, wie was dat ook weer? What Happens Now, zingt ze.

Tom Petty was dat met I Won't Back Down. Tom Petty die zat in de Traveling Wilburys. Onder andere met Jeff Lynne van ELO. Electric Light Orchestra, waar hij samen met die Jeff Lynne dit nummer schreef. I Won't Back Down. En verder zat er Roy Orbison erin, herinner ik me. En Bob Dylan, George Harrison. De Traveling Wilburys. We draaien het nog wel eens in de sandwich. Daarvoor hoorden we dus Cat Eaton met What Happens Now. Dat komt van haar derde album. En dan komen we nu toe aan Hans de Boy. Daar heb ik altijd een zwak voor gehad van die man. Misschien ook wel omdat hij een keer in een radioprogramma van mij verscheen in Huizen. En toen het was in de winter, het vroor. En toen was hij op de motorfiets, was hij uit van Antwerpen, was hij naar Huizen komen rijden. En toen heeft hij 3 kwartier moeten ontdooien voordat hij zijn lied kon zingen.

Dan zijn we gekomen aan het einde van de sandwich. Twee heerlijke uren muziek. Cuál es la razón was het laatste van David Byrne. Dat is een oude nummer van Byrne. Maar hier met Natalia Lafourcade in een Spaanse versie. Angelique en daarvoor Hans de Boy natuurlijk met Thuis ben met een mondharmonica van Jean-Toets Tiedemans. Nou, de zondag kan beginnen. Het lijkt wel ietsje lichter te worden hier in Hilversum. Misschien gaat het toch vanmiddag een beetje zon doorbreken. In onze harten is die in ieder geval doorgebroken. Angelique, hartelijk dank voor het samenstellen deze week. Het was weer tip-top in orde. En volgende week zijn we er hopelijk weer. En nou ja, maak er een goede week van. Tot dan. Dag hoor!

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
18: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
19: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 12 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle, niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners hun auto wegrijden. De 3 inzittenden daarvan zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is in fysiek goede toestand, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen, vooral in de middag, regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV.
21: De beste evergreens. NPO Radio 5.
22: De middag van KRO NCRV begint hier en laat veelvuldig de naam vallen van een Amsterdamse taxichauffeur die de vader was van Rotterdamse Stella. In 2007 overleed de vader die ze nooit kende, Joop Swijnsbergen.
23: Ik ga mijn 55ste verjaardag vieren, waarbij ik voor het eerst weet wie mijn beide ouders zijn. Dus ik vind dat sowieso geweldig. Maar ik ben een nieuwsgierig mens. Dus ik ben gewoon echt op zoek naar verhalen van die, hè, wat ik schrijf. Die taxi-scene was volgens mij een beroemde / beruchte scene. Ik wil gewoon een verhaal.
0: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
24: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: adres onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Ja, het is behoorlijk druk hier. Zet toch ook eens die stap terug. Niet uit nostalgie, maar vooral om verder te komen. Vooruit en die stap terug kan ook, wat is het, een maandje geleden zijn. Peter Vatels is hier met zijn zoon. Jij schreef, ik heb iets waardevols meegemaakt. En het was als inleiding van een vader-zoon weekend dat haast mislukte. Het was 8 mei, dat is belangrijk, vrijdagavond laat. We hadden samen gegeten en wilden de bus gaan pakken in Hoorn. Het weekend in. Maar ja, wat doen, Peter?
2: Ja, we gingen naar de bus en ik pakte eigenlijk mijn telefoon. Ik wist dat er nog niet zoveel meer op staat. Maar wat was het probleem? Hij was dus helemaal leeg eigenlijk. Dus, en toen zei hij tegen Mees van, nou, heb jij nog een pasje voor de... Een bankpasje. Gelukkig, hè? Ja. En Mees die had gewoon een bankpasje, dus geen probleem. Mees die checkte in en die zou dan even een kaartje voor mij kopen. En dan, maar hij lag pasje op de automaat voor de bus. En hij werkte niet. Dat hebben we een stuk of 3-4 keer geprobeerd.
1: En die bus gaat ook een keer weg natuurlijk.
2: En die bus gaat, die zei van ja, dan gaat het niet door. Dus we stonden eigenlijk alweer buiten. En toen zeg ik, ja, maar ik wil toch mee.
1: Het was een lege telefoon. Wat zei je zoon? Pap, wat ben jij? En wat ze tegen mij de hele dag roepen? Ben jij een boemer?
2: Ja, die was niet blij met me, nee. Mees. Maar ja. En, maar toen kwam er een jongen die zei, oh, moet er een kaartje gekocht worden? En hij pakte zijn bankpasje en legde zo op de... Een betaalautomaat. En het kaartje was gekocht. En iedereen die keek zo van, ja, nou, dat is... jullie kunnen mee dus.
1: Zo, maar zo'n jongen doet dat gewoon helemaal vrijwillig. Hij hoort dit gebeuren. Ja. Wat heeft hij afgerekend? Mag ik dat weten?
2: Wat zeg je?
1: Wat heeft dat gekost, weet je dat?
2: Dat kaartje was niet 3 euro, maar 15 euro. 15,50. Dus dat is... En toen zei hij draaide zich om naar me. Hij zei, nou, cadeautje, zei hij.
1: Jeetje, man. Was niet zo, maar hij kende jullie helemaal niet.
2: Hij kende ons helemaal niet. Hij was gewoon, hij stond gewoon bij in zo'n rijtje die allemaal nog even de bus in moesten. Hij betaalde dat kaartje en hij liep ook gewoon gelijk eigenlijk naar achteren. En toen gingen we bij hem zitten en toen probeerde ik eigenlijk een beetje een gesprek met hem te doen. Maar hij was niet iemand die heel veel praatte. Maar ik zei, ja, ik vind het cadeautje is eigenlijk al dat wij mee kunnen nu. Maar we willen het wel terugbetalen. En toen hebben we zijn telefoonnummer in Mees... want Mees had wel een telefoon die het nog deed... hebben we erin gezet. Maar op de een of andere manier, Mees...
3: Ja, ik had gecheckt na het weekend, maar hij was verdwenen. Uit mijn contacten.
1: Is allemaal niet heel erg handig, hè? Dit?
2: Nee.
1: Ja, dat is eigenlijk nu allebei niet, hoor.
2: Nee, we zijn niet zo erg handig met telefoons.
1: Maar door deze jongen ging dat weekend wel door.
2: Ja, dat was echt geweldig.
1: Want we moeten deze jongen hebben om hem alsnog te bedanken.
2: Ja, we moeten echt ten eerste bedanken dat hij zo spontaan eigenlijk je helpt. Dat is gewoon prachtig natuurlijk. En ik wil natuurlijk ook gewoon dat geld teruggeven. Dat is,
1: maar hij is heel bescheiden, dus de vraag dat die dan reageert, is een, ja, dat is een lastige vraag.
2: Ja,
1: beschrijf deze jongen eens.
2: Hij praatte heel zacht, dus ik heb gevraagd wat zijn naam was. En Nodi kwam eruit, dat is bij mij blijven hangen. Tenminste, dat denk ik eigenlijk dat zijn naam is. Hij is niet zo groot, 1,60 denk ik. 1,65 zal het zijn.
1: Hoe zag hij eruit?
2: Hij heeft een donkere huidskleur, Afrikaanse... jongen.
1: Leeftijd?
2: Een leeftijd tussen de 17 en ongeveer 22, denk ik.
1: Jaar of 20?
2: Ja.
1: En het was busstation Hoorn?
2: Ja, en het was zo rond 11 uur met de bus. En die bus die ging naar Den Helder. En wij gingen dus naar Wieringenwerf.
1: En waar stapte hij uit? Want dat is belangrijk.
2: Ja, hij stapte uit bij Middenmeer. Dat is een. En daar had hij een opvouwbare elektrische fiets. Had hij mee.
3: Fatbike.
2: En voor de rest hebben we eigenlijk niet... omdat hij niet zo... hij was niet zo erg praterig. Hè?
1: Nee, niet zoals jullie.
2: Dus hebben we hem bedankt. Maar ja, dat willen we eigenlijk op een betere manier doen eigenlijk.
1: Ja, dus wij zoeken Nodi. Hij krijgt het volle licht op 0800 30 30 300. En jij gaat natuurlijk elke dag kijken op het busstation, horen of je hem weer tegenkomt.
2: Ja, ik ben regelmatig eventjes... dan rijd ik even naar die busstation. Even kijken of hij daar staat, want ik zou hem zo herkennen als ik hem zie.
1: Ja, maar het is niet gebeurd. Anders had je hier niet geweest. Of je hebt hem gisteren gezien, je denkt ik ga eerst het verhaal vertellen en dan zie je. Dat is niet gebeurd, hè?
2: Dat is nog niet gelukt, nee.
1: Zoeken @adresonbekend.nl voor Noddy, een donkere jongen van een jaar of 20, ergens tussen Horen en Middenmeer. Daar stapte hij uit.

0: And love goes on. Maurice White, Phil Bailey op de achtergrond. Earth, Wind and Fire. De zoekbrigade is nu al druk. Anne Groenman, dat moet al gaan. Er was één zoektocht te gaan. Nobele Nodi op zijn vetbike.
1: Ja, nog geen reacties hoor. Dat zou wel heel snel zijn. Maar wij zitten meteen even te kijken naar die dienstregeling. En ik denk dat jullie samen in bus 134 of 135 gezeten moeten hebben. Zegt dat iets?
2: Nou, 132, 134, ja.
1: Ja, want die rijdt daar tussen Horen en Middenmeer. Dus ja, het is een heel long shot natuurlijk. Maar misschien zijn er wel chauffeurs of medereizigers die ook vaak dat traject nemen en die Nodi met zijn fatbike wel eens tegenkomen.
2: Ja, er zaten twee chauffeurs. Toevallig reed die ene chauffeur gewoon mee. En het is eigenlijk de eerste halte. En het is volgens mij 32. En hij gaat naar Den Helder.
1: Kijk, ja, de bus dat helpt allemaal, toch?
2: Helemaal daarna Den Helder, ja.
0: Nou, de dienstregeling hebben we.
3: Volgende week viert Stella haar 55ste verjaardag. En dat is pas de eerste verjaardag waarop ze weet wie haar beide biologische ouders waren. Ze is geboren in Amsterdam uit een buitenechtelijke relatie. En om die reden meteen na haar geboorte in 1971 afgestaan aan een Rotterdams echtpaar. Van moeder weet ze genoeg. Nu vader. Joop Swijnsbergen.
0: Stella van Loo, je bent een Amsterdams-Rotterdamse combinatie. Hoe is dat?
4: Jazeker, dat ben ik. Dat is wat mij betreft geweldig. Best van twee werelden.
0: Daar gaan we achterkomen vandaag.
4: Ja.
0: Wat voor jeugd had jij?
4: Ik had een goede jeugd. Ik ben opgegroeid bij twee adoptieouders met een adoptiebroer. En wij hadden het gewoon goed met elkaar. Liefdevolle ouders, lieve broer. Helaas zijn mijn beide ouders overleden. Dit is hoe ik het me herinner. Liefdevol.
0: Ja. Ja, wanneer is het voor jou gaan spelen dat jij je biologische ouders niet kent?
4: Dat ik ze wilde leren kennen, bedoel je?
0: Ja.
4: Ik was wel een nieuwsgierig kind. Dus al vrij jong wilde ik dat weten. Ik was eerst heel erg gefocust op mijn moeder. Die heb ik leren kennen toen ik ongeveer 20 was.
0: Hoe was dat?
4: Dat was gemixt. Dat was ook mooi. Om te weten wie je moeder is, leuke en goede gesprekken met haar gehad. En uiteindelijk werd het voor haar een beetje moeilijk. Zoals denk ik voor veel moeders die een kind hebben afgestaan.
0: Ja. Is zij er nog?
4: Nee, zij is helaas overleden.
0: En waar we vandaag voor zijn, kon zij jou meer vertellen over je biologische vader?
4: Heel Semier heeft ze mij ooit een naam en een zeer waarschijnlijk beroep genoemd. Maar zo Semier dat ik het niet... Ja, ik heb het wel opgeslagen, maar niet per se serieus genomen toen. En ik weet dat ik daar toen op door heb gevraagd. Dat is natuurlijk wel heel veel jaar geleden. En ze wilde daar gewoon niet zoveel over kwijt.
0: Je hebt nu wel een naam, dat is Joop Swijnsberg. Je schrijft een beetje op z'n Duits, met S-C-H-W-E-I. Dus Schwein, maar je zegt Swijnsbergen. Heb je die naam dan niet van haar?
4: Nee, die voornaam dus wel. Ze heeft mij wel ooit Joop genoemd, de taxichauffeur. En ik vond dat zo'n vage omschrijving. Ik dacht, ja, wat moet ik ermee? En te meer ook omdat ze daar niet per se op door wilde praten. Ik weet wel dat ik vragen heb gesteld, maar dit was het. En dit blijkt het dan nu te zijn.
0: Hoe weet je dat?
4: Aan de hand van DNA. Ik heb een DNA-test gedaan een aantal maanden geleden. En ik heb een hele goede, lieve genealoog in de hand genomen. En zij is speurneus ten top. Dus zij heeft uit kunnen vinden via allerlei databanken. Kwam ze op een richting. En toen moest natuurlijk nog de familie van de Swijnsbergen-familie bereid zijn om ook te testen.
0: Dat hebben ze gedaan?
4: Dat hebben ze gedaan. Ja, daar ben ik ze zeer, zeer erkentelijk voor.
0: Toen had je dus een uitslag.
4: Ja.
0: Maar je had ook zijn familie. Hebben zij dan niet de verhalen voor je over jouw vader?
4: Misschien hebben ze die wel, maar die willen ze niet met mij delen. Voor hun daar hangt iets omheen. Dat is mij niet helder. Maar er is in ieder geval voor hun aanleiding om geen contact met mij te hebben. Omdat men deze verhalen in ieder geval niet met mij wil delen. En zodoende...
0: Dan moeten we het eigenlijk niet van de familie hebben. Maar gewoon van iedereen die hem gekend heeft. Deze man, die leefde tot 2007. Wat weet je al van deze Joop? Behalve dat hij taxichauffeur was in Amsterdam?
4: Ja, zeer waarschijnlijk taxichauffeur. Wel tot een jaar of tot in de jaren 90. Het was een lange blonde meneer. Misschien wel een beetje rossig. Hij had de bijnaam Lange Joop of blonde Joop. Veel rondom de Zeedijk werkzaam, actief. Geen idee hoe ik dat moet omschrijven.
0: Nou ja, ik zie ook een foto van hem op adresonbekend.nl. Ja. Hij had ook Stevige Joop kunnen heten.
4: En de vraag lange is Stevige Joop.
0: Dat weten we allemaal. Maar hoe was hij van binnen? Vul dat aan.

0: Export-product Shocking Blue, Venus in adres onbekend. Hij zou woensdag 92 zijn geworden. Johannes, wij zeggen Joop Swijnsbergen, hij stierf 19 jaar geleden. Is getrouwd geweest, namen gaan nu wel gelden. Annie Flinkervleugel, ze kreeg in 1965 een dochter. Monique Swijnsbergen. Stella, zoeken we Monique, die dochter ook? Halfzus?
1: Ja, wat mij betreft, als zij open daarvoor staat. Want mij is niet helemaal helder of zij van mijn bestaan af weet en hoe dat dan zou kunnen vallen. Ik zou me voor kunnen stellen dat dat niet heel leuk is om allerlei situaties te leren kennen, zeg maar. Als
0: je die ervaring heb je natuurlijk ook al een beetje in de familie Swijnsbergen. Met Maria Govers heeft hij een dochter in Amerika. Ze heet Helena, zien wij. Denk jij dat zij voor jou openstaat?
1: Met haar heb ik contact via Facebook. Zij is echter niet opgevoed door Joop. Dus zij kan mij niet veel verhalen vertellen. En dat is toch wel hetgeen waarnaar ik op zoek ben.
0: Zeker. Dan zijn er natuurlijk twee kanten. Je hebt een vader en een moeder. Die ben je aan het ontdekken. Tot nu toe komen daar niet al te veel verhalen uit. Ontmoedigt dat?
1: Dat ontmoedigt wel. En dat is ook waarom ik hier best lang mee heb gewacht. Maar uiteindelijk toch heb gedaan.
0: Ja, toen jij, Stella, werd geboren in 71... was hij dus taxichauffeur in Amsterdam. Standplaats De Zeedijk zou kunnen. We hebben veel oude adressen.
1: Ja.
0: De Saar-Peterstraat, Ravenwerf vanaf 1976. Joop kreeg dus opgeteld minstens 3 kinderen met jou erbij. Dan was hij dus misschien nog wel taxichauffeur in de roerige jaren 70. Reed hij misschien ook wel in zo'n beige Mercedes over de wallen en rond de drugs. En heeft hij misschien nog de taxioorlog van de jaren 90 meegemaakt.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Wat voor man was dat, hè?
1: Ja, we gaan het hopelijk ontdekken.
0: Weet jij het?
1: Een stukje. Nee, ik
0: heb
1: weet
0: jij daar
1: niet.
0: Een beeld bij?
1: Nou, ik heb daar wel een beeld bij, maar ik zou heel graag willen weten of het klopt, dat beeld. Ja, ik denk dat we daar allemaal een beeld bij hebben.
0: We gaan kijken of we dat in laagjes kunnen doen via de zoekbrigade. Anne is hier ook al dagen mee bezig. Ik zie er hokjes in en uit lopen. Wat levert dat op, Anne Groenman?
2: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart. We zien daar ook dat hij samen met zijn vrouw Annie in 1964, dus niet 65 wat jij dacht, een dochter krijgt, Monique. Zij is dan dus jouw halfzus, dus ik zou zeggen 0800 30 30 300 voor iedereen die haar kent. Wie weet staat ze er wel voor open vandaag. En ondertussen hebben wij vast rondgebeld naar cafés op de Zeedijk, waar jouw vader dus vaak kwam met die taxi. Bij café De Zeemeeuw nam een mevrouw op en we vroegen haar of zij lange blonde Joop Swijnsbergen misschien gekend heeft.
3: Nee, dat zegt mij niks en mijn man is zelf ook taxichauffeur geweest. Ook in de jaren 70 tot 90, dus... Nee, je weet geen taxinummer?
2: Nee, we weten geen taxinummer. Tenminste, jij ook denk ik niet.
1: Nee,
2: hè?
1: Zeker niet.
2: Nee, wisten we dat maar. Maar ja, we dachten wel, hopelijk kan deze mevrouw wel even voor ons rondvragen daar op de Zeedijk.
3: Ja, nee, ik kan je nu even verder niet helpen. Want ja, misschien als ik een foto van hem zie. Maar ja, ik ben hier niet zo heel veel, dus... En die naam die zegt me eigenlijk niet zo heel veel.
2: Nee, ik zei wel tegen haar. Gelukkig staan er 2 mooie foto's van Joop op adresonbekend.nl. Kijk daar thuis vooral ook even naar. En verspreid hem door heel Amsterdam. De vraag is, wie was net als Joop taxichauffeur in de jaren 70? Wie stapte wel eens bij hem in de taxi? Wie kent zijn dochter Monique op 0800 30 30 300?

0: Als je er maar bent voor elkaar, liefde hoeft niet altijd perfect te zijn. Work for that love, Tangerine en het Gospel Choir uit Amsterdam Zuidoost.
1: Word ik gezocht?
0: Het zal je maar gebeuren. Jan zoekt zijn vader. Zijn moeder Maria Ariaans kwam heel onverwachts op zijn pad. Moet je dit horen. Jan kreeg verkering met Joke. En hij vond haar in zijn woorden superleuk. En hij voelde zich ook verwant met haar. Ja, en toen gebeurde het. Hij kwam erachter dat deze liefde Joke zijn halfzus was. Joke nam hem mee naar huis. Zo zag hij zijn eigen moeder voor het eerst. Dat was bovenal vreemd.
2: Ik weet je, het blijven onbekenden voor je. Dat, ik heb niet het idee dat je daar een relatie echt mee krijgt. Maar misschien wel veel meer rust. Meer dingen begrijp vanzelf. Als er nu iets is, hebben uw ouders dit of dat? Dan moet ik al zo, weet ik niet. Ik heb mijn vader niet. En dan kijkt iedereen je altijd aan van, wat bedoel je?
3: Het contact met moeder Maria Ariaans is beperkt gebleven en ging gepaard met veel drank. Ze woont in Purmerend en met wie had zij iets in 1963? Moeders familie had een café in Borren, Limburg. En moeder Maria is de helft van een tweeling. Zoeker Jan heeft 6 halfbroers en zussen, maar niemand kan vertellen wie zijn vader is.
0: En jij begon als de onbekende vrouw op de foto. Inmiddels weet Frauke dat jij Geraldine Stoof heet. 50 jaar geleden is Frauke getrouwd en jij komt op haar foto's voor in het trouwalbum. Nog eens goed kijken, wie kan dat nou zijn? Op een gegeven moment is het te raden gegaan bij haar stiefmoeder, die niet veel losliet. Nou, dat is een nichtje, zei ze uiteindelijk over jou, Geraldine.
4: Dit jaar zijn wij 50 jaar getrouwd. En dan zit je de albums een beetje door te bladeren. En dan hebben wij nog steeds altijd zoiets van, maar ja, waarom was zij op onze trouwerij? Wij kunnen haar helemaal niet. Waarom heeft mijn stiefmoeder haar uitgenodigd?
3: Tja, waarom heeft stiefmoeder deze Geraldine Stoof uitgenodigd, terwijl er vooraf en ook na de bruiloft nooit contact met haar is geweest? Geraldine moet nu 72 jaar oud zijn. Ze komt uit Den Haag. En ze moet dan een nicht zijn van Elisabeth Stoof, die trouwde met Dirk de Wal.
0: Als je langer niemand van toen denkt, moet je ook vooral eens aan adresonbekend.nl denken. En als je heel lang aan iemand denkt, ja, dan heet je Wil Rietveld. Ze is inmiddels 88 jaar oud en dacht, nu moet ik nu of nooit achter Riet Veenendaal aan. Dus, mevrouw Veenendaal, u komt uit een gezin met meerdere tweelingen. Greetje en Geertje heet er één. En Wil voelde zich thuis bij u. Geld was er niet, jullie deelden graag.
5: Een gebakje was pure verwennerij. En zij had geld. Hoe ze dan kwam, weet ik niet, maar zij had geld. En toen zijn we naar een, ik geloof een andere, maar dat weet ik niet zeker meer. En dan kon je uit zo'n automaat een gebakje trekken. Nou, en dat vond ik heerlijk. En ook puur luxe.
3: Ja, Riet Veenendaal hoort bij gebak uit de automaat in de jaren 50. Toen ze woonde in een gezin van 8 kinderen op de Westerdijk in Utrecht. Daar zaten Wil en Riet ook naast elkaar op de huishoudschool. En vader Veenendaal was kolenboer.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Ja, dan denk je, dat moet een heel leuk meisje zijn, die Eileen. Maar ze is bedacht voor het liedje. Ze bestaat niet echt. Dexys met Night Runners.
1: Ik heb al eindeloos gezocht op de naam Rien Hoogland uit Den Dolder. Wat waren we veel samen. We voetbalden in het bos, tennisten op Dennendal, biljarten in de kantine. Beste vrienden vanaf de lagere school. Later, in 1988, was Rini op de reunie die ik heb georganiseerd. Dat vroeg om meer. Maar dat kwam er niet.
0: Nog niet, Maurice Stoustoelinga. Jij doet zo je best om Rien terug te halen. Wat hebben jullie samen meegemaakt?
2: Oh joh, nou ja, dat van alles en nog wat. Ruzies en dingen. Je kan zo gek niet opnoemen. Echt gewoon veel leuke dingen.
0: En lag dat aan hem of aan jou?
2: Oh, allebei. We konden goed met elkaar. Vooral veel gesport samen, zeg maar. Dat was wel leuk eigenlijk, ja.
0: Wat zie je voor je bij Rien?
2: Tennissen. Kijk, we woonden in Londen allebei. En daar had je natuurlijk vroeger op Dennendal zitten. Nu wordt het op een andere manier gebruikt, geloof ik. Maar het was toen anders. En toen had je nog veel meer personeel. En er waren veel meer voorzieningen voor het personeel ook. En wij kwamen daar gewoon vaak. Dat terrein was vrij toegankelijk. Dus wij kwamen daar vaak. En het was wel een FC Knudden tennisbaan. Of een toestoeptegels die scheef lagen en zo. Maar goed, dus daar hebben we heel wat uurtjes doorgebracht, zeg maar. En daarnaast zat dan ook een soort van kantineachtig iets. Een restaurantje dingetje. Dat was ook eigenlijk van personeel. En daar stond wat biljart dan ook. En een groot voetbalveld zat er ook nog bij. Dus dan ging hij de doel schieten, ik keepen. En die dingen allemaal. En dat was leuk.
0: Ja. Ja, je hebt hem jaren later nog eens teruggezien op een door jezelf georganiseerde reunie. Was hij toen nog dezelfde Rien voor jou?
2: Nou, volgens mij was die niet echt heel veel veranderd. Ik weet nog dat mijn jongste zoon destijds pas geboren was en zo. Maar daar was hij wel heel nieuwsgierig naar. Nou, en dan wilde hij wel even kijken. Dus reunie was s'avonds. En kom maar even kijken. Hij ligt te slapen. Dus even meegelopen. Dus dat was wel leuk eigenlijk, ja.
0: Ja. Ik vraag dat ook omdat wij 4 jaar geleden al een Rien Hoogland zochten. En zonder overdrijven was deze Rien het idool van een Erik van Leeuwen. Luister even mee.
2: Ja.
3: En zit zo'n hele klas vol. En er zit op die ene laatste bank zit er een vent met lang blond haar. Ja, en die zegt, kom naast me zitten. En denk bij mezelf, ik? Ja, draai je eens om, dan bedoel je geen ander. Ja, en dan leer je zo'n vent kennen. Dat is een hartverschuiving voor me. Redelijk conservatief gezin waar ik uitkwam.
0: Ja.
3: Ja, en als je dan een jongen tegenkomt die zo excentriek uitziet.
0: En deze Rien leek op Sting van de Police en Erik keek tegen hem op.
3: Als je dat 40 jaar later nog bezighoudt, ja.
0: Dan is het een idool.
3: Ja, voor mij wel.
0: Droom je wel eens van hem?
3: Ja, zeker wel. Gebeurt ja. Ook. Ja, joh man, ik heb een grote bek, maar een klein hartje. Ik ben de Uberjanker, hoor.
0: Rien is daarna snel gevonden. Hij heeft dat ook lachend toen aangehoord. En hij vertelt wat hij na school is gaan doen.
4: Ja, ik ben bewust Amsterdam ingegaan omdat ik vond dat ik daar deel van moest uitmaken. Zeg maar. Dus echt niet alleen maar in een gekraakt huis zitten, maar ook echt onderdeel zijn van de kraakbeweging. Opkomen voor de of tegen de leegstand. Ja, het was echt toen 24 uur per dag was je daarmee bezig.
0: En tegenwoordig helpt hij jongeren met een beperking. Maurice, herken jij deze Rien? Is hij ook de jouwe?
2: Zeker. Hij was gewoon veel verder dan dat. Hoewel we even oud zijn, maar hij was veel verder dan dat ik was in zijn doen en laten en zo, weet je. Dus wat ik nog weet, daar was ik heel jaloers. Ook ik kom uit een conservatieve gezin. Hij ging gewoon toen hij 14 was, of 13, 14, ging hij met een ander vriendje van hem, ging hij gewoon te brommen naar Texel, weet je. Dus daar keek ik. Ik denk van, ja, hoe doet hij dat dan? Hoe kan dat nou, joh? Hij was gewoon heel vrij in zijn doen en laten, weet je. Of, ja, ik weet niet of hij dat leuk vindt dat ik dat zeg, maar hij had op een gegeven moment ook. Ik zat in Soest op school en ik kom terug fietsen. Ik fiets langs de spoorlijn terug. En van Soest naar Den Dolder terug, zeg maar. Dan rijden ze een groot deel door het bos heen langs de spoorbaan. Komt er een keer een autootje keihard om afrijden. Ik denk, wat is dit nou? Want daar kon je, dat was een soort fietspad. Daar mogen helemaal geen auto's rijden. En dan had hij van een vriend van hem, die zijn broer, die had een autootje uitgeleend aan die vriend van hem. Terwijl die nou ook 14, 15 was of zo. En dan waren we met z'n tweeën gewoon in het autootje aan het rondrijden. Nou ja, nou, dat soort dingen, weet je. Dan denk ik van, hoe dan?
0: Ja, en hij wist dus nog wie schoolvriend Erik was. Zou hij nog weten wie jij bent?
2: Ik vermoed van wel, eigenlijk. Ja, vast wel.
0: Ja, want jij maakte ook wel indruk, denk je?
2: Nou ja, ik was... Ja, misschien op een negatievere manier. Zeg maar.
0: Hoe dan?
2: Ja, we woonden vlakbij een bos, ik woonde er tegenover. En daar speelden we ook vaak, weet je. En toen we heel veel jongen waren, nog dacht ik, ja, cowboytje spelen en weet ik veel allemaal. En dat soort gedoe, weet je wel. Ja. Maar dan kon ik niet zo heel goed tegen mijn verlies. En dan begon ik met stenen te gooien en zo, weet je. Dus te harder ik ging gooien, dus te harder moesten zij lachen. Ja, ja. Dus dat soort dingen, dat maakt wel mee.
0: Ja, weet hij dit nog? Rien, we hebben jou waarschijnlijk zo weer nodig.

0: California Soul is geschreven door Ashford & Simpson en gezongen door Marlena Shaw. Rien Hoogland, daar gaat het over. Die maakte indruk, reed op zijn poeg 14 jaar oud naar Texel, was druk in de kraakbeweging, werkte bij de Melkweg, tegenwoordig met jongeren. Ja, Anne, hoe moeilijk was het?
1: Nou, het is een makkie natuurlijk. Wij hoefden niet lang te zoeken, want we spraken Rien 4 jaar terug en hij heeft nog altijd hetzelfde nummer. Hij weet nog goed wie jij bent, Maurice. En dus is Rien Hoogland weer gevonden vandaag.
2: Hey. Ja, alleen toen ik aan het luisteren was, dacht ik, ja, is het hem wel? Want volgens mij heb je je baard in de keel. Ja, van die auto, daar heb ik geen actieve herinnering.
3: Nou, wees maar blij.
2: Misschien was het Ronald Thijs, dat zou kunnen.
3: Ronald Thijs, klopt, ja.
2: Je had zo'n interne woede, volgens mij, die dan soms in één keer naar boven kwam, had ik het idee.
3: Dat zou zomaar kunnen, ja.
2: Ja, dat was best gevaarlijk, ja.
4: Oh, is dat overgegaan, Maurice?
3: Ja, wees niet bang. Dat is al wel 40 jaar geweest.
4: Ja, mildheid met de jaren.
3: Jazeker, en verstand met de jaren. Ja.
2: Wat ik nog kan herinneren, daar ben ik het meest, daar was ik jaloers op. Het eerste computerspel in Nederland, Pong, die had jij.
3: Oh, dat zou best kunnen. Dat weet ik dus helemaal niet meer. Ja.
2: Het tafeltennisspel, zeg maar.
3: Ja. Ja,
2: tegenwoordig tennis, tafeltennis, ik met een Syrische...

0: Met de jaren.
1: Jazeker. En verstand met de jaren. Ja.
2: Wat ik nog kan herinneren, daar ben ik het meest. Daar was ik jaloers op. Het eerste computerspel in Nederland, Pong, die had jij.
1: Oh, dat zou best kunnen. Dat weet ik dus helemaal niet meer. Ja.
2: Het tafeltennisspel, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, heel vaak van bij.
2: Ja, tegenwoordig tafeltennis ik met een Syrische vluchteling. En dat is dan weer 30 jaar geleden. Maar dat is wel heel leuk.
1: Ja, zeker leuk.
2: Om weer te doen.
0: Rien, jouw verleden, zo blijkt vandaag dan wel, want je wordt voor de tweede keer gezocht, heeft wel indruk gemaakt.
2: Ja, ik weet niet of dat een mannen-ding is. Een man op een gegeven moment van een bepaalde leeftijd die... Die kijken dan weer terug op dingen of zo.
0: Nou, met een zekere bewondering ook nog wel.
2: Ja, dat is altijd fijn om te horen natuurlijk. Jij was wel degene die dan de reunie voor elkaar had.
1: Weet je dat nog, toevallig?
2: Ja, dat weet ik wel, ja.
0: Heb jij, Rien, die Erik van Leeuwen die jou de vorige keer zocht, 4 jaar geleden, ooit nog gezien daarna?
2: Ja, we hebben 1 keer afgesproken in Utrecht in een café. Dat was toen... in het begin toen we elkaar tegenkwamen was dat een beetje gek. Want eerlijk gezegd, ik herken hem toen niet. Maar toen we eenmaal weer zaten en over dingen hadden... zijn fijn dronken geworden, laat ik het zo zeggen.
0: Is dit ook een uitnodiging voor jou?
1: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk, ja. Serieus.
2: Ja.
1: Echt?
2: Nou ja, als jij die pong weer tevoorschijn haalt, zeg maar, dan... in de originele doos, hè?
1: Ja, dat zou niet worden.
0: Nou,
2: hartelijk dank. En ik ben benieuwd wie nummer 3 over een paar jaar wordt.
1: Het is wel komisch eigenlijk. Ja. Nee, het is echt leuk. Ik ben echt leuk, ja. Super.
2: Oké.
1: Rini, bedankt.
2: Ja hoor.
1: Tot snel. Hoi.
2: Hoi.

0: Ja, zo is het ook alweer. Als het er niet is, door de dijk. Stella hoopt op verhalen over haar vader, waarvan ze nog niet zo lang weet, Joop Swijnsbergen. Hij komt naar voren uit een DNA-test, leefde van 1934 tot 2007, zeg ik uit mijn hoofd. Ik geloof dat klopt. Het voltrok zich deels in de taxicentrale rond de Zeedijk in Amsterdam. Anne voor de verhalen.
1: Ja, er komen veel reacties binnen uit de Amsterdamse taxiwereld, maar nog weinig concreet over Joop, behalve dat hij altijd in grote Amerikaanse auto's rondreed. Nou ja, goed. Blijf ons vooral bellen op 0800 30 30 300. Wij denken dat hij aangesloten was bij TCA, de taxicentrale Amsterdam. En dat bedrijf bestaat nog altijd, dus Ellen van de redactie besloot om een poging te wagen en ze werd doorverbonden.
2: Welkom bij TCA. Wij verbinden u door met een centralist.
3: Dit is Peter.
4: Met Ellen van het radioprogramma Adres Onbekend. Ik bel u eigenlijk even met een gekke vraag. Het gaat namelijk...
3: U bent nu verbonden met de centrale. Die moet ik helaas vrijhouden.
4: Dat voor snap ik, ja.
3: Klanten. Dus je kunt met al uw vragen of uw verzoek of kunt je een e-mail sturen naar info@tcataxi.nl.
4: Super, hartstikke bedankt.
3: En dan fijne dag.
1: Ja, kort gesprekje. Ik snap het ook wel. Die lijn moet natuurlijk vrij blijven voor klanten.
0: Zijn wij hier ook zo zakelijk bij de telefoon?
1: Nee hoor, zeker niet. Bij ons mag je altijd bellen. We hebben alle tijd voor je. De mail is inmiddels verstuurd en binnen TCA wordt nu wel rondgevraagd of iemand een lange blonde Joop gekend heeft. En ondertussen hebben wij ook contact gezocht met Sander het Sas. Hij schreef het boek De Taxioorlog en hij heeft dus heel veel connecties in dat wereldje. Ja, kan hij ons misschien verder helpen?
5: Het zegt mij op het eerste oor, zal ik maar zeggen, helemaal niks. Dus dat is, maar dat wil niet zeggen dat die man... Kijk, er zijn heel veel mensen die ik ken, ook uit die periode, die zijn naam ongetwijfeld wel moeten kennen.
1: Ja, en die mensen moeten we dus hebben vandaag. Hij tipt ons alvast twee namen, Jan den Hartog en Kees Meester. Bij hen moeten we zijn, volgens Sander.
5: Ja, zeker. En zij kennen ook weer heel veel andere mensen. Dus mocht je bij hun vastlopen, zou ik maar zeggen, dat zij hem niet kennen, dan hebben zij wel weer, weet ik veel, hoeveel namen uit die tijd van mensen die jou ongetwijfeld wel kunnen helpen.
1: Nou, klinkt veelbelovend toch, Stella? Laat die chauffeurs van toen op de Zeedijk elkaar maar aantikken. Laat die foto van Joop daar maar rondgaan. En bel ons vooral als de naam Joop Swijnsbergen jou thuis iets zegt op 0800 30 30 300. Dan gaan wij zo meteen achter die Jan en die Kees aan, die misschien meer weten.
6: Heel graag.
0: Ja, het is toch nog best moeilijk, hè?
6: Zeker, ja.
0: Het is nou niet dat iedereen Joop Swijnsbergen kende.
6: Nee, het lijkt een kleine wereld, maar het is natuurlijk ook lang geleden. Dat zou ook een factor kunnen zijn. En ja, misschien is de wereld toch groter dan ik dacht.
0: En misschien moet je er ook blij mee zijn. Hij was beroemd, nog berucht, zullen we dan maar zeggen, in die tijd.
6: Laten we het daar bouwen.
0: Zeedijk, 0800 30 30 300. Nummer gaat vaak rond. Dan hebben we Peter, die wilde 8 mei met zijn zoon gezellig een weekend weg. Het was 's avonds laat. De telefoon was leeg. Toen kwam er een Nodi, of iets wat erop lijkt. Die pinde voor hem €15. En zo konden ze toch nog aan het weekend beginnen. Alleen, jij staat wel eens op dat busstation Horen. En dan werkte hij ook in Horen, denk je?
7: Ja, ik had gevraagd en hij werkt in Horen. En nu denk ik ook dat hij misschien wel in ploegdienst werkt. Omdat je om 11 uur op de bus 135 stapte.
0: Of 32, 34.
1: Ja, daar reageert iemand over de online oproep.
8: Ja, je spreekt met Erna Appel. Ik reageer op het bericht op Facebook van Weekend Noddy. De man die wordt afgebeeld zie ik regelmatig in de supermarkt op de Grote Noord in Hoorn.
1: Jij wordt herkend van de foto, want iemand denkt dat Nodi op de foto staat, maar dat is Peter, dat is niet Nodi.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
1: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Nothing ever stays.
8: The Boys of Dungeon Lane.
7: Nothing comes to mind.
8: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
7: No one can erase.
8: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
7: The days we left behind.
8: Is nu overal verkrijgbaar.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de Israëlische politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle, niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek weer in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondliepen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later gaat het regenen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV.
11: De beste evergreens. NPO. worden er hier toch veel vaders gezocht. We zoeken al een uur naar alles over Joop Swijnsbergen. Taxichauffeur in Amsterdam, leefde van 1934 tot 2007. Bel ons of gebruik de handige NPO-luister-app. Ronald voegt zich in dit gezelschap. Hij weet dit over zijn vader.
12: Ik ben zelf geboren in 1973. En mijn biologische vader, ook van Chinese afkomst, was op dat moment 20. Hij werkte waarschijnlijk als ober in een restaurant. En had een relatie met Els of met Elisabeth. Het heeft zich afgespeeld in Amsterdam.
13: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
14: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: adres onbekend.
1: Wij hopen binnen, het is goed radio weer. Wij schaken op minstens twee borden. Alles over de niet gekende vader Joop Swijnsbergen van de taxi in Amsterdam. Voorstel haar, Anne.
2: Ja, we lijken langzaam in de Amsterdamse taxiwereld te geraken. Via schrijver Sander het Sas kwamen we in contact met Kees Meester. Hij was zelf taxichauffeur in de jaren 70. Maar Joop Swijnsbergen zegt hem zo snel nog niks.
3: Nee. Ik ben een van de oudste taxichauffeurs die ik kan weten.
2: Oh.
3: Ja, dus wacht even, misschien een Joop Swijnsbergen.
2: Nou, wat ik wel kan doen, we hebben wel een foto van hem waar hij op staat. Misschien dat u hem daarvan herkent.
3: Ja, ik stuur die foto maar naar me.
2: Oké.
3: Ik ken nog wel een paar taxichauffeurs en wat oudere jongens.
2: Ja, kijk, die oudere jongens, daar moeten we het van hebben vandaag. Eén daarvan krijgen we binnen als tip. Die heet Nico de Vree. Die is van jongs af aan tot zijn pensioen taxichauffeur geweest op de Zeedijk. Dus als iemand Nico de Vree kent, laat het dan even weten op 0800 30 30 300.
1: Welkom blijft ook een stuk noordelijker, Nody, maar dan niet van de taxi, maar van de bus. Het was 8 mei, hij was ontzettend aardig, ontzettend galant, betaalde voor vader en zoon die anders niet op reis hadden gekund. Tussen Horen en Middenmeer. En wij hoopten 20 minuten geleden, nou iets langer alweer, op de andere kant van het verhaal, toen Wil in Word Ik Gezocht vroeg om Riet Veenendaal. Een vriendin van, wat is het? 73 jaar geleden. Dat was veel gevraagd. En Wil, we moeten nu zeggen, te veel gevraagd. En dat weet je dus nu al een half uurtje.
4: Ja, daar hou ik rekening mee.
2: Ja, desondanks blijft het natuurlijk wel heel jammer. Maar er is meer nieuws, Wil. Want we hebben wel iemand gevonden voor je die meer kan vertellen over het leven van Riet. En het is iemand uit dat grote gezin Veenendaal.
4: Oh, dus u heeft haar familie ook gesproken.
2: Zeker hebben we dat. En haar jongste broer Leendert, die wil eigenlijk heel graag kennis met je maken. En hij is dus nu voor je aan de telefoon.
5: Oh, hallo, met Leendert.
4: Dag Leendert, wat fijn dat ik jou hoor.
5: Ja, ik ben het jongste broertje van Riet. En ik ben die andere van de tweeling.
4: Zo, kijk eens aan. Oh, ja. Wat leuk dat ik dat hoor. Oh.
5: Ja.
4: En is Riet al lang overleden?
5: Ja, die is in 1987 overleden. Die is 50 jaar oud geworden.
4: Oh, dat is jong.
5: Ja. Ze had de vreselijke ziekte, hè?
4: Kanker, zeker.
5: Ja, dus... Oh. En wat ik dan van Van Hanger weet, ja, mijn vader bracht daar kolen.
4: Je vader was kolenboer, dat weet je.
5: Ja.
6: En daar kwamen die gebakjes vandaan.
5: Ja.
4: Van Hanger, dat noem je ook een bakker, hè?
5: Ja.
4: Dat was er wel een, hoor.
5: Ja, dat was een goeie, hoor.
6: Meneer Leendert.
5: Ja.
6: Zijn die 50 jaar die ze geleefd heeft, zijn dat gelukkige jaren geweest?
5: Ja, ze was getrouwd met Rob de Nijs.
4: Met Rob.
5: Maar niet de zanger. En,
4: nee. Hij heet ook de Nijs, sorry hoor.
5: Ja, en ze heb in 020 gewoond, in Leeuwarden. In Leeuwarden, daar ging ik...
6: 020 is gewoon de hoofdstad, hè?
5: Ja. Ja. Oh. En in Leeuwarden, daar gingen mijn vader en moeder vaak een weekendje heen, hè?
4: Dat is leuk.
5: En inmiddels waren Freek en ik pubers geworden. En dan konden wij een feestje thuis bouwen. Dus,
4: als je ouders weg waren, zeker?
5: Ja. Ja.
4: En ze is met Rob samen, is ze getrouwd, hè?
5: Ja.
4: Ja, want ik weet dat ze toen zei, ik heb een vriend en die heette Rob.
6: Oh, die was er toen al?
4: Ja, dat zei ze toen al, ja.
5: Ja, ik ken niet anders. Ik ken niet anders, nee.
4: Dan Riet en Rob.
5: Ja.
4: Ja. Maar ik heb toch wel hele mooie herinneringen, daarom mijn oproep. Maar het is jammer dat ze zo vroeg is overleden.
5: Ja.
4: Jammer dat ik niet meer met haar kan praten.
6: Ja.
5: Ja.
4: Maar.
5: Maar dat zijn er meerdere, hoor, die dat jammer vinden.
4: Ja?
5: Ja.
4: Ja. Ja, jullie ook zeker als gezin.
5: Ja, zonder meer. Zonder meer, want onze dochter is naar haar vernoemd. Dus ja, Maria Wilhelmina. En, ja.
4: Ja, dat blijven heel veel herinneringen, hè?
6: Ja, dus, ja. Dus u begrijpt wel dat Wil naar haar is gaan zoeken?
5: Ja, ja, ja, zonder meer.
4: Nou, dus. Ik vind het wel bijzonder leuk dat ik in ieder geval toch nog een broer van Riet aan de telefoon heb.
6: Ja.
4: Ja. Ja.
6: Dank je wel, broer van Riet.
4: Ja, zeker, zeker. Hartelijk dank.

0: Ja, ze is net weg, hè, uit Nederland. Ze ronde haar afscheidstournee voor Europa af. Treedt alleen op voorlopig in Amerika. Na bijna 6 decennia.
1: Al dagen verspreiden we zijn gezicht. Ronalds gezicht. In de hoop op die ene. Want dat is genoeg. In een grotere zoektocht naar vader en moeder. Moeder Els is er inmiddels wel, maar ergens ook weer niet. Vader is de speld in de hooiberg. Hij is een Chinees, was ober in een Amsterdams restaurant in het jaar 1973. Dat is alles, voorlopig. Ze werden 's ochtends wakker en toen was hij al weg.
0: Ronald Veuger, ze werden 's ochtends wakker en deze Chinese kortstondige vriend was gevlogen al. Dat moet in januari 73 zijn geweest, want jij bent van 9 maanden later. Zal jouw vader dan wel weten van jouw bestaan?
2: Nou, grote kans van niet. Ik denk van niet.
0: En ben jij zelf opgegroeid bij jouw moeder Els, Elisabeth?
2: Nee, ik ben geadopteerd. En na korte tijd, ik ben dus in Amsterdam geboren. En daarna ben ik opgegroeid in Twente, bij mijn adoptieouders.
0: En zijn zij gevoelsmatig jouw ouders voor je?
2: Klopt, ja hoor, helemaal, ja.
0: Wanneer ben je gaan zoeken?
2: Ik denk in 2016. Toen is het op een of andere manier aangewakkerd. Dus in eerste instantie naar mijn moeder. En eigenlijk laatste jaar actiever naar mijn vader. Ja, zeker.
0: Ja. En doe je dat helemaal alleen? Je hebt je vrouw meegenomen. Zoekt het gezin mee?
2: Ja, doe je het alleen. Ik denk dat je altijd wel... je praat erover met de familie, inderdaad met mijn vrouw. En op een of andere manier gebeuren er dingen in het leven waardoor je daar wat actiever mee omgaat. En zo zijn we dus inderdaad een jaar geleden eigenlijk echt wel... ben ik wel actief naar mijn vader op zoek.
0: Ja, want je wist van je moeder, die heb je eerst gezocht. Hoe is dat verlopen, de zoektocht naar haar?
2: Ja, nou, dat gaat dan gelukkig door middel van instanties hier in Nederland. Daar hebben we het toch wel heel erg goed voor elkaar. Dus die hebben we gevonden. Het was een heel mooi contact. Is ook wel een contact waarbij we enkele keren contact hebben gehad. Dus daar is het ook bij gebleven. Maar dat was wel heel erg rijk. En die rijkdom die wil ik eigenlijk nu proberen voortzetten door mijn biologische vader daar nog aan toe te voegen.
0: Toch hier in al dat enthousiasme, het is al een moeilijk verhaal, toch een hele kleine stap terug. Want we noemen je moeder heel voorzichtig Els en Elisabeth en niet meer dan dat. Waarom is dat zo?
2: Dat is eigenlijk zo dat voor mijn moeder was het destijds ook een verrassing dat ze uiteindelijk zwanger was voor mij. Dus die heeft dat eigenlijk ook voor gekozen om binnen kamers te houden, waar ik alle begrip voor heb. Maar daardoor is dat dus niet groter geworden en weten maar weinigen van mijn bestaan, denk ik.
0: Ja, wat wil dat in concreto zeggen? Is er familie van jou die je dus niet weet dat jij hun halfbroer bent, bijvoorbeeld? Zou dat kunnen?
2: Ja, zeker. Dat is zo, ja.
0: Doet dat pijn?
2: Pijn niet. Nee, het doet niet pijn. Het is eerder, denk ik, een continue nieuwsgierigheid waar je benieuwd naar bent, wat als. Maar je kan ook inderdaad, als je de situatie hebt gehoord... kan ik daar een bepaalde manier van vrede en rijkdom van hebben. Maar het speelt natuurlijk altijd wel, ja, zeker.
0: En zie jij je moeder nog geregeld?
2: Nee, dat is bij een paar enkele keren gebleven. En dus ja, dat heeft misschien ook wel aangewakkerd dat ik toch extra op zoek ben naar mijn vader.
0: Ja.
2: Terwijl ik eigenlijk weet dat we eigenlijk heel weinig van hem weten.
0: Ja, nou vertel maar, wat weet je precies van hem? Je kwam hier binnen met je laptop, je zegt nou, ik heb op een rijtje gezet wat van hem weet. En toen dacht ik, nou, het is een kort rijtje.
2: Ja, het is een kort rijtje. Nou, het is inderdaad een kort rijtje. Maar ik doe wel degelijk echt een oproep aan iedereen om mij hierbij te helpen. Het is een Chinese man. Daar ben ik achtergekomen doordat ik MyHeritage, een DNA-test, heb gedaan. Zal op dat moment 20 jaar geweest zijn.
0: Je moeder ook?
2: Ja, mijn moeder inderdaad uit dezelfde leeftijd. Hij werkte waarschijnlijk als ober. Kan ook zijn dat hij op dat moment zeevarende was. En tegelijkertijd als ober werkte. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar het laatste ding, of ik denk dat hij inderdaad gewoon ober is. En dat hij dus op dat moment in een restaurant werkte.
0: Ja, je moeder ziet jou en heeft hem dus kort gekend.
2: Ja.
0: Zei ze iets over gelijkenis? Zag ze iets in een blik? Zag ze iets in jou?
2: Ja, dat is mooi dat je het vraagt. Want je hebt maar natuurlijk een paar documenten en je hebt een paar keer contact gehad. Dat konden ze dus wel terugzien in mij. Want ik heb dus wel een Chinees, zeker toen ik jong was, had ik dus wel echt een Chinees uiterlijk. En dat is nu wat minder misschien.
0: Ja.
2: Maar dat was ook wel de reden dat mijn moeder wist van, hey, ja, dat is dus van destijds van die liefdesrelatie geweest.
0: Het is mooi dat je moeder Els dat ziet. Ziet hij dat ook? Dan moet hij even kijken op adresonbekend.nl en dan gewoon even bellen.
2: Zeker.

0: She comes in color, she is a rainbow, the Rolling Stones. Moeder Els, Elisabeth, we hanteren ze allebei, heeft in het gezin niet verteld over jou. Dat begrijp je, maar weet dan helemaal niemand in haar omgeving van jou bestaan?
1: Nee, ze heeft dat met wat ik weet, heeft ze dat vrij klein gehouden. En er zou misschien nog een zus zijn die, die daar destijds wel betrokken bij was.
0: Ken jij die zus ook?
1: Nee,
0: dat
1: ken ik niet.
0: Weet jouw biologische moeder nu dat jij hier bent?
1: Nee, dat weet ze ook niet. Nee. Dus daar, daar ga ik ook op deze manier mee om. Ja.
0: Heb je wel eens met haar, hè? Want er zijn natuurlijk papieren. Er is een afstandsdossier, daar staat zij in beschreven. Heb je dat wel eens met haar samen doorgebladerd?
1: Ja, zeker. Dat hebben we gedaan. Dat is ook, daaruit komt ook al deze informatie. Dus dat, dat kun je dus inderdaad in Nederland doen. Dus dat was heel fijn om dat samen te doen. Ja.
0: Dat moet voor haar heel spannend zijn. Want ze ziet een soort beschrijving van zichzelf, hoe ze afstand heeft moeten doen van jou. Kwam daar veel boven. Heeft ze bijvoorbeeld, heb je het erover gehad of ze overwogen heeft om jou als kind te houden?
1: Dat is daar niet helemaal echt uit op te maken. Wat wel denk ik heel bijzonder is, is dat het een heel fijn, heel mooi gesprek was. En dat er over en weer echt heel veel gesprek was naar elkaar. Dus dat heeft me eigenlijk wel, dat wakkert eigenlijk ook wel weer aan, die zoektocht naar mijn vader daarin.
0: Ja, natuurlijk. Jij hebben we al gezegd, je foto staat op adresonbekend.nl. Als jij in de spiegel kijkt, zie je dan een Chinese man voor jezelf? Of steeds minder, zei je geloof ik, hè?
1: Ja, er wordt vaak wel gezegd Aziatisch. Chinees niet direct. Lijk ik wel echt wel in uiterlijk wel op mijn moeder. Dus daarin zouden we wel bepaalde herkenbaarheid kunnen
0: zijn. Maar heb je op straat wel eens gedacht, zou hij het kunnen zijn?
1: Nou, leuk dat je het vraagt. Ik heb dat inderdaad wel, zeker de laatste tijd, sinds je daarmee bezig bent, heb je dat gehad. Dus ik heb echt een keer in Den Bosch gestaan, waarin je inderdaad een Chinese man tegenkomt. Weliswaar iets jonger, maar waarin ik gewoon eventjes de hand schud. En uiteindelijk dat hij ook nog blijkt dat hij dezelfde naam is als ik. Dus die Ronald heet en die Chinese man. Ja, dan gaat er natuurlijk heel veel door je heen. Dat is heel mooi. Nu toch die stap verder genomen. Maar dat zijn wel bijzondere momenten, zeker. Ja.
0: Nou, welkom in Adres Onbekend. Welkom bij Anne.
1: Dankjewel. Ja.
2: En de zoekbrigade is natuurlijk mee gaan kijken in jouw DNA. Je hoopt dan natuurlijk op herkenning, misschien wel een concrete achternaam uit DNA-onderzoek. Je ziet daar staan, volgens mij wist je dat ook al, 53% Chinees DNA. Maar wat betreft die naam moet ik je toch teleur gaan stellen. En dat vind ik echt heel erg jammer. Maar we lijken niet direct bij een familienaam uit te komen vandaag. Je hebt alleen een paar duidelijke matches aan de kant van je moeder. Maar ja, daar heb je in een zoektocht naar vader helemaal niks aan. Dus we moeten het echt hebben van mensen thuis die luisteren en die ook maar iets herkennen in dit verhaal. Ook al lijkt het nog zo klein of nog zo onbelangrijk. Want we hebben dus geen naam. Maar wat we wel weten is dat je vader van Chinese afkomst zou zijn. Geboren is rond 1953. En volgens je moeder was hij zeeman. Maar in het dossier staat dat hij ober was in een restaurant in Amsterdam. Hij heeft begin 1973 kort iets gehad met jouw biologische moeder Elisabeth ook wel. Els, en wie weet helpt inderdaad die foto op adresvanbekend.nl. Veel genoemd, maar het is het enige wat we hebben vandaag. Dus kijk allemaal, wie herkent iets in jou? Al is het maar een klein kruimeltje informatie. Ik zou zeggen, maak het onmogelijke mogelijk vandaag op 0800 30 30 300.

0: meteen ook de opener van zijn nieuwste album, The Romantic. Ja, dat hoor je er wel een beetje aan af. Risk It All van Bruno Mars.
1: Word ik gezocht?
0: Ja, hoe is dit nou mogelijk? Nog eens een Chinese vader gezocht. Ook nog met parallellen met Ronald's zoektocht. Al zijn hier wel dan iets meer gegevens. 2 jaar voordat Ronald is geboren was daar Tine in 1971. De Vlaamse Chantal Capelle was zwanger van een nog onbekende Chinese man die een Chinees restaurant had, alweer in Amsterdam. Tine at als kind het liefst rijst en bami.
2: Mijn biologische moeder is blond en blauwe ogen. Ik lijk totaal niet op haar. Kijk, ik ben ook een lange Chinees. En alle Chinezen zijn vaak klein. En altijd werd er op mij gezegd, kijk, die slang.
3: Blonde Vlaamse moeder Chantal Capelle was begin 20 toen ze in maart 1971 beviel van Tine. Ze is bevallen in het Wilhelmina Gasthuis in de Eerste Helmerstraat in Amsterdam. En moeder Chantal is gevonden, maar zij zegt niets over de Chinese vader en ook niet over zijn eigen restaurant in Amsterdam.
0: Het was verschrikkelijk, Tony van Beveren, dat Jannie haar eerste verkering met jou moest uitmaken. Misschien duurde het tussen jullie een half jaar. Het voelde als iets langer. Zij was 15, jij iets ouder. Ze denkt weer steeds meer aan je. Ze is ook aan het zoeken geslagen en vond uit dat je 20 jaar geleden lid was van de biljartvereniging in Zierikzee.
4: We gingen altijd naar vrienden. En ik weet nog altijd dat we een soort van plaatje altijd opzetten. Dat we, als we daar naartoe gingen. Dat was Beautiful People van Melanie. Misschien had ik het ergens gehoord en toen moest ik eraan denken. Nee, maar dan moet ik er daar altijd aan denken.
3: Ja, en daarmee denkt ze weer aan Tony van Beveren. Zo gaat dat met muziek. Tony was thuis in Zierikzee en is daar vast nooit weggegaan. Dan woont hij er al zeker 75 jaar. Het was een lange, dunne man. En Jannie kwam foto's van hem tegen in het Zierikzees nieuwsblad. En ze denkt dat hij muziekrecensent is geworden.
0: En ergens tussen Curaçao en Amstelveen zoeken we jou, Audrey de Lanoy. Je bent familie van Rinette, die hoopt dat jij meer over de familie kan vertellen. En ze hoopt je ook gewoon weer onder ogen te komen. Want tot 1990 zagen jullie elkaar vaak. Jullie trokken samen op en toen studeerde jij in Amstelveen.
5: We zouden samen op zwemles gaan. Toen had je nog telefooncellen, ik had geen telefoon. En de avond dat we gingen, toen zouden we gaan, belde ik haar op. Heb jij nog zin? Nee, ik ook niet. Dus ze zijn niet gegaan. Ik kan nog steeds niet zwemmen. Ik weet niet of het bij haar zit.
3: Audrey de Lanoy komt van Curaçao. Daar is ze rond 1950 geboren. In de jaren 70 woonde en studeerde ze in Amstelveen. Het kan zijn dat Audrey nu Bonnier heet. Want ze is getrouwd met Louis Bonnier. En samen kregen ze 2 dochters, Erika en Soraya.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Got the music in me, Kiki D. Er komt nog één zoektocht aangelopen.
1: Een groot deel van mijn jeugd bewoog ik tussen twee Willys. Als ik aan ze denk, zie ik ze allebei. In Hartje, Amsterdam. De ene speelde accordeon, de andere gitaar. Die op gitaar is Willy Rodermond. De andere Willy heet Walraven. Ze kenden elkaar ook, maar zij waren dan weer geen vriendinnen. Met de ene deel ik contact met ouders, vakanties. Ze hadden zo'n Oost-Europese auto, hoe heette dat? Een witte Wartburg.
2: Nou ja, Yvonne Lubberink. Wie is die ene van de vakanties van de ouders met die auto? Welke van de twee Willys is dat?
3: Dat is Willy Walraven.
2: En is zij zonder de andere Willy, mevrouw Rodermond, tekort te willen doen? Is dat ook meteen de favoriet?
3: Ja, toch wel. Toch wel. Daar heb ik toch wel meer mee opgetrokken.
2: Wat maakte je mee met Willy W?
3: Nou, heel veel. Onze ouders waren dus dan bevriend. Dus iedere verjaardag, noem maar op, waren we bij elkaar, speelden zij accordeon. We gingen overal naartoe, zaten niet bij elkaar op school.
2: Waarom niet? Ging dat niet?
3: Nee, want zij was niet katholiek, dus, en ik wel. Dus in die tijd mocht ze als niet katholiek zijn en niet op een katholieke school.
2: Zo, in de tijd was dat, hè?
3: Ja, zo was, zo ging dat.
2: Dus die ouders die gingen er samen op uit. En kon jij dan ook wel eens mee met ze?
3: Ja, ik had zelfs als afscheidscadeau, toen ik voor mijn MULO geslaagd was, mocht ik mee met de ouders van Willy Walraven naar het Gardameer in Italië.
2: En zover was je waarschijnlijk nog nooit geweest?
3: Nee, eerste buitenlandse reis. Daarom maakt het ook zo'n indruk.
2: Goed zeg. Ja, en die ouders die gingen samen ook op reis?
3: Ja, het was zo dat mijn moeder en Willy's moeder die gingen samen met de trein naar Oostenrijk. En dan gingen mijn vader en Willy's vader gingen met de motor naar Oostenrijk.
2: Met jullie achterop?
3: Nee, wij werden bij oma gedropt.
2: Heb jij ook broers en zussen?
3: Ja, ik heb één zus, die is 11 jaar ouder, leeft niet meer. En een broer was 19 jaar ouder, leeft ook niet meer. En Willy Rodermond had één zus, Marta, en die was ook zoveel ouder. En die is geëmigreerd naar Canada.
2: Ja, we moeten ze wel uit elkaar zien te houden. Is nog best lastig. Ja, even nog die andere Willy. De leukste Willy, zal ik maar even zeggen. Nou, zonder de andere.
3: Die zit ook meer in mijn leeftijd natuurlijk. Willy Walraven is zeg, ik denk een jaar jonger dan ik zelf.
2: Was die ook een beetje als een zus dan voor je? Of is dat overdreven?
3: Ja, dat is een beetje overdreven.
2: Dan trekken we dat terug. Ja. Dan gaan we verder met Willy Rodermond. Die is wat ouder ook in Amsterdam. Ja, ja. Speelde gitaar
3: en dan zong ze erbij 's avonds als het kampvuur brandt.
2: Oh, ja. Dat is de vaste repertoire.
3: Ja, vaste repertoire waren cowboyliedjes.
2: En welke verhalen, welke herinneringen horen bij Willy Rodermond?
3: Nou, onder andere als de ouders, die hadden ook elkaar, onze ouders hadden een kaartclubje. Dus die gingen bij kaarten. En dan moesten wij ons ook weer vermaken natuurlijk. En dan er werd er gespeeld. Maar Willy was natuurlijk een paar jaar ouder, dus die moest ook wel weer van mij af. Dus dan speelde ze Anita, had ze bedacht.
2: Ja.
3: En dan moest ik in het keukenkastje zitten, want dan ging moeder boodschappen doen.
2: En jij bleef maar in de keukenkastje?
3: En ik bleef heel braaf in het keukenkastje zitten.
2: Ja, ik snap wel dat je die andere zoekt.
3: Ja.
2: Ze was wat ouder. Heb je ook haar verkeringen meegemaakt?
3: Jazeker, zelfs haar huwelijk. Want zij is, toen zij getrouwd is, toen hebben mijn ouders voor elkaar gemaakt dat zij in mijn ouderlijke woning, zeg maar, die konden huren. Op het Marnixpantsoen in Amsterdam.
2: Dat hebben ze aan jouw ouders te danken gehad.
3: Ja.
2: Nou ja, als we ze uit elkaar kunnen houden, dan zeggen we alleen nog: waar een wil is, is dit de weg. 0800 30 30 300.

0: Sorry, Daniel Loos, dat ik een beetje door je heen zat. We hebben zoveel gasten in die studio. Alle microfoons zijn bezet. Iedereen praat met iedereen. Er is reuring, er is beweging in de jeugd van 76-jarige Yvonne. Een jeugd gedomineerd door twee Willys. We hebben links Willy Walraven, we hebben rechts Willy Rodermond. Anne, wie?
1: Ja, welke komen we dan als eerste tegen vandaag? Nou, in de archieven is dat dan toch Willy Rodermond. Ja. Zij trouwt in 1966 met de Amsterdamse chocoladebewerker Hans van Borsum Waalkes. We zien ook dat Willy's zus Marta 26 jaar geleden al is overleden. Maar eerlijk is eerlijk, heel concreet wordt het behalve deze archieffondsten helaas nog niet voor Willy nummer 1. Misschien dat mensen uit Amsterdam meer weten. Dan door naar Willy nummer 2, Willy Walraven. Dat blijkt je trouwens zonder N op het einde te schrijven. En dat hebben we gezien op de persoonskaart van haar vader Leendert. Die stond in het archief. Dan vinden we vervolgens een online stamboom. En dan zien we dat Willy getrouwd is met André Otto Borgman. En nou woonde er in 2003 slechts één Borgman met die initiale AO in heel Nederland. Was ook nog eens in Amsterdam. Dus ja, wie weet zijn ze daar wel gewoon altijd gebleven. 0800 30 30 300 voor wie die vraag kan beantwoorden vandaag.
0: Ja, dat is niet gek.
2: Dat is helemaal niet gek.
0: Ja, een AO staat natuurlijk ook voor adres onbekend. Stella heeft ook zo'n vraag. Wie kende mijn vader? Zij niet. Weet pas een jaartje van hem. Joop Zwijnsbergen.
1: Ja, en terwijl de foto's van je vader rond worden gestuurd onder al die oud-chauffeurs daar van de Zeedijk jaren 70, krijgen we ook een heel ander mailtje binnen. Het bericht komt van Tini Zwijnsbergen, de vrouw van Joops broer, met wie jij ook eerder al contact hebt gehad. En Tini heeft nieuws over jouw halfzus Monique. Ze schrijft ons het volgende. Joops dochter Monique is nu 62 jaar, was een echt vaderskind. Ze hadden een hele hechte band. Zij heeft haar halfzus uit Amerika één keer ontmoet. Maar ze geeft aan dat ze verder geen behoefte heeft met andere kinderen van haar vader. Ik hoop dat u dit tegen Stella wil zeggen. Het is erg jammer voor haar, maar voor de familie is dit een afgesloten hoofdstuk. En dit alles was echt te aangrijpend voor Monique. Dus dat is wel jammer.
2: Spijtig. Ja, ik kondigde het al een beetje aan, hè, van tevoren. Ja. Dat mij dit zijdelings al bekend werd gemaakt. En dan nu nog een keer bevestigd.
0: En daarom zeggen we ook van de familie, moeten we het in die zin niet hebben. Meer van de verhalen eromheen.
2: Heel graag.
1: En gelukkig worden we ook echt wel van alle kanten geholpen uit die Amsterdamse taxiwereld. Zo belde Jan van de Veer en hij zegt, ja, ik kende Joop en ik weet zijn taxinummer zelfs nog. 433 was de taxi waar Joop Zwijnsbergen op reed. Vaste standplaats, station Sloterdijk.
0: Oh, dat is heel wat anders.
1: Dus dat is inderdaad wel nieuwe informatie. En we kregen ook nog het nummer van Jan den Hartog. Kan hij ons ook helpen?
3: Nou, ik ken wel mensen die dat zouden kunnen weten.
1: Kijk.
3: Want ja, ik ben inmiddels zelf ook al 72... Bijna 73, dus die oude jongens, die ken ik allemaal. En die kennen mij ook allemaal, hoor.
1: Wat fijn, dus we moeten eigenlijk zo iemand als u hebben die daar een beetje rond kan vragen.
3: Juist, ja. Nee, dat kan ik wel vragen aan die oudere chauffeurs. Wellicht is er eentje die zegt, oh ja, dat is die en die, dat zou kunnen.
1: Ja, die hoop geven wij zeker niet op. Die reacties moeten nog komen. En als Jan hoort waarom we bekenden van Joop zoeken, dan voelt hij zich in ieder geval erg betrokken bij jouw zoektocht, Stella.
3: Ja, dat zou ik ook willen weten als ik in die situatie was.
1: Ja, toch?
3: Ja, zeker wel. Ja. Goh, wat een verhaal.
1: Ja.
3: Stuur het maar op de WhatsApp. En dan zal ik wat van die oude chauffeurs vragen. Het zou heel mooi zijn als dat uitkomt, inderdaad, voor die dochter.
1: Ja, die betrokkenheid die is hartstikke fijn. Dank daarvoor. De lijnen blijven open op 0800 30 30 300... voor iedereen en alles over Joop Zwijnsbergen.
4: Ja, 10 weken lang openbaar.

0: Ja, ja. Toch?
1: Ja, zeker wel. Ja. Goh, wat een verhaal.
0: Ja.
1: Ja. Nou, stuur het maar op de WhatsApp. En dan zal ik wat van die oude chauffeurs vragen. Het zou heel mooi zijn als dat uitkomt, inderdaad, voor die dochter.
0: Ja, die betrokkenheid die is hartstikke fijn. Dank daarvoor. De lijnen blijven open op 0800 30 30 300... voor iedereen en alles over Joop Swijnsbergen.
2: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
3: En hier is alweer de laatste in een reeks van 10 verhalen uit ons rijke verleden die opnieuw worden verteld. We halen Rob en zijn moeder terug uit 2005. Zo lang gaan zij al mee en toch klinkt er al gauw, oh ja, als we dit laten horen.
4: Koolmans.
5: Koolmans?
4: Nou, dat gaat nou iets. Een lichtje bij me branden.
3: Ja, ik zie u helemaal rood worden, want het zal toch niet? Ja, het is toch echt wel zo. Gerda en haar zoon Rob zoeken naar familie van Robs vader Wim Kooijman. Tenminste, dat denken ze. Wim was een militair en is door Defensie doodverklaard. Maar een vriend van deze Wim, die belt ons en hij zegt: jullie zoeken de verkeerde. Het was Wim Kooijmans.
4: Koolmans? Koolmans?
3: Ja. Haar zoon Rob hoort vaders naam en dat hij nog leeft. Hij hapt naar adem en we geven hem even de tijd.
6: Ik moet er deze week heel erg aan wennen, want anders kom je op. Ik vind het gewoon heel verwonderlijk. Ik heb ook contact gehad met een half zusje, Ria. Daar heb ik een paar uur mee aan de telefoon gezeten. En wat je dan allemaal hoort en aan verhalen en dat de kinderen ook helemaal niks wisten. En dan is het verwonderlijk van dat je hoort dat je vader nog leeft.
3: 10 delen podcast. Dat zijn 10 verhalen die weer gaan leven. Kort en bondig verteld. Het slotstuk heet, wat zeg je, Koolmans?
2: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: adressen onbekend te goed voor de grote zomerpauze? Moet jouw verhaal nog mee? Kom, adressenonbekend.nl. Ronald Veugen rekende niet op zijn Chinese vader uit Amsterdam en was kort met moeder Els in 1973. Anne?
1: Nee, nog niks.
0: Ook dan zo dat jij ja knikt. We hebben nog 3 uitzendingen te gaan, zeggen we net. Op 8 mei betaalde Nodi Noddy in Horen de bus voor Peter. Hij wilde geen bedankje. Uit Middenmeer. Wie herkent hem op zijn fiets?
1: Ook nog niks. Jammer, hè?
0: Jeetje, zeg. Ja, ook weer een week geduld. Moet je nog vaker naar dat station. En dan zijn er 2 Willys. Willy Walraven, Willy Rodermond. Ze bepaalden een jeugd, de jeugd van Yvonne.
1: Ja, en we vonden een oud nummer uit 2003. Nou ja, dat werkt natuurlijk nooit meer, dachten wij. We proberen het altijd wel. En dit keer ging de lijn zowaar over.
2: Echt?
1: En hoorden we dit.
3: Ja, natuurlijk. U begrijpt het zeker wel. Will en André zijn er even niet. Wilt u teruggebeld worden, spreek dan even een bericht in naar de pieptoos. Tot morgen.
1: Geinige voicemail, hè? Die hebben we natuurlijk ingesproken. En gelukkig maar, want het duurde toen niet lang voordat Will Borgman ons terugbelde. Dus we namen alles door. Ja, Willy Walraven, Amsterdam, die accordeon speelde, klopt dat?
4: Dan ben ik echt de vrouw die je zoekt.
1: Wat goed gevonden bij deze.
4: Ja. Ja.
1: Nee. Heeft u enig idee om wie het kan gaan?
4: Ik sta echt, het is een raadsel voor me.
1: De voornaam is Yvonne.
4: Ja, Yvonne Lubberink.
1: Dat is er.
4: Nou, dat vind ik toch wel hartstikke leuk. Na zoveel jaar.
1: Na zoveel jaar hoort ze weer van jou, Yvonne.
2: Oh,
1: en Willy, die is gelijk zo enthousiast dat je achter je mag kijken wat er met de deur gebeurt.
2: Nee,
1: en dan kan je eens even kijken wie daar binnen komt lopen.
2: Ja. Nou, om veel. Nou, wat leuk meisje.
4: Hallo.
2: Oh, midden 50 jaar.
5: Langer.
2: Oh.
5: Bijna 70.
2: Ja, van de kleuterschool wel bijna 70. Wat fantastisch.
5: Leuk, hè?
2: Had je niet verwacht, denk ik.
5: Had ik nooit verwacht, maar nee. Ik vind het hartstikke leuk.
2: Ja, hè? Ja, dacht ik wel. Ja. Maar wat goed dat je er ook nog zo bent.
5: Nou, kijk eens even mijn evenbeeld.
6: Ja. Je bent even groot?
2: Ja, we vielen toen allemaal klein, hoor.
6: Dat zei ik niet, hè? Ja,
2: nee. Ja, echt.
6: Allebei in zwart-wit.
2: Ja, ook.
5: Met allebei zwart-wit. Oh.
6: Tot en met de haren, ja.
2: Oh, echt bijzonder.
6: Ja, daar komt je man. Die staat een beetje ontroerd te wezen. Zo gaat dat. Ja.
2: Ja, maar dit is ook heel bijzonder. Dat is echt zo vreselijk. Veel, hè, Wil, hebben we meegemaakt, hè. Ik heb maar een paar dingetjes genoemd. Gardemeer. In de Witte Wartburg van je vader.
5: En de 2 motoren.
2: En de 2 motoren van alle 2 de vaders.
5: Ja. En de moeders gingen naar met de trein.
2: Met de trein, hè.
6: Ja. Gewoon het hele verhaal nog een keer.
2: Want dat heb jij niet gehoord, dat verhaal op de radio. Dus. Nee. Nou, dat heb ik je allemaal net verteld.
6: Ja, toen was ze al aan binnenlopen. Dus toen staan hier overal radio's aan.
5: Heb ik wel gehoord, toch?
6: Ze hebben het wel gehoord.
5: Want die zat in
6: gelukkig.
5: Een kamertje boven.
6: Ze zat hierboven.
2: Wat zijn jullie gemeen?
6: Ja, helemaal niet. We hebben gewoon je jeugd teruggebracht.
5: Ik heb ook gehoord dat je mij eigenlijk beschouwde als je kleinzusje.
2: Ja, dat is toch ook.
5: En toen zaten wij met z'n tweeën te luisteren boven.
6: Vandaar die diepe ontroering natuurlijk.
2: Nou, maar dat is ook. Het is ook wat.
5: Het is ook wat.
6: Het belangrijkste Willy van de 2, Willy W. Walraven. Ja. Waar is die andere Willy gebleven,
2: Willy
6: weet
2: Rodemond,
6: jij?
2: Want die ken jij ook. Alleen niet zo van de man.
5: Ik kan daar helemaal geen beeld van bij je
2: wel. Okay.
5: Helemaal niet. Helemaal.
6: Ja, die kan nog komen. Willy Rodemond blijft welkom natuurlijk. Niet meer vandaag. Dat gaat niet meer. Ben je tevreden?
2: Kom op.
6: Oh, we gaan onderzoeken. Dan neem ik toch maar vast afscheid.
2: Ja,
6: tot volgende week.
2: Oh.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond bij de aanval, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de Israëlische politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een eind gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. Ook zijn er 3 mensen aangehouden voor het rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure. And it already started.
8: The Magical Mystery Tour.

0: Het is bekend geworden, hij gaat een festival organiseren. Power to the People. 3 oktober in Washington, meneer Van Aalst.
1: Klopt, ja. En de thema's zijn vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en rock'n'roll.
0: Ja, als dat aan iemand is toevertrouwd, is een Bruce Springsteen.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets. What he gets.
3: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
4: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Karin Lacor.
0: Lieve reizigers, het is zondag 7 juni 2026. Van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op precies jouw frequentie, NPO Radio 5. Hier is aanwezig de markante, gelukkig altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's, Cor Snijder.
5: Dames en heren, goedemiddag.
0: Ja, blijf goed op hem letten. En ook aanwezig, het asfalt fluistert zijn naam, schatbewaarder en archivaris meneer Van Aalst.
1: Ja, welkom Karin.
0: Hallo.
1: En ook iedereen die is ingecheckt. We zijn onderweg naar Friesland en rijden daarna naar Lochem. Dat ligt dan weer in de Achterhoek. En we komen ook nog langs in Leiden.
0: Oh, dit is een klein rondje richting... Ja. Nou, laat de weg het verhaal vertellen, zou ik zeggen. Dan draaien wij pasklare muziek. Wat wil je horen vandaag? Stuur jouw muziek van vandaag naar de NPO Luister-app.

Als er slechte dagen komen, dan is uw grootste bezit dit. De herinnering aan de goede dagen. Je hebt mensen die spijren en die spijren en die spijren. En dat allemaal voor het geluk dat komen gaat. En intussen zijn ze blind voor het geluk dat er al is. En dat ze niet opmerken. Het geluk is namelijk niet een bezit, het is een gesteldheid, een mentaliteit. En je kunt die mentaliteit niet vroeg genoeg leren.

0: Talking Heads, 1977. Don't worry about the government. En daarvoor hoorde je, het is mooi, Godfried Bomans nog even praten over hoe belangrijk het is om je in te stellen op geluk.
1: Ja, en op het heden.
0: Ja, dat je dus jezelf helemaal klaarmaakt voor het ontvangen van dat geluk.
1: Ja, terwijl je eigenlijk dat beter nu kunt doen.
0: Ja. Meneer Van Aalst, heb je een beetje zicht op wie er op die bankjes in de bus zitten? Zijn ze er nog wat ingestapt?
1: Ja,
0: ik wil wel eerst even iets tegen jou zeggen.
1: Ja.
0: Een berichtje, een heel speciaal bericht van Inge. Wat een binnenkomer. Gaat over dat nummer van Bruce Springsteen wat we net draaiden. Oh. Working on a Dream. Vond ik ook een mooie binnenkomer. Maar er zijn dus meer mensen in de bus blij mee.
1: Nou, Wim is ingestapt in Tirol.
0: Oh ja.
1: Dat wil zeggen, hij zit achter in de bus terwijl hij dwars door Zwitserland rijdt naar een wintertour.
0: Oei.
1: Dus ik zou zeggen, welke plaat hoort dan bij Wim?
0: Ja.
1: Laat het even weten.
0: Ja, kom maar
1: door. Harm en Heijn zijn ook ingestapt. Die hebben net een aanhanger gekocht en opgehaald. 90 minuten rijden. We rijden nu door Château Chinon. Waar François Mitterrand burgemeester is geweest.
0: Nou. Oh, waar zijn carrière is begonnen. Met een net gekochte aanhanger. Ik vind dit fantastisch.
1: Ja, mooi verhaal ook.
0: Ja.
1: Els Noeken zegt, goedemiddag allemaal, heerlijk. Ik rij graag weer mee met de Magical Mystery Tour.
0: Ja.
1: Stap op in Mokum.
0: Okay.
1: Willen jullie Les Paul en Mary voordraaien? The World is Waiting for the Sunrise.
0: Ga jij je daarop richten?
1: Ik ga dat even opzoeken.
0: Ik weet zo snel eventjes niet hoe dat gaat.
1: Jaren
0: the World
1: 50.
0: Is Waiting for the Sunrise. Jaren 50.
1: Denk ik.
0: Dan stel ik mijn oordeel nog even uit.
1: Ja, okay.
0: Tot, En aan de lijn, Kees-Jan Buijs.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Ik heb gehoord dat jij op een open boot zit.
2: Ja, dat klopt. Wij varen door Friesland.
0: Och. En
2: met familie.
0: Hoe is het weer? Want het is hier rond Hilversum regendruppelig.
2: Nou, hier is het in ieder geval droog en we zien een beetje blauwe lucht.
0: Wat goed.
2: Dus het wordt beter.
0: En wat is het voor open boot? Is er ook een bar? Of,
2: nee, het is een sloep. We zijn gewoon met de familie een dagje varen.
0: Oh, wat heerlijk. En dan picknicken aan de wal?
2: Nee, gewoon hier aan boord.
0: Jeetje, goed zeg. En hoeveel mensen zijn dat dan?
2: We zijn met z'n 13 en een schipper.
0: Het is een schipper, dus je vaart niet zelf?
2: Nee.
0: Oké.
2: Okay. Vandaag niet.
0: Je kan het wel. Vandaag moet je even bellen.
2: Ja.
0: En heb je ook een liedje daarbij?
2: Ja, dat was vorige week. Toen hadden jullie het over meezingers. En toen had ik het over Tol Hansen met Big City.
0: Oh ja, grote meezingers.
2: Vroeger zong ik dat altijd met mijn kinderen in de auto. En mijn kinderen hebben zich verbaasd over dat ons huisnummer in dat liedje voorkwam.
0: Want?
2: Op een gegeven moment is het van zo'n vrouw die kreeg haar eerste wee op een zaaltje in 2G. Nou ja, wij woonden op huisnummer 2G.
0: Ja.
2: Ze vonden dat heel bijzonder.
0: Ja, ze dachten dat jij daar iets mee te maken had natuurlijk,
2: ja,
0: als vader.
2: Precies.
0: Ja, dat jij...
2: Ja.
0: Wat goed. En heb je een klein transistorradiootje bij je daar op de boot? Gaat iedereen nu meezingen?
2: Nee, dat denk ik niet. We waren net een grachtje in die van betekenis is voor deze familie. Dus we gaan even rondkijken.
0: Ja, heel goed. Mogen wij dan wel ondertussen Big City draaien en hier in de studio misschien wel een kleine meezing inzetten?
2: Ja, okay. Absoluut.
0: Gaan we dat doen.
2: En
0: heel erg
2: bedankt.
0: Ja, graag. Dankjewel.
2: Oké.
0: Goeie vaart.
2: Dankjewel.

0: 1992, The Christians, What's in a Word? En daarvoor hoorde je een stukje uit Charlie Chaplin's Dictator. Film uit 1940, woorden uit 1940, zo vers kraakhelder op de radio. De verkapte kritiek in die film op het opkomend fascisme in die tijd. En daarvoor Big City, Tol Hansen. En aangevraagd door Amsterdammer Kees Jan, nu op een bootje in Friesland zat hij. Maar hij had het over 2G, hè, meneer Van Aalst?
1: Ja, 2G.
0: En we hebben nog eens even goed naar de tekst geluisterd van Tol Hansen.
1: Klopt, en we hebben ook berichten gekregen van Erik en van Alex. En die zeggen, ja, het is niet 2G, maar het WG.
0: Ja, Connie zegt het ook.
1: Zijn vrouw die krijgt haar eerste W op een zaaltje in het WG, het Wilhelmina Gasthuis.
0: Ja, het was een ziekenhuis. Ja. Het is nog steeds een terrein in Amsterdam, het WG-terrein. Maar ik vind het wel heel leuk dat Kees Jan zijn kinderen dat heeft weten wij. Want het klinkt natuurlijk wel 2G.
1: 2G.
0: Het WG.
1: Ja, dat is
0: 2G.
1: Ons huisnummer.
0: Ongelooflijk. Goed, dus dat is opgehelderd bij deze. En dan heb ik aan de lijn Marian.
2: Jazeker. Uit Lochem.
0: Ja,
2: goedemiddag, Karin.
0: Goedemiddag. Oh, dat is zo mooi, Lochem. Prachtig.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Heet dat niet een coulissenlandschap waar jij dan woont?
2: In de Achterhoek, ja. De hele Achterhoek is prachtig. Maar Lochem heeft wel heel veel charme.
0: Ja, ja, fantastisch. En aan welke muziek moest jij denken?
2: Nou, ik moest denken aan de film Midnight Cowboy. Dat vind ik een prachtige film. Vond mijn man ook altijd. En de muziek eruit is Everybody's Talking van Harry Nilsson. En eigenlijk de film gaat over onvoorwaardelijke vriendschap tot de dood van de vriend erop volgt.
0: Ja.
2: Een hele ontroerende mooie film. Ja, zeker.
0: Ja, het is toch die vader van Angelina Jolie, die John Voight, die speelt toch die cowboy die dan naar de grote stad gaat?
2: Ja, zeker. En hij denkt daar gigolo te worden. Nou, dat loopt allemaal helemaal anders. En dan ontmoet hij eigenlijk een soort boefje.
0: Ja.
2: En ze worden vrienden tegen wil en dank. En ja, het is heel ontroerend. Maar wordt ook steeds zwarter, de film. Maar de muziek is ook prachtig.
0: Ja, het is ook inderdaad wel heel erg dramatisch, toch? Hè? Het is wel, ze zakken wel af samen naar de rand van de maatschappij, zeg maar.
2: Jazeker. En daarom had hij in die tijd ook aanvankelijk toch veel kritiek. Omdat er zat te veel bloot in en het was ook te crimineelachtig.
0: Oh ja.
2: Maar uiteindelijk heeft hij wel een Oscar gekregen. En nu is het eigenlijk toch een cultfilm geworden.
0: Tuurlijk, het is een klassieker. Ja,
2: ja,
0: absoluut.
2: Echt helemaal goed.
0: Ja. En weet jij, Marian, waarom dat van jouw man zo'n favoriet was? Wat vond hij daar zo mooi aan?
2: Nou, ik denk toch de vriendschap, de onvoorwaardelijke vriendschap. Maar ook de hele sfeer van de film. Hij hield heel erg van die films uit die tijd.
0: Ja.
2: En zeker ook de muziek. Hij had heel erg veel met de muziek van Nilsson. En nou ja, eigenlijk al die grootheden uit de jaren 60, 70. En ik denk ook inderdaad dat je elkaar niet in de steek laat. Hoe slecht het ook met je gaat.
0: En
2: dat wens je iedereen toe.
0: Oh,
2: ja.
0: En dat hebben jullie ook gedaan, jij en jouw man.
2: Ja,
0: of niet?
2: 52 jaar lang.
0: Ja.
2: En lief en leed.
0: Ik hoor het in je stem. Nou, wat prachtig. Dan gaan we ga jij dan meezingen of ga je gewoon rustig luisteren?
2: Ik ga heerlijk luisteren en ik zou je willen zeggen, je had dat mooie stukje van Godfried Bomans.
0: Ja.
2: Nou, dit zijn mijn geluksmomentjes.
0: Oh, dat is goed gezegd. We gaan luisteren naar Harry Nilsson, Everybody's Talking. Dankjewel, Marian.
2: En jij bedankt, hè? Dag hoor.
0: Dag.

0: dat is echt fantastisch. 1978, Alfia en Donna, Uptown, top ranking. En ze zingen heel vaak, meneer Van Aalst, en Ting. Is dat dan hun koebel? Die hoor ik niet. Of nee, hun...
1: Ik had begrepen dat ze gewoon zingen en Ting. Dat betekent en van die dingen.
0: Dus ah, het, oh, het is een beetje van, slang. Ja. Zo van en dat soort dingetjes, et cetera.
1: Straattaal in Jamaica.
0: We zijn super cool en dat soort dingen.
1: En Ting. Ja.
0: Ongelooflijk fijn. En daarvoor inderdaad Ron Flon Flon hebben ook meerdere luisteraars gespot met Jacques Plafond. Dat was natuurlijk Wim T. Schippers. Ja, en dan heb ik aan de telefoon Erwin, vader.
2: Hi.
0: Dag.
2: Hi.
0: Hallo.
2: Ja, ik zit hier trouwens met Maarten.
0: Oh, je zit met dus Erwin, vader en Maarten.
2: Ja, en Maarten Otte. Ja, we zitten in Frankrijk.
0: Oh, en hebben jullie slippers aan?
2: Ja, zeker. Ja, we zitten lekker in het zonnetje, samen te luisteren. Dus dat is,
0: oh, wat goed. Wat zijn jullie van elkaar?
2: Ja, vrienden, goede vrienden. Oh. Ik ben op vakantie in de bed and breakfast hier.
0: Ja.
2: Dus we gaan nu even samen de bus in.
0: Wat gezellig. Nou, van harte welkom. Ja. En waar ben je precies in Frankrijk?
2: Montfaucon.
0: Oké.
2: Dat is vlakbij Verdun.
0: En daar woont Maarten?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja, Maarten woont hier.
0: Jeetje, wat gezellig.
2: We zijn opgestapt op Nantes-Loire, want daar is een bushalte.
0: Ja, ja, volgens mij zie ik hier een foto, krijg ik net van buschauffeur Cor, voor de herkenning, zie ik hier een foto van jullie tweeën in een bushokje. Ja, korte broeken. Gezellig. Heel vrolijk. Hey, en Erwin, hoe zou je nou jullie vriendschap... Wat is er nou zo goed aan jullie vriendschap? Wat maakt het dat het maar blijft doorgaan met jullie?
2: Ook al spreek je elkaar niet heel veel. Als we elkaar zien, is het alsof we elkaar gisteren zagen. Dat.
0: Ah ja.
2: Eigenlijk.
0: Heerlijk. En is dat dan al lang zo?
2: Begin 1990 zoiets.
0: Jeetje. Oh, dat is echt school. Was dat dan school?
2: Nee. Meer via Harmen. Harmen die luistert trouwens ook mee.
0: Oh.
2: Wij hebben een appgroepje met we luisteren samen naar de Magical Mystery Tour.
0: Oh.
2: En hij zit in Nederland en hij luistert nu, dus hij zal wel heel erg verbaasd zijn dat hij ons hoort.
0: Ja.
2: En,
0: zijn ze naar Frankrijk gegaan zonder mij?
2: Hij zit in de muziek en Maarten speelde ook in die band. En sindsdien is het. Daar zijn we vrienden geworden.
0: Ja, dus de muziek heeft jullie bij elkaar gebracht.
2: Ja, zeker, zeker. Oh.
0: En aan welk liedje moest jij dan daarbij denken?
2: Thank you for being a friend.
0: Die hebben we natuurlijk meteen klaargezet. En gaan jullie nu dat ook even luisteren op die bushalte voordat jullie bij ons instappen?
2: Ja zeker, zeker. We zitten nu samen met een radiootje erbij.
0: Wat gezellig.
2: In het zonnetje, want het voelt je heel mooi.
0: Ja, ik ben heel jaloers. En dan zeggen we ook even Harmen, hè? Die mag er dan eigenlijk bij. Ook bij deze, bij dit verzoek, bij deze thank you for being a friend.
2: Yes, absoluut. Okay.
0: Harmen, Maarten, Erwin, dank je wel voor het bellen, Erwin. Wat een heerlijk vriendschapsverhaal. En we gaan genieten van Andrew Gold.
2: Dank je wel, hè.
0: Hoi.
2: Hey, dag.

0: Meneer Van Aals, wat denk jij nou dat het geheim is van Raccoon? Die mannen die maken altijd van die muziek waar je direct van moet huilen.
1: Ja, ik denk toch bescheidenheid.
0: Ach, dit zal het wezen. Daarvoor, voor Raccoon met Faela en Daffodils, hoorde je Thank You For Being A Friend. Erwin en Maarten, veel plezier daarin. Douce Franse. En ik lees nog heel graag dit berichtje even voor. Els Noeken. Heerlijk, ik ga weer mee. Ik ben opgestapt in Moken. Mochten jullie tijd hebben, heel graag. Les Paul en Mary Ford met

0: Dat was uur 1. Ongelooflijk.
1: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
14: Een heel boek? En de kinderen dan?
13: Die zijn veel te druk met spelen.
14: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
13: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
14: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
13: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
14: Proost.
13: Op sunweb.nl.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 3:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been, is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt de Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een eind gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Het weer dan nog droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Magical Mystery Tour.

0: De trein komt tot stilstand. Cloudbusting, Kate Bush, 1995. Van mij mag deze muziek altijd eindeloos doorgaan. Welkom terug. Dit is het tweede deel van de Magical Mystery Tour. Het is, zoals je misschien wel weet, een vijfdimensionale radioreis. We zijn onderweg naar verwachte, maar ook onverwachte ontmoetingen. En onderweg betoverende vergezichten links en rechts. En mocht de weg veranderen in een film, dan zijn wij allen de hoofdrolspelers. Hier in de bus nog altijd aanwezig de goed gemutste buschauffeur met allerhande diploma's, Cor Snijder.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: Ja, dag Cor. En natuurlijk schatbewaarder en archivaris meneer Van Aalst.
2: Ja, de bus is aardig volgeraakt.
0: Lekker, hè?
2: Anja liet net een foto zien. Anja uit Sittard. En ze zegt, ik reis mee met de Magical Mystery Tour. Terwijl ik in mijn haafke aan het... in mijn haafke, dat is haar tuin. Het gezoem van blije insecten die net als ik blij zijn met mijn planten- en bloemenpracht. Oh. Ja, het is een mooi tuintje trouwens.
0: Ziet er inderdaad waanzinnig uit, Anja. En, zeer groen.
2: En Nelleke zegt, buiten adem om hollend de bus te kunnen halen. Het is gelukt, ik sta voorlopig ook even niet meer op. Ans, tenslotte, die zegt, mijn geluksmoment met onze daktent. Reizen door Spaans Baskeland. Vandaag even niets, kilte in de schaduw en luisterend naar de Magical Mystery Tour.
0: Jeetje, ik ben zo jaloers op al deze mensen. Kilten in de schaduw?
2: Ja, in Spanje.
0: Weet je wat kilten is?
2: Dat is met dat filt een beetje...
0: En maak je dan een vormpje of een bloem bijvoorbeeld of een huis of meer...
2: Ja, met een lapje maak je dan volgens mij een...
0: Groter lapje?
2: Een bloem.
0: Ach jeetje, oké, gaan we daar nog diep in vliegen. Ik heb hier trouwens ook nog een mooi bericht van Herma. Want die schrijft naar de NPO Luister-app. Wat ik graag zou willen horen is Sympathy van Rare Bird. Ik denk, /vind, dat de wereld van nu daar, aan die Sympathy, een ernstig tekort heeft. Het is een heel erg mooi bericht, Herma. En het deed bij jou ook allerlei bellen rinkelen, hè, meneer Van Aalst?
2: Nou ja, Sympathy is bij ons bekend van Steve Roland.
0: Ja.
2: En de Family Dog. Maar
0: luisteren misschien? Wacht even.
2: Ja.

0: Ja, uit welk jaar is dit?
1: 1970 of 69.
0: Ja, ongeveer, was die contrij, ja, ja.
1: Maar het blijkt dus dat die Rare Bird versie die Herma aanvraagt, dat is de originele versie. Dus zij hebben het ook geschreven. Dus dat is wel leuk om die dan een keer te draaien.
0: Nou, dus we doen gewoon wat Herma vraagt.
1: Natuurlijk, ja.
0: En dat klinkt dan zo. Now when you climb

0: Oh, fantastisch.
1: Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luister-app.
2: Zo, goeiemorgen, jongens. Goedemorgen deze morgen, Edgar. Hebben we er weer zin in?
3: Komt een vrouw bij de dokter?
2: Nou, gaat door, Storm.
3: Ik weet het niet meer.
2: Jezus, dat kan ook. Dat doe je eens goed.
4: Zeg, weet je trouwens, er was die astronaut. Die ging bij dat ruimte. Weet je wel, waar ze die.
3: Capsule.
4: Nee, die van die. Van die raketten, weet je wel. Dat ze dat.
3: De daar
4: zo, zo'n ruimte ding, weet je wel. En dan ging die astronaut, die ging. Die ging de kantine. Die ging de kantine in. Ik weet het niet meer helemaal hoe die was.
3: Dat is toch met die Hongaren die belgt erbij, die mop.
4: Oh,
3: dat die Hongaren zegt tegen die astronaut, zeg, kom jij van het kindje van Bethlehem? Dat die Belg zegt, nee, dat weet ik van niet.
4: Ja, jongens, juffrouw Jannie, hebben wij al een tweede bakje gehad?
5: Dacht het niet,
4: dacht het niet.

0: Sun and the Rain, Madness. En we kregen net een berichtje binnen van Siebe. Hey, hallo, ik heb even geen geld bij me. Mag ik mee vanuit Groningen? Jullie gaan naar Leiden, hoorde ik. Dat klopt. Dus je kan even mee. Siebe, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Wat gezellig.
1: Ja.
0: Wat moet je doen in Leiden eigenlijk?
1: Ik ga op zoek, want mijn neefje, de dochter van mijn zus, heeft een kindje gekregen, een meisje.
0: Jeetje. Is dat dan van jou eigenlijk?
1: Ja, ik ben een achteroom.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, ik noem dat altijd dan gewoon toch neef en nicht. Dat achter is zo ingewikkeld.
1: Ja, dat vind ik ook zo,
0: Zo ver weg.
1: Ja, zo ver weg, precies.
0: Oh, wat bijzonder. Dus je gaat een heel klein kindje zien.
1: Ik ga een heel klein kindje zien.
0: Ja, dat is altijd een wonder. Fantastisch.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: En jij moest ook aan een bepaald liedje denken.
1: Ja, ik dacht aan Mistral met Stasje Bonnemij.
0: Heeft dat iets met die baby te maken? Oh, okay.
1: Nee, helemaal totaal niet. Nee. Meer dat ik hem al heel lang niet meer gehoord heb.
0: Nee.
1: Dat is het meer.
0: Want het is, ik heb net even wat informatie ingewonnen bij meneer Van Haalst. Ja. Robbie van Leeuwen. Het is eigenlijk een soort team-up van twee grootheden, hè? Mistral.
1: Ja, ik weet Robbie van Leeuwen volgens mij.
0: Ja, van Shocking Blue. En dan ook Rick van der Linden.
1: Rick van der Linden, ja.
0: Van Exception.
1: Ja.
0: Maar en weet
1: heel
0: jij wie het
1: project
0: ziet?
1: Nee, geen idee. Ik weet wel later dat Mariska Veres er weer bij kwam.
0: Bij die Mistral ook?
1: Bij Mistral, ja.
0: Ah, dat is nu nog niet. Want dat is nu nog niet, hè, meneer Van Haalst?
1: Nu nog niet, nee.
2: Hier is het Marianne Schattelijn.
0: Marianne Schattelijn.
1: Kijk.
0: Die naam, die gaan we vanaf nu niet meer vergeten.
1: Ja.
0: Ga je dan meezingen, denk je eigenlijk, Siebe? Of is het
1: absoluut
0: gewoon... Ja?
1: Ja, absoluut. Ja, ik vind, Zolang niet gehoord, dus nee, die ga ik mis.
0: En dan kan je één zinnetje even noemen of één moment waar we dan allemaal goed op kunnen letten de komende 3 minuten? Wat we allemaal kunnen meedoen?
1: Nou ja, allemaal dat Stasje Bonnemij.
0: Oké.
1: Het was mysterieuze stem. Maar dat zul je zo meteen wel merken.
0: Ja, precies. Oké, dus we gaan ons voorbereiden en doen we met z'n allen Starship 109, hè?
1: Ja.
0: Oké. Ik ben er klaar voor. Dankjewel, Siebe.
1: Hey, graag gedaan.
0: En veel plezier vanmiddag.
1: Hey, dank je.
0: Doei.

0: We hebben hier niet alleen mee gezongen, Siebe. We hebben ook echt meegedanst. Wat een heerlijk nummer. Starship 109, Mistral. En Siebe dus, die dit aanvroeg, net even afgezet in Leiden. Op kraamvisite gaat hij, maar we blijven nog even in Leiden. Want meneer Van Aalst, we hebben een ingesproken bericht binnengekregen.
1: Ja, en dat is afgelopen week heeft hij dat al ingesproken. Stefan Tetelepta. En laten we even gaan luisteren.
2: Ja, goedemiddag, Magical Mystery Tour. Ik heb een verzoekje, want er is een nummer waar ik zo ontzettend blij van word. Het is van They Might Be Giants. Istanbul, tussen haakjes, Not Constantinople. En volgens mij is het dan een veel ouder liedje, maar dat weet meneer Van Aalst wel. Volgens mij is het een cover, maar van deze jaren 90 versie, ja, daar word ik heel blij van. Dus als er ruimte voor is, graag.
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad Istanbul, Not Constantinople. Oorspronkelijk van de Four Lads uit 1953, de editie uit Canada. Het is dus 73 jaar oud, ongeveer. We draaiden het vroeger vaak in de beginjaren van Goudmijn. Maar ja, de laatste jaren komt het niet meer, komt de Four Lads niet meer aan bod. Maar ik vind het wel een leuk nummer. Dus we gaan eerst even luisteren naar een stukje van de originele versie, de Four Lads. En na de violen gaat het dan over in de versie van de They Might Be Giants uit 1990. Speciaal voor Stefan Tetelepta.

0: Geweldig. Maar we hoorden dus eerst, meneer Van Aals, de Four Lads 1953. En dat ging net over in 1990.
1: Ja.
0: They Might Be Giants.
1: Ja.
0: Ongelooflijk, hè? En dat is heel trouwens, lekker lijntje,
1: ja,
0: hè?
1: Ik word er vrolijk van.
0: Ja.
1: Maar er is ook nog een Nederlandse versie. Dat wil zeggen, instrumentale versie bedoel ik.
0: Oh.
1: Van de Jumping Jewels. Kunnen we misschien ook even naar luisteren.

0: Is Amy Music een Polonaise voor me? De hele tijd bij dit gitaarriff.
1: Heerlijk, ja.
0: Oh, en dit zijn de Jumping Jewels?
1: Jumping Jewels uit Nederland, ja.
0: Gitaarbandje.
1: Combo, ja.
0: Combo, hè? Duo, gitaarduo. Hey, wat fijn allemaal. Dus hopelijk heeft Stefan genoten van deze drie traps raket vol Istanbul, not Constantinopel. En dan heb ik nu aan de telefoon Franco Caboni.
2: Ja, hallo.
0: Ja, hallo Franco.
2: Ja, laat maar wel wachten.
0: Is dat zo? Ach, sorry.
2: Goedemiddag.
0: Ja,
2: goedemiddag.
0: Ja, we moesten nog even een versie van Istanbul luisteren. Ja, dat duurde te lang natuurlijk, begrijp ik.
2: Ja, nee, ik luister graag naar muziek hoor, dus...
0: Oh, gelukkig.
2: Maak een grapje.
0: En hoor ik daar een hondje?
2: Ja, dat is de hond van mijn zoon.
0: Ah, is het een lieve hond?
2: Die protesteert, nou, nu niet, is niet lief.
0: Maar jij hebt zelf geen hondje?
2: Nee, ik heb zelf geen hond. Nee, als je vaak op stap bent, dan moet je een hond er niet aan doen. Hè?
0: Nee, dat is waar. Want waar ga jij dan allemaal naartoe op stap?
2: Nou ja, ik ben alleenstaande oude man. Ik heb hartstikke druk met mezelf.
0: Ja, begrijp ik.
2: En ik ga
0: goed.
2: Wel eens op reis. Nou, en deze maand ook ga ik ook naar Azië voor een paar maanden.
0: Echt?
2: Nou, dan moet je een hond er niet aan doen.
0: Nee zeg, een paar maanden? Echt waar?
2: Ja, als je niks anders te doen hebt, dan doe je dat, hè.
0: Ja, ik had laatst ook met een meneer, die was 83... en die zei tegen mij, ik ben niet alleenstaand, ik ben alleengaand. Vond ik mooi. Is ook op jou van toepassing, denk
2: ik. Heel verstandig, ja. Ja.
0: Lekker gaan. Hey, en aan welke muziek moest je denken, Franco?
2: Nou, ik heb Cosi Celeste gevraagd van Zucchero.
0: Ja.
2: Maar dat zet me aan het denken. Cosi Celeste... Ja, ik spreek Italiaans. Dus je kunt naar de hemel kijken en dat is blauw.
0: Ja.
2: Maar je kunt ook naar vrede, naar liefde, naar noem maar op invullen met Cosi Celeste.
0: Maar is Celeste de kleur blauw?
2: Celeste, ja, het is een blauwe kleur, ja.
0: Een diepe kleur blauw, denk ik.
2: Ja. En Zucchero, die kan fantastische, onzinnige teksten schrijven. nergens opslaat. En ik denk, gisteren toevallig zat ik een cd te luisteren met duetten.
0: Ja.
2: Van hem, met anderen. En er zat ook Cosi Celeste en een hele prachtige versie met een Afrikaanse zanger of zangeres, ik weet niet meer precies. En zal ik bij jullie proberen?
0: Ja, heel goed idee. Het zijn inderdaad hele grappige teksten. En hij zingt ook met humor, vind ik, hè?
2: Ja,
0: Zucchero.
2: Ja. Hele gekke Italiaan.
0: Het is een hele gekke Italiaan, maar heel vrolijkmakend.
2: Ja, een hele vrolijk mens, ja. Die heeft de maling aan regels en al dat bureaucratisch gedoe... wat in Italië vaak aan de orde is, zeg maar.
0: Net als jij misschien, of niet?
2: Ja, ik ben wat dat betreft iemand die... ik trek me niet zoveel van aan.
0: Nee.
2: Want ja, je kunt wel... in conclave gaan praten met mensen die regels stellen. Maar
0: ja, heeft allemaal geen zin.
2: Dat heeft voor ons geen zin. Nee
0: in Italië, nee. Nou, Franco, heel veel dank. Je klinkt als een vrije reizende geest. En we gaan lekker genieten van Zucchero.
2: Bedankt en fijne uitzending verder.
0: Joes.
2: Doei.

0: Walrus heet deze band. Meneer Van Aals, nooit van gehoord.
1: Ja, uit België.
0: Ongelooflijk mooi. Boek, dit heb ik al gelezen, is ja, de titel van
1: klopt.
0: Deze...
1: Ja, het is een nieuwe single.
0: Jongen, ik ga hem thuis meteen in allerlei lijsten zetten. We draaiden net. Het begint hem een ingewikkeld verhaal te worden,
1: ja,
0: moet ik zeggen.
1: Constantinopel.
0: We gaan het proberen duidelijk te brengen. Speciaal voor Stefan, Tetelepte, draaiden we Istanbul, not Constantinopel. De Fourlettes voerden dat uit in 1953. En we hoorden de versie uit 1990. En toen hoorden we ook nog die instrumentale Nederlandse versie van The Jumping Jewels.
1: Ja, helemaal goed.
0: Heel bekend loopje inderdaad. Je denkt dan, oh, dat ken ik dus van, nou ja, They Might Be Giants. Maar toen stuurde Richtje een berichtje. Oh, sorry, dat wou ik niet zo zeggen. Jezus, wat stom. Sorry. Flauw. Toen stuurde Richtje een app. Vertel eens wat jij zei.
2: Ik herkende deze melodie als liedje van Taco, Puddin' on the Ritz. Ook uit de 80's.
0: Dat is inderdaad, want dat is toch ook met die danspasjes erbij?
2: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where perfect fits, put it on the Ritz. Ik denk, nou, dat is precies hetzelfde.
0: Ja,
2: heb ik even op Spotify zitten kijken, maar het is dus ook een liedje van Fred Astaire uit, nou ja, wat is het? Heel oud in ieder geval.
0: 30er jaren.
2: Ja, precies.
0: Denk ik,
2: dus,
0: ja.
2: Maar die van Taco vind ik het leukst.
0: Ja, kan jij je herinneren dat je daar toen op danste?
2: Nou, ik vond vooral de dansen sowieso. Maar ook okay, de effecten die in dat nummer zitten qua piano en toestanden. En heel onverwacht allemaal steeds. En dat vind ik juist het leuke eraan.
0: Oh ja, grappig. Want meneer Van Aalst, hoe zit dit dan, denk je? Was Taco later of eerder?
1: Eerst had je natuurlijk Irving Berlin, 1930. Putin
0: die heeft het geschreven.
1: En toen, toen kreeg je de Fourlettes. Die dachten, dat is leuk, gebruiken we voor Constantinopel.
0: Ja, voor onze single.
1: En later dacht Taco, ik doe gewoon weer Puddin' on the Ritz.
0: Het origineel.
1: Origineel.
0: Wat Fred Astaire dus ook heeft gezongen.
2: Ja, want er zit ook een hoop tapdansen in.
0: Ja. Oh. Ja, dus het is echt... En waar ben jij nu eigenlijk, Richtje?
2: Want ik ben nu op mijn pluswerk. Ik werk in een Breda's museum, wat is opgericht ter gelegenheid van generaal Maciek, die in de jaren 40, 45 Breda heeft bevrijd. En die heeft zijn eigen memorial, die ligt hier ook begraven, die beste man. Dus, en daar heb ik een gastvrouwendienst vanmiddag achter de bar.
0: Dus jij combineert nu eventjes gastvrouw zijn met een verzoekje aanvragen. Ik had dat idee.
2: Ja,
0: met
2: radio luisteren en ik hoor dit voorbij komen en denk, nou, ik stuur even een appie.
0: Ja, heerlijk. En heb je het nu even rustig, dat je even kan genieten?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Fijn, want dan komt nu Taco, hè? Met Puddin' on the Ritz.
2: Dankjewel.
0: Jij bedankt. En werk ze nog.
2: Doei.
0: Hoi.

0: De Magical Mystery Tour neemt je mee op een zorgeloze, geestverruimende radiotrip. Een afdaling door de schatkamers van NPO Radio 5.
1: Ik ben een onzijdige werkmier. Geen hij, geen zij, maar een het. Ik heb, voor ik de heer Pinksterblom ontmoette, gemeend enige kennis, enige ervaring te bezitten. Ik weet nu dat ik niets weet. Ik heb lange tijd nagedacht over de vraag tot welke insectensoort de heer Pinksterblom eigenlijk behoort. En ik ben niet de enige. Zou meneer Pinksterblom misschien zo goed willen zijn het brandend geheim nu, op dit ogenblik, aan deze tafel te onthullen?
2: Ik wil best, als het me niet tegenvalt.
1: Het kan niet tegenvallen.
2: Ik ben een mens.
1: Een mens. Goed, een mens.

0: Zou meneer Pinksterblom misschien zo goed willen zijn het brandend geheim nu, op dit ogenblik, aan deze tafel te onthullen?
1: Ik wil best, als het me niet tegenvalt.
0: Het kan niet tegenvallen.
1: Ik ben een mens.
0: Een mens. Goed, een mens. Ik verzoek dan alle aanwezigen een dronk te drinken op het heil van deze schrandere

Tilly Dan, 1972. Do it again. En ja, het is bijna 4 uur, maar ik heb nog even een mooi plekje voor Willeke. Willeke de Geef uit Doorwerth, want die schrijft... Hallo, willen jullie voor mij alsjeblieft The Days We're Left Behind van Paul McCartney draaien? The Days We Left Behind, sorry. Mijn baan als docent aan het Pius X College stopt onverwachts per 1 augustus. En ik rouw om het einde van mijn carrière in het onderwijs na bijna 50 jaar. Maar ik wil de tijd niet uitwissen. Ik stap graag weer in vanuit Doorwerth en ik kan de afleiding goed gebruiken. Liefst Willeke. Nou Willeke, we omarmen je in deze bus met Paul McCartney.

0: voor Willeke, Days We Left Behind van Paul McCartney. Meneer Van Aals, nog even een dienstmededeling misschien qua volgende week op deze zender. Ja. Ik kreeg net een memo
1: dat
0: binnen.
1: Klopt. Volgende week vrijdag begint de week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70.
0: Leuk.
1: En ja, liedjes uit de jaren 70 kunnen worden aangevraagd via de e-mail.
0: Ja.
1: magical@radio5.nl.
0: Wat goed.
1: magical@radio5.nl.
0: Ja, ik zit natuurlijk normaal gesproken op NPO Klassiek. Ik vind wel dat jullie zitten wel lekker in de themaweken, hè?
1: Ja, klopt.
0: Het is wel vaak. Nou goed. Hey, zo zijn we aan het einde gekomen van deze Magical Mystery Tour. Geheel verzorgde geestverruimende busreis werd je aangeboden door mijzelf, schatbewaarder en archivaris meneer Van Aalst. En natuurlijk buschauffeur Cor Snijder. Dank voor het meereizen. En zo meteen, lieve reizigers, een radiodrama in twee bedrijven, rechtstreeks vanuit de rondborstige Bonbonnière, het theater van het sentiment. We gaan terug naar 7 juni, maar dan in 1984. Rol van presentator Antje Montero. En wat meneer Van Aalst al zei, heb je nog iets toe te voegen? Een mooi jaren 70 verzoek?
1: Ja.
0: Ga dan naar magical@radio5.nl. Voor alle muzikale aanvragen. En vandaag waren ze prachtig, dus dat worden ze volgende week natuurlijk ook weer. Tot vrijdag dan.
1: Tot vrijdag.
2: Tot vrijdag.
0: Dag.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The Magical Mystery.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Het is 4 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd om te evacueren in verband met de mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt-het-vuren en voor ontwapening. Meer dan een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
19: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Vandaag is het donderdag 7 juni 1985. Ik ben 15 jaar oud en breng heel wat uurtjes door op mijn rolschaatsen. Samen met de Rolschaats Showgroep trekken we door het hele land en mogen we zelfs optreden in televisieprogramma's als Op naar de Topshow van Dick Basschier. Ken je het nog? En oh ja, ook de playbackshow van Henny Huisman staat op het lijstje. Ja, wat voelt dat bijzonder. De spanning achter de schermen, de lampen van de studio en het idee dat heel Nederland misschien wel zit te kijken. Het zijn heerlijke jaren. Jaren van grote kapsels, cassettebandjes, schoudervullingen en muziek die je meteen terugbrengt naar een speciaal moment in je leven. Nou, de komende 2 uur gaan we dat samen doen. Samen terug naar die tijd. En ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jouw herinneringen. Waar was jij op 7 juni 1984? En welk nummer brengt jou direct bij jou direct herinneringen naar boven? Nou, laat het weten via de app, want misschien delen we straks jouw herinneringen wel in deze voorstelling. Dit is Theater van het Sentiment.

informations that can help you to make music. Still, man.

0: Al Kansel, Head Start for Happiness, van een album, Café Blue, dat vandaag op 7 juni 1984 in de Engelse albumcharts staat. En daarvoor hoorde je de Star Sisters met Hooray for Hollywood. Ja, en op mijn 15e wist ik nog helemaal niet dat ik kon zingen. Dus samen met mijn vriendinnen van de dansschool, Christa en José, traden we op als de Star Sisters, uiteraard playbackend in die tijd, en in ons leger tenuutje. Wat een heerlijke herinneringen en heerlijke tijd was dat. Op mijn social media deel ik trouwens vaak leuke foto's uit het jaar van het Theater van het Sentiment. En nu ga ik naar de social media van 1984. En dat zijn natuurlijk dan toch echt wel de kranten. Het is donderdag 7 juni 1984. En het is een donkere en kletsnatte dag. We zien de zon niet één keer aan de hemel verschijnen. En het wordt maximaal 13 graden. Maar gelukkig, morgen wordt het wel ietsje beter. De FNV voert actie voor werknemers van de PTT. Ze willen bij de post naar een 36-urige werkweek toe. Maar wel met behoud van loon. Er is nieuws rondom de aangekondigde abortuswetgeving. Een paar jaar geleden leek het eindelijk zover. Via het wetboek van het strafrecht en een algemene maatregel van bestuur zou het geregeld gaan worden. Maar nu, een paar jaar later, is de maatregel bekendgemaakt.
1: De vrouw beslist niet, maar de arts. De arts wordt gecontroleerd of de situatie van de vrouw dusdanig was dat hij tot abortus kon besluiten. De vrouw wordt 5 dagen bedenktijd opgelegd. Abortus blijft in het wetboek van strafrecht. De vergoeding van abortus door het ziekenfonds wordt door de wet en door de algemene maatregelen van bestuur niet geregeld. Door middel van een ingewikkeld vergunningenstelsel voor zowel ziekenhuizen en klinieken is de minister van WVC voortdurend in staat controle uit te oefenen op de hulpverlening. Hij kan vergunningen weigeren te verstrekken, te verlengen of hij kan ze ook nog intrekken. Van de verplichte registratie, de reden die de vrouw heeft voor haar abortus moeten schriftelijk worden vastgelegd en de arts moet rapporteren of hij exact volgens de regels van de wet en de algemene maatregelen van bestuur heeft gehandeld.
0: Het is nog niet definitief. Veel vrouwen hebben kritiek op de lijst met eisen en het beslissingsrecht van de arts. Ook voor mensen die een buitenlandse adoptie overwegen zijn het onrustige tijden. Er komen steeds vaker berichten over de negatieve gevolgen die zo'n adoptie kan hebben.
2: Af en toe is er negatieve publiciteit. En omdat gezinsvorming, het krijgen van kinderen, zo ontzettend belangrijk is voor jou in je leven, voor jou als echtpaar, valt dat je natuurlijk op en word je onzeker. Ga je twijfelen. Sommige van die mensen haken af. Anderen zetten het naast zich neer.
0: Nou, gelukkig is er ook nog positief nieuws vandaag. De tango is namelijk helemaal terug van weg geweest. Dansscholen door het hele land kunnen de aanvragen voor lessen bijna niet aan. Steeds meer Nederlanders vinden een baan in de koopvaardij. En een fabriek in Leiden heeft een nieuwe manier ontwikkeld om brailleschrift op papier te krijgen.
3: Op een zeefdruktafel worden met de speciale inkt eerst proefdrukken getrokken, waarna een halfautomatische machine het zeefdrukken kan overnemen. Dankzij de dikke inkt ontstaat een hoge braillepunt die beter leesbaar is dan de traditioneel ingeponste braille tekens.
4: Het Theater van het Sentiment.
5: Antje Montero.

Playa Blanca van Audrey Lenders. We hebben natuurlijk ook vandaag weer een prachtige top 5 voor je. En wij zijn heel benieuwd welke van deze 5 liedjes is jouw nummer 1. Locomotion, Orchestral Maneuvers in the Dark.

I've got to break free van Queen. Oh, heerlijk nummer. Maar ik ga eens even kijken wat de tussenstand is. En kijken of jullie dat ook zo'n mooi nummer vinden. En dan zie ik dat op nummer 2 Big in Japan staat van Alphaville. En ja, toch wel Queen met I Want to Break Free. Hoog op nummer 1. En dat begrijp ik ook wel, want het blijft een heerlijk en geweldig nummer. Ja, en je weet het, met de plaat die het meeste aantal stemmen krijgt, sluiten wij straks deze voorstelling af. Dus op wie stem jij? Laat het mij vooral weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800-3000-555. En vertel er vooral bij waarom. Dat wil ik zo graag weten. Wat is jouw herinnering dan met dat nummer? Ja, ze staan vandaag op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Duran Duran met The Reflex.

zit hier in de studio met Koen en met Aram. En wij hebben lekker meegezongen met dit nummer. Die heerlijke jaren 80. Wij worden er ook heel erg blij van. Ja, de stemmen stromen binnen. Daar wordt mijn hart ook altijd heel blij van. Zoveel mooie verhalen. En ik wil er graag een paar met jullie delen. Ik heb een hele mooie van Martijn. Hij zegt, mijn stem gaat naar I Want To Break Free. Ik was 9 toen dit nummer uitkwam. En ik de clip op tv zag. En ik was zo verward over wat ik zag. Een man in vrouwenkleding. En tegelijkertijd voelde ik ook een vorm van blijdschap. Anders zijn kon gewoon. Het was zelfs op televisie te zien. Mijn moeder zet de radio nog altijd knijterhard aan als dit nummer op de radio is. Nou, dat heb ik blijkbaar van haar. Martijn, ik vind het zo'n mooi verhaal dat ik hem heel graag met iedereen wilde delen. Dankjewel daarvoor. Je stem staat genoteerd. Maar Alphaville krijgt ook een stem van Olaf. Hij zegt, heerlijk, typisch jaren 80 synthesizer pop die de tand des tijds wonderwel heeft doorstaan. En ik was er helemaal gek op mijn 10e, maar ook nu op mijn 52e eigenlijk nog steeds. En dan krijgt Roberto Sciocchetti ook een stem, I Save the Day. En die stem krijgt hij van Jannie. Zij zegt, ja, ik heb voor dit nummer gekozen, want in ons familievolleybalteam had iedereen een t-shirt aan met die tekst erop. En volgens mij had mijn broer ze gekocht in een bar in Krommenie. En in mijn geheugen had hij namelijk connecties met de band. Nou, spannend verhaal. Blijf vooral jullie mooie herinneringen, jullie stemmen aan ons doorgeven in de NPO Luister-app.

0: blijft een prachtige tekst. Later is Allang begonnen van Klein Orkest. Van hun gelijknamige album dat in april 1984 is uitgebracht. En onlangs traden ze nog op in de golfbaan in Gorinchem. Op het Museumplein in Amsterdam verrijst deze zomer een verzameling tenten. Geen camping, maar tenten vol cultuur. Muziek, theater, poëzie en wie weet wat nog meer. De initiatiefnemers noemen het de Boulevard of Broken Dreams. Maar wat het precies wordt, dat weet eigenlijk nog niemand. En een van de mensen achter dit avontuur is Terts Brinkhoff. Hij organiseert al jaren manifestaties en evenementen. Maar dit project lijkt anders. Kort voordat de Boulevard haar deuren opent, spreken we met hem over het idee achter dit tijdelijke dorp op het Museumplein. Terts, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Vertel ons, waar is dit idee eigenlijk begonnen?
1: Waar is dit idee? Ja, dat is al een tijdje begonnen. Omdat ik vroeger wilde ik dingen organiseren in een theater, maar dat mocht niet. En dat, zoals heel veel, met heel veel groepen, die gingen daar naar buiten toe. Dus ik was al heel vroeg in 1977, waar wij in Amersfoort waren. Met tenten en podia en dat, met tractoren reden we rond. En dat was het ongedwongene tegemoet, zeg maar. Ja. En dat is heel snel gegaan, want dan ben je toch in 1980 gingen we ineens naar België met een paar tenten. Toen was je Festival of Fools, ook een festival. En in 1984 gingen we op het Museumplein in première.
0: Ja, precies. Ja, want toen kwam ook die beroemde spiegeltent in beeld.
1: Ja, maar die hadden we al een paar jaar op het, daar waren we al mee bezig. We hebben al die tenten waar we uiteindelijk, een werktheater was er natuurlijk, die reisden ook al rond. En spiegeltenten waren hier en daar, maar we hadden er op een gegeven moment één te pakken. En dus die konden we ook inzetten. Ik had een paar tenten. En toen hebben we nog de Cantina Mobile, dat was van Ansi, hebben we erbij gehaald. En toen hadden we een soort straat. En het was een straat zoals een straat echt is, zonder redactioneel statuut. In de straat mag iedereen wonen. En er is niet een baas, en er is niet een regisseur. Dus in principe hebben we die straat gebouwd. En dan ging iedereen zijn gang. En dat werd collectief, werd dat een enorm succes, wat we niet verwacht hadden.
0: Ja, want waarom spreekt zo'n idee van een straat of plein jou zo aan? Is dat omdat je zegt, iedereen kan doen wat hij wil?
1: Nou, je bent een ongedwongen en een gewoon onderdeel van de stad. Ja. Meestal worden er heel veel bedoelingen bij gehaald. Van je moet dit, je moet dat. En we doen het daarom en het gaat zus of zo. Maar wij, als je een straat hebt. En wij zijn het enige gezelschap per wereld nog steeds. Die, als we naar een stad gaan, nemen we onze eigen straat mee. En dan ben je gewoon een gewoon onderdeel van een stad. Want een stad bestaat uit straten. En je sluit je aan. En je kijkt wat er gebeurt.
0: Ja, leuk. Heel leuk.
1: Dus het is een.
0: Ja, we zitten midden in de jaren 80, hè? En voel je dat dan ook terug in dit project?
1: Ja, dat was in die jaren. Ja, er gebeurde van alles. Er waren ook mensen die dachten de wereld verging. Er was veel werkeloosheid. En er was, ik geloof ook met de. Met de atoombommerij
0: en zo. Ik heb nog gedemonstreerd tegen de atoombom. Dat kan ik me nog herinneren.
1: Ja, die waren. Dat waren natuurlijk prachtige manifestaties. En langzaam was er wel een soort tijdsgeest. Maar daar hadden wij toch niet. Daar waren we niet echt mee bezig. Totdat wij met die straat kwamen. En toen kwam dus het magische. Het magische kwam door Ton van Bergeijk en Gert-Jan Blom. Gert-Jan Blom is orkestleider. En die vroeg Ton van Bergeijk erbij. En die zei: we moeten dat orkest de Boulevard Broken Dreams Orkest noemen. En dan alleen maar tearjerkers. Liedjes om te huilen en liefdesverdriet. Een boel ellende. En dat zag ik helemaal niet zitten. Eigenlijk, ik dacht, wacht, wat een raar orkest. We zouden een lekker swingend orkest in de spiegeltent maken. Toen kwamen zij met dit. En na een paar uur dacht ik van, dit is een prachtige titel voor het hele festival. En dan zei Gert-Jan, nee, dat gaan we niet doen. Ik zei, hebben we 2-3 dagen lopen zeuren en smeken. En zeiden, oké. Maar op één voorwaarde, je mag niet bezuinigen op het orkest. Dus het waren 15 man. Dus in die tijd was dat toch echt heel veel. Ja. Door die naam werd het ineens. Het ontplofte in ons gezicht. We wisten niet wat we meemaakten.
0: Veel groepen willen meedoen, toch?
1: Ja, iedereen. Dat paste deze schoen, zeg maar, paste iedereen. Dus ook zware acteurs die dachten van, dit is mooi. Maar ook hele gewone mensen dachten van, dat lijkt me geweldig. Als ik daar naartoe ga, dan ga ik me verkleden. En de buren en de oudere mensen ook. Er was altijd een vrouw, die zat daar dan op Museumplein. Ik zei, u zit hier iedere dag. En ja, ik vind het zo heerlijk. Kijk, die Broken Dreams, ik heb ze al gehad. En ik zit hier, ik zie al die jeugd, die moeten ze allemaal nog... Mijn hele leven trekt hier aan me voorbij. Ja. En allerlei mensen die vonden dat geweldig. Ja. Behalve de sponsoren. Dus ik had een gesprek met een directeur van Philips. Die zei, als jij nou die Broken eruit haalt, dan gaan we jullie sponsoren. Ik zei, ja, maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen, want dat was echt...
0: Je bent af en toe een beetje slecht te horen.
1: Oh, jee.
0: Ja, een beetje hakkelend. Maar we waren toch aan het eind van het interview. Dus ik vond het een ontzettend mooi verhaal. Ik vind de titel Boulevard of Broken Dreams overigens echt prachtig. Dus oprichter van de Boulevard of Broken Dreams. En later natuurlijk ook de parade.
1: Ja, ja. Dat was daar, want we gingen failliet. Hè. Dus dan, toen hadden we Broken Dreams, had nog hier en daar wat subsidies. Maar daar werden we helemaal gek van. Dus parade was zonder subsidies. En dan hebben we het gewoon het publiek gevraagd. Als jullie allemaal een klein bedrag, 5 gulden in die tijd betalen, dan hoeven wij die subsidies niet aan te vragen. En dan kunnen we gewoon door. Ja. En dat blijkt ook het schot in de roos. Het bestaat
0: schot
1: al 36 jaar.
0: Ja, absoluut, absoluut. Hartstikke mooi. Nou, dankjewel voor je mooie verhaal, Terts Brinkhoff.
1: Ja. Graag gedaan.
0: Wens je nog een fijne dag.
1: Ja hoor. Jij ook.

0: De nieuwe Austin Maestro. Qua binnenruimte en comfort staat hij duidelijk bovenaan. Qua zuinigheid is hij zo'n beetje iedereen de baas. En wat prestaties betreft deelt de nieuwe Austin Maestro helemaal de lakens uit. De nieuwe Austin Maestro, die heet niet voor niets zo. En, oh ja, u krijgt ook nog 6 jaar carrosseriegarantie.
1: Je luistert naar Het Theater van het Sentiment met Antje Montero.
2: Op NPO Radio 5.

0: Time After Time van Cyndi Lauper. Het blijft echt een heel erg mooi nummer. En daarvoor hoorde je Talk Talk van Such a Shame. Je luistert nog steeds naar Theater van het Sentiment. En het is nog steeds 7 juni 1984. En ik zie net een heel leuk berichtje binnenkomen in onze NPO Luister-app. En dat zijn nou precies de berichten waar je mij zo blij mee maakt. Een herinnering aan een nummer. En daarom heb ik Angèle heel snel op het podium gevraagd. Welkom.
1: Ja, hallo.
0: Hallo. Jij hebt een hele mooie herinnering bij het nummer van Duran Duran, de Reflex, die we net draaiden.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Dat klopt. Nou, ik ging dat jaar samenwonen met mijn toenmalige vriend. Dat is nu mijn man, al die jaren gelukkig. En we hadden een oud pandje kunnen huren in Rotterdam. En dat was zo'n oud pandje dat we daar best wel veel werk aan hadden. En dat was nogal vochtig en er zat nogal wat schimmel in. Dus er zat echt zo'n muffe geur in dat huis. Dus ja, je bent behang aan het trekken en je haalt, je wil wat verven en zo.
0: Ja.
1: Maar die geur, dat echt waar, dat is zo'n indringende geur geweest. Maar de hele dag was ook de radio aan, natuurlijk. En de Reflex was toen op nummer 1, geloof ik.
0: Ja, grote hit, ja.
1: En grote hit. Dus de hele dag de Reflex. De Reflex, flex, flex, flex, flex. Nou, en elke keer als ik dat nummer hoor, dan krijg ik die geur van dat huis toen, krijg ik weer in herinnering. En,
0: ja.
1: Dat is echt bizar wat geuren doen met herinneringen. En,
0: ja, maar ook muziek,
1: ook wat muziek doet, ja, met herinneringen ophalen.
0: Ja. Ja, oh, het is zo herkenbaar. Ja, niet die geur van die verf natuurlijk, maar wel muziek.
1: Die muffe geur. Die muffe geur.
0: Ja,
1: kelderlucht, zeg maar.
0: Ja, maar het is helemaal goed gekomen. Je bent helemaal blij met het huis. Het is allemaal mooi geworden. Je bent nog steeds met dezelfde man, dus het is helemaal goed gekomen. Wat fijn.
1: Nou, het huis, daar zijn we wel uitgegaan, want het is uiteindelijk ook gesloopt.
0: Oh.
1: Het was te slecht.
0: Nee, ja, inderdaad.
1: Ja. Maar we hebben er met heel veel plezier gewoond.
0: Nou, dankjewel. Dit zijn nou precies de herinneringen waar we altijd naar op zoek zijn. Dus dankjewel voor het delen.
1: Oké, graag gedaan.
0: Fijne dag, Angèle.
1: Dag, ja, dankjewel. Dag.
0: En ook op ons podium de eerste Amerikaanse popgroep die geheel uit vrouwen bestaat en al hun eigen nummers zelf schrijven. Ik heb het over de Go-Go's met Head Over Heels. MUZIEK

0: Zometeen spelen we zoals altijd het sentimentspel Wat weet jij nog van 1984? Nou, wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Ja, dan moet je toch echt eerst even raden van wie deze stem is.
1: Het is natuurlijk wel zo dat Nederland in de afgelopen jaren, daar gaan we mee door, er veel aan gelegen is om invloed uit te oefenen op het proces van wapenbeheersing.
0: Weet jij het? Laat het dan aan ons weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. Wie weet spelen wij dan straks samen het sentimentspel. Ja, dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling van 7 juni 1984. Wij nemen even een hele kleine pauze. Ik haal even wat te drinken en ik strek mijn benen. En dan ben ik zo weer bij je terug. Dus tot zo!

0: Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Het is 5:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal.
2: Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.

0: Dikke Lee van Horizon. Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Vandaag is het donderdag 7 juni 1984. En voor de pauze liet ik deze stem horen.
1: Het is natuurlijk wel zo dat Nederland in de afgelopen jaren, daar gaan we mee door, er veel aan gelegen is om invloed uit te oefenen op het proces van wapenbeheersing.
0: Ja, weet jij wie dit is? Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. Wie weet, maak jij dan kans op het autootje? Zometeen gaan we het hebben over de film De Prooi met muziek van Henny Vrienten. En spelen we uiteraard het sentimentspel. Maar eerst mag ik niemand minder dan Rufus en Chaka Khan uitnodigen op ons podium met Ain't Nobody. Het is een van de meest geliefde soul- en funk-klassiekers van de jaren 80. Het nummer werd geschreven door toetseniste David Wolinsky en leverde Chaka Khan in 1984 zelfs een Grammy Award op. Ja, en bijna was het nummer nooit een hit geworden. Want de platenmaatschappij wilde aanvankelijk een andere single uitbrengen. Maar songwriter David Wolinsky dreigde het lied aan Michael Jackson te gaan geven. Nou, gelukkig gebeurde dat niet. Want zo kreeg de wereld deze tijdloze klassieker van Chaka Khan.

weet niet hoe het met jullie zit, maar we hebben niet stil kunnen staan. Ain't Nobody blijft een heerlijk nummer. Ja, je luistert naar Theater van het Sentiment. En ik zie ontzettend veel stemmen binnenkomen voor onze top 5. En dit is de top 5 van vandaag. Locomotion, Orchestral Maneuvers in the Dark.

0: Nou, we gaan eens even de laatste tussenstand doornemen. En dan zie ik dat op nummer 3 het nummer Locomotion van Orchestral Maneuvers in the Dark staat. Op nummer 2 staat nog steeds Alphaville met Big in Japan. En op nummer 1 nog steeds Queen met I Want to Break Free. En bij mij in de spotlight heb ik Hein staan.
1: Ja,
0: welkom.
1: Dat klopt, ja. Oh, jammer dat Alphaville niet op 1 staat, maar dat kan nog gebeuren natuurlijk.
0: Luister, ik geef je alle kansen om straks aan het eind van ons gesprek je even een goede oproep te doen om te stemmen op dit nummer. Maar eerst wil ik even weten, Hein, het is 1984, hoe oud ben je?
1: Ik ben 1980, ben ik 22, dus in 84 ben ik dan 26.
0: Ja, oké. Okay. En wat ben je aan het doen?
1: Ik werk in een elektronicazaak die radio's en tv's en wasautomaten verkoopt.
0: Oké, heel goed. Ja, en je hebt het net al een beetje verklapt, hè, waar jouw stem naartoe gaat. Waarom gaat jouw stem naar Alphaville met Big in Japan?
1: Nou, in begin jaren 80 had ik al idee van cd, dat wordt de toekomst. Dus ik had al cd's gekocht en mijn eerste cd was Alphaville.
0: Oh.
1: Ik had nog niet eens een cd-speler. Later is Brothers in Arms natuurlijk gekomen van Dire Straits. Want dat waren de promotors van de cd.
0: Ja.
1: Maar ik kon het nog niet afspelen. Een paar jaar daarna heb ik een cd-speler kunnen kopen. Dat was toen in die tijd 1000 gulden.
0: Ja,
1: wat, meer als een, wat meer als een half maandsalaris was.
0: Dus, ja, bizar. Maar ook dat je gewoon cd's koopt zonder dat je ze nog kunt beluisteren. Dat vind ik ook wel heel knap.
1: In de platenzaak was er dus een klein stukje gereserveerd voor cd's.
0: Ja.
1: De rest waren nog allemaal LP's.
0: Ah, wel leuk.
1: Maar ik denk van, ik moet die cd's hebben. Dat is de toekomst.
0: Dat is de toekomst, ja. Je bent lekker bezig met de toekomst. Dat is goed.
1: Ja, ja.
0: En je had ook iets verteld in de app, lees ik hier, over camera's. Hè? Daar was je ook al aan
1: bezig. Videocamera's.
0: Ik ben
1: ooit begonnen in de jaren 80 met videofilmen. Dat was toen heel... nieuw eigenlijk. Toen had je nog een losse recorder die je aan je zij had en een losse camera. Dat was allemaal heel zwaar. Later, in de jaren 80, kreeg je dus een gecombineerde camera, waar dus de recorder en de camera in één apparaat zat. Het was een stuk lichter. Het was veel prettiger. Maar ik videofilm nog steeds, alleen tegenwoordig in 4K.
0: Ja.
1: Dus dat is een hele andere beeldkwaliteit als we toen gewend zijn.
0: Ja, precies. Wat dat betreft wordt het allemaal wat makkelijker, hè?
1: Ja.
0: Kleiner, lichter, makkelijker. Maar Hein, jouw stem staat genoteerd. Ik geef je nog even de kans om een oproepje te doen. Om iedereen te laten stemmen op dit nummer. Je weet het nooit. We zijn nog niet aan het eind van de voorstelling. Het duurt nog best wel lang voordat we aan het einde zijn. Dus ja, misschien heeft het effect. Maak even een goede oproep.
1: Luisteraars, ik hoop dat jullie allemaal stemmen voor Alphaville. Alphaville is het begin van het cd-tijdperk. En ik hoop dat jullie meenemen in de stemming.
0: Nou, hartstikke goed, Hein. Hij staat genoteerd en ik help je duimen.
1: Dankjewel.
0: Oké, fijne dag nog.
1: Tot ziens.
0: We gaan naar twee artiesten die op het eerste gezicht totaal niet bij elkaar lijken te passen. De Spaanse charmeur Julio Iglesias en de Amerikaanse countryzanger Willie Nelson. Toch zorgen zij in 1984 samen voor één van de meest verrassende en succesvolle duetten van het jaar met To All The Girls I Loved Before.

0: Ik krijg een heel leuk berichtje binnen van Feikje. Ze zegt, hij staat hier knalluid, Antje. Julio is mijn favoriete artiest. Nou, Feikje, daarin hebben we ik heb namelijk ook een van mijn favoriete artiesten. Dus wordt veel gedraaid bij ons thuis. Dankjewel voor je leuke bericht. Ik pak de kranten er weer even bij. Het is donderdag 7 juni 1984. Het wereldrecord schoolzitten is verbeterd. De derde klas van de Christelijke Onderwijsgemeenschap in IJsselmonde heeft 63 uur lang les gehad. Nou, ze komen helaas niet in het Guinness Book of Records, maar ze hebben wel een heleboel geld opgehaald voor het Rode Kruis. En Amerikaanse theologen vinden het jammer dat Nederland geen nee heeft gezegd tegen het plaatsen van Amerikaanse kernwapens.
1: Het Nederlandse plaatsingsuitstel is een stap in de goede richting, maar niet goed genoeg. Dat is de opvatting van een groep vooraanstaande Amerikaanse theologen en kerkelijke leiders die dit uitstel ziet als een nieuw compromis met de kernwapenwetloop. De groep heeft deze opvatting nadrukkelijk willen uitdragen. Niet alleen hier in het Amerikaanse parlement, maar ook ten overstaan van ambassadeur Fijn op de Nederlandse ambassade.
0: Het is volgens de wet verboden om zwangere vrouwen niet aan te nemen. Simpelweg omdat ze zwanger zijn. Maar helaas gebeurt dat in de praktijk vaak wel. In het radioprogramma Nou En horen we hoe dat gaat.
2: Paulien, jij was 6 maanden zwanger en je ging solliciteren naar een baan.
3: Ja, ik solliciteerde toen naar een baan in Utrecht bij het SUC. Naar een baan op een buurthuis. Een tijdelijke baan voor een jaar. Ik had in mijn brief vermeld dat ik zwanger was. Maar dat ik toch wilde solliciteren. Ik werd opgeroepen voor een gesprek. En daar een leuk gesprek gehad. Ook de problemen besproken. Of hoe dat te regelen zou zijn met die zwangerschap. En toen kreeg ik later dus een brief dat ze niet twijfelde aan mijn kwaliteit en dat het daar niet aan lag. Maar dat ik wel afgewezen werd vanwege het feit dat ik zwanger was.
0: In de bioscoop draaien een aantal leuke films. Le Marginal, een nieuwe actiefilm van Jean-Paul Belmonde. En ook Siske de Rat met onze eigen getalenteerde Danny de Munk. En Two of a Kind met John Travolta en Olivia Newton-John. Het aantal vermiste paspoorten groeit. En daardoor krijgen fraudeurs meer kans om zich voor te doen als iemand anders. Dus een vraag van de politie. Let extra goed op je paspoort en je portemonnee deze zomer. In de krant staan ook een paar zomerse aanbiedingen die ook nog goed zijn voor je portemonnee. Norit reisverpakking thuis en op reis, nooit zonder Norit capsules. En ook een advertentie van Strep, ontharingstrips voor lichaam en gezicht, speciaal in kleine meeneemverpakking. En wagenziek? Prima Tour helpt, te land, ter zee of in de lucht. En een knoeiboel op de achterbank? Wettisch natuurlijk.

0: Nu ook speciaal voor baby's.
1: Terug naar toen.
2: In een 2 uur durende matinee-voorstelling.
1: Met Antje Montero.

0: spoorwegen proberen steeds meer mensen uit de auto te lokken. Bijvoorbeeld met de gezinstourkaart. Voor 35 gulden per dag kun je met het hele gezin onbeperkt met de trein reizen. De verkoop van de gezinskaarten stijgt dit jaar met 25%. Bij de tienertourkaart is eenzelfde stijging te verwachten. Zeker 125.000 jongeren gaan voor een tientje per dag kriskras door Nederland op pad. Onder het motto, ik ben even weg.
1: Giethoorn, Amsterdam, Utrecht zou nou zijn, Valkenburg, Efteling,
2: Rotterdam.
3: Dan de speedo rondvaart maken door de haven, een Euromasterclub en zo.
4: Goedkoop rondreizen.
3: Ja.
5: Een radiodrama in twee bedrijven.
6: Dit is het Theater van het Sentiment.
7: Op NPO Radio 5.
8: Tell me about your childhood.

0: Thomas Dolby, Hyperactive. Ja, van zijn album The Flat Earth, dat op onze kroondag in de Nederlandse album top 50 staat. En vanavond treedt hij op in The Ridge in New York. Ja, je kunt nog steeds stemmen op de top 5 via de NPO Luister-app. En ik zie een hele leuke reactie van Els binnenkomen. Zij zegt, ik kies voor Danny de Munk, want Siske de Rat, de film, is opgenomen in mijn oude buurt. En ik heb de opnames dus van dichtbij meegemaakt. En alles in de film is voor mij bekend. En ik kijk er nog steeds geregeld naar. Hartstikke leuk om te lezen. Ja, stel je voor, je moeder komt om bij een aanrijding. En dan blijkt dat er opzet in het spel was. En alsof dat nog niet genoeg is, ontdek je ook nog dat zij niet eens je echte moeder was. Nou, dat is het uitgangspunt van de film De Prooi. Met het acteerdebuut van Maaike Bouten, het regiedebuut van Vivian Peters en muziek van Henny Vrienten, die ook de titelsong schreef. De film moet nog wel in première gaan, maar wij lichten alvast een tipje van de sluier op.
1: Moet je mij hebben?
2: U bent meneer Gerritsen?
1: Ja.
2: Ik wilde u iets vragen over mijn moeder, Trudy Jaspers.
1: Nooit van gehoord.
2: De vrouw kent haar wel.
1: Daar heeft ze zich vergist. We kennen geen Jaspers.
2: Uw naam stond in het telefoonboekje.
1: Dit is de garage, zus. Misschien heeft ze hier de auto's laten repareren.
2: Die heeft ze nooit gehad.
1: Of van een kennis misschien. Kan me niet verdommen. Ik ken geen Jaspers. En donder op en gaan anders de tijd zitten verpesten.
2: Het is belachelijk.
1: Precies. En nou weer bezig.

0: Waar moet je hier nou weer?
1: Met die vrouw praten.
0: Mevrouw, laat haar op.
1: Zeg het mijn moeder wel.
2: Zo, doe je erop, want ik schop je eruit.
3: Hoe is het voor jou als een schoolmeisje? Van hoe oud ben je, dat mag ik toch een vraag doen. Ja. Ik werk met allemaal professionele acteurs en actrices die veel ouder zijn.
1: Dat vind ik heel leuk. Ik kan me er ook aan optrekken. Als iemand tegenover mij heel zeker speelt en zeker van zichzelf is, dan is het voor mij ook makkelijk om zelf zekerder te spelen.
4: Zij was dan eigenlijk een van de eerste die kwam. En voor mij was dat meteen raak. Dat was nummertje 5 of zo. Maar ik ben toch verder gegaan. Ik heb een paar honderd meisjes gezien. Maar zij bleef steeds als beste overeind. En elke test die ik bedacht, kwam zij er weer als beste uit. En dus is het geworden. Ja.
3: Wat heeft zij nou precies dat die andere meisjes niet hebben?
4: Nou, ze heeft een enorm inlevingsvermogen. Ze kan zich in elke situatie zo ontzettend inleven dat het echt wordt. En ja, dat heb je nodig voor een film als dit.
3: Hoe ben je aan het verhaal gekomen van de prooi?
4: Het thema, de kern van het verhaal is gebaseerd op een Engels boekje. Dus een Engelse detective. En dat heb ik helemaal bewerkt, omgegooid. Het vermoedelijke slachtoffer, zeg maar, de prooi, als hoofdpersoon genomen. En van daaruit het verhaal helemaal verteld.
5: Hallo. 571 textier.
6: Actie!

0: Flevohof. Dat is pret voor het hele gezin. Flevohof is ook een prachtig park. Met wereldtuinen, zoals deze Japanse tuin. Bloemen, planten en dieren.
1: En alles voor één kaartje.
2: Het theater van het sentiment. Met Antje Montero.

0: Be My Number One van Joe Jackson, van zijn album Body and Soul. Gestegen naar nummer 5 in de Nederlandse album Top 50. En Joe Jackson is op tournee. Volgende maand staat hij op het Thornhout Werchter Festival. En daarvoor hoorde je John Spencer met Een Meisje voor Altijd. Het is zover. We gaan het sentimentspel spelen.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij nog van 1984? Ik vraag het aan Carla van den Hondel. Welkom.
5: Hallo.
0: Hallo. Het is 1984. Hoe oud ben jij?
5: Ik ben dan 21.
0: 21. En waar woon je?
5: Ik woon dan in Arnhem.
0: In Arnhem. En neem ons even een beetje mee in je leven. Wat ben je aan het doen?
5: Toen in 1984. Ja. Toen werkte ik net goed een jaar. Ik had mijn rijbewijs gehaald.
0: Ja.
5: Ik had mijn vriend, waarmee ik inmiddels 35 jaar mee getrouwd ben.
0: Gefeliciteerd.
5: Dankjewel. En ik was secretaresse. Ben ik nog steeds. Niet meer bij hetzelfde bedrijf, maar wel al die jaren geweest.
0: Nou, wat goed.
5: Dus ja, dat eigenlijk.
0: Nou, wat leuk. Goed, ja. we gaan een quiz spelen over het jaar 1984. Je wint het theater van het sentiment miniatuurautootje al bij 3 vragen goed. En 1 punt heb je natuurlijk al binnen. Want de eerste vraag had je al goed. Want wie is dit nou?
6: Het is natuurlijk wel zo dat Nederland in de afgelopen jaren, daar gaan we mee door, er veel aan gelegen is om invloed uit te oefenen op het proces van wapenbeheersing.
0: Wie is het?
5: Dat is Ruud Lubbers.
0: Ja, gefeliciteerd. 1 punt heb je al binnen. We gaan meteen naar vraag 2.
5: Ja.
0: Waar staat de afkorting PPT voor?
5: PTT?
0: Ja.
5: Post, telegraaf, telefoon.
0: Ja, heel goed. We gaan naar vraag 3. Dat gaat lekker. Je krijgt zometeen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een onderwerp uit 1984. En je moet minimaal 3 belangrijke punten hebben genoemd. Dan rekenen wij het goed. En ik zeg altijd, roep gewoon alles wat het eerste in je opkomt. Dan kijken wij wel hoeveel punten je goed hebt.
5: Mm-hmm.
0: Carla, ben je er klaar voor?
5: Jazeker.
0: Daar komt-ie. Ik denk dat het te makkelijk is. Wat weet jij van Danny de Munk?
5: Danny de Munk, hoofdrolspeler in Siske de Rat.
0: Ja.
5: Zanger, getrouwd en met ons nog steeds artiest. Zanger, filmster.
0: Het is een collega van mij ook.
5: Collega van jou? Collega van jou.
0: Ja, maar waarin?
5: In de musical?
0: Ja, in de musical. Daar waren we nou op zoek.
5: Ja.
0: Maar hebben we het goed gekeurd? Was het op de valreep? Ja, hij wordt goed gekeurd. Wat goed.
5: Oh,
0: ja. Nou, dan mag ik jou van harte feliciteren. Je hebt het autootje gewonnen, Carla. Op de valreep.
5: Oh, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Goed gedaan. Blijf nog even hangen, want dan noteren wij jouw gegevens. En dan komt het miniatuurautootje zo snel mogelijk jouw kant op.
5: Helemaal leuk. Dankjewel, Antje.
0: Wens ik je nog een fijne middag.
5: Hetzelfde.
0: Dag.

0: Oh, ook een lekker nummer hoor. What Do I Do van Phil Farron en Galaxy. Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze voorstelling. Maar we nemen natuurlijk geen afscheid voor we weten welk nummer jullie vandaag als nummer 1 hebben gekozen. En dan zie ik dat op nummer 2 staat Big in Japan, nog steeds met Alphaville. En op nummer 1 toch echt wel de grote hit van Queen, I Want to Break Free.
1: Nummer 1.

0: Ja, dit was hem dan. We zijn aan het einde gekomen van deze voorstelling over 1984. Straks bij Helco Span mag jij kiezen tussen twee musicalliedjes van de musical Ping Ping. Het titelnummer Ping Ping of het lied Daar valt niet mee te leven. Geef jouw voorkeur door via de NPO Luisterapp en misschien hoor je hem dan straks wel in Volgspot. Ja, wat hebben we weer een heerlijke voorstelling met elkaar gemaakt. Volgende week is het zaterdag 13 juni 1979 en zondag 14 juni 1971. Heerlijke jaren 70. Nou, ik heb er nu alweer zin in. Dus ja, ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot dan. Dag.
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: NPO Radio 5.
4: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is 6:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran, zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleider Anne van der Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer nog geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Volgspot. Helco Span.

0: En wat fijn dat je weer luistert naar Volkspot over theater en muziek van de Lage Landen. Eergisteren ging in het openluchttheater in het Amsterdamse Bos Spinoza in première, oftewel de Mokum Musical. Het is echt een hele theaterervaring die je daar krijgt, waarin tekst, spel, dans, beeld en muziek samenkomen rondom het gedachtegoed van de 17e eeuwse Amsterdamse filosoof Baruch Spinoza. Gedachtegoed dat ons als burgers van nu ook veel te vertellen heeft, vond ik. Dus ik ben heel benieuwd wat mijn gast daarover te vertellen heeft. Dat is namelijk de hoofdrolspeler, de man die Spinoza speelt, Olaf Ait-Tami. Straks na 7 uur schuift hij hier aan. Ik bel ook even met actrice Johanna Terstegen. Zij ging dan weer terug naar huis, terug naar haar Twente, waar ze te zien is in de reizende locatievoorstelling Huus van Twente. En uit eigen archief is er dan weer een optreden van Benny Nijman, want aanstaande dinsdag zou hij 75 zijn geworden.
1: Volkspot.
0: Maar eerst gaan we nog even 42 jaar terug in de tijd naar 1984... toen Ping Ping in première ging. De allerlaatste musical die Annie M.G. Schmid en Harry Banning samen maakten. Nou, voor vanavond legde Antje je daarnet al de keuze voor uit twee liedjes uit die musical. Het titelstuk, Ping Ping, echt een heerlijk ensemblestuk. Of een heel mooi liedje gezongen door G. van der Klei, die onlangs nog bekroond werd trouwens met een Musical Oeuvre Award. Daar valt niet mee te leven. Nou, er is veel gestemd door Maas, door Anneke, door Mevrie, door Eline, door Klaas, door Reinoud ook. En wat is nou jullie favoriet? Jullie hebben zin in theater, mensen. Dit is namelijk de pauzefinale. Daar hebben jullie voor gekozen. Het ensemblestuk Ping Ping uit de gelijknamige musical van Annie Schmid en Harry Banning.

De pauzefinale uit de musical Ping Ping van Arnie Schmidt en Harry Bannink. De laatste musical was dat die ze samen maakten in 1984. Ja, we hebben nog meer live muziek vanavond in Volkspot. Uit ons eigen archief nog wel. Een optreden van Benny Nijman. En hij zingt dan onder meer deze grote hit, die vorig jaar ook nog hoog in de Evergreen Top 1000 stond.

0: Gary Brooker, No More Fear of Flying. Dit is een boodschap voor de buren van Anneke Berrevoets in Zierikzee. Straks staat de radio heel hard bij Anneke, want zij is groot fan van Benny Nijman. Ze denkt zelf dat dat zou kunnen uitlopen op burenruzie. Dus vandaar mijn vraag aan jullie als buren van Anneke. Gun haar straks even Benny Nijman. 10 minuten lang hoogtepunten uit zijn optreden in Volkspot. En volgens mij heb je gewoon een hele leuke buurvrouw verder dan Anneke. Denk ik zo.
1: Gespot door Span.
0: Splinters van Geluk. Zo heet het album dat dit weekend is gespot door Span. Het is het tweede album van Erik Jobbe, die je waarschijnlijk vooral kent als lid van cabaret trio Niet Schieten, dat inmiddels al meer dan 30 jaar samen op de planken staat. Op dat album, Splinters van Geluk, hoor je een mooie afwisseling van goed in het gehoor liggende popliedjes en ontroerende en kwetsbare muzikale miniatuurtjes met steeds de liefde als overkoepelend thema. En vanavond wil ik je graag een liedje laten horen dat ook mij persoonlijk echt ontroert, omdat het zo herkenbaar is. Het is trouwens het eerste liedje, vertelde Erik gisteren, dat hij schreef voor zijn nieuwe album. Het is een liedje over de oude rode leren stoel waarin Eriks vorig jaar overleden vader altijd zat. En die stoel die staat nog steeds bij zijn moeder in de huiskamer. En ook bij mij in de huiskamer staat er zo'n oude stoel. Nee, niet van leer, maar in dit geval is het zo'n echte ouderwetse oorfauteuil waarin mijn vader altijd zat. En ook die stoel bewaart nog altijd zijn verhalen en zijn wijsheid. Net zoals die oude rode leren stoel de verhalen en de wijsheid van vader Jobbe bewaart. Daarom vind ik dit een mooi lied van het nieuwe album van Erik. Dit is De Oude Rode Leren Stoel.

Steeds gevuld met zijn geest en zijn gedachten. Soms zit ik naast die oude stoel op zijn stem te wachten. Een stem die vraagt: hoe gaat het nou? Hoe is het in het leven?

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ik vind het belangrijk dat je je afkomst koestert. Kijk, als wij er niet meer zijn en we hebben dit niet doorgegeven, dan is ons hele verleden weg.
0: Volgspot. Met Helco Span.
2: Ik vond hem als leraar, was hij zo mild als ik hem als vader had gewenst. Laten we het zo zeggen.

0: Cliff Richard, A Little in Love. Nou ja, een heel klein beetje dan. Actrice Johanna ter Stegen keert opnieuw terug naar haar geliefde geboortegrond, Twente. En dat met een nieuwe locatievoorstelling, Huus van Twente. Dit keer speelt ze in van die typerende feestzalen en dorpshuizen die je nog vindt door heel Twente. En dat met een heel bijzonder verhaal. Iets dat begint als een feestelijke viering van het 75-jarige bestaan van partycentrum Huus van Twente. Verandert in een confronterende avond vol familiegeheimen en emoties waarover lang gezwegen is. Johanna, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je gaat dus toch weer terug naar Twente. Hè? Je woont al jarenlang in Rotterdam, maar je gaat terug naar de streek waar je vandaan komt. Waarom blijft Twente je zo inspireren?
1: Nou, het is natuurlijk daar waar ik vandaan kom. We zijn daar ooit begonnen, samen met Anouk Kapel ben ik daar begonnen met Anne-Hanne van Hendrik een voorstelling over de opstand in Tubbergen, boerenopstand. En dat was zo'n waanzinnig succes. En het werd zo omarmd wat we maken, ook samen met Lisbeth Kooltof, die alles regisseert, dat we dachten, we gaan gewoon door. Het is gewoon hartstikke leuk daar om te spelen. Mensen vinden het fijn om te komen. Wat we maken spreekt ze aan. Het is een geweldig publiek. We hebben net een matinee gespeeld vanmiddag. Dus ik ben onderweg naar Rotterdam terug. En het was een waanzinnig leuke middag.
0: Ja, en ook heerlijk om in je eigen taal te kunnen spelen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat klopt, want ik spreek dan vloeiend Twents. Dat is de eerste taal die ik heb geleerd.
0: Ja.
1: Dus ik spreek al mijn personages spreken altijd Twents. En dan hebben we het zo gedaan dat we doen het altijd zo in het verhaal. En dat is ook heel geloofwaardig hoor. Dat er een aantal mensen zijn, personages die ook Nederlands spreken. Want dan kunnen namelijk de mensen uit Alkmaar of Rotterdam of waar dan ook vandaan, die kunnen het ook volgen. En dat werkt heel erg goed.
0: Ja, want Twente is natuurlijk ook een streek waar inmiddels mensen uit heel Nederland wonen. Sterker nog, uit heel de wereld wonen. En niet iedereen zal dat Twents spreken. Jouw tegenspeler trouwens in dit stuk ook niet, hè? Stefan de Wallen.
1: Die doet het heel goed.
0: Ja, jij heeft hier een beetje bijgeleerd.
1: Ja, joh, die leert heel erg snel. Is echt hartstikke leuk om te horen.
0: Ja, dus dat Twents niet zo heel moeilijk dus, begrijp ik. Of is hij gewoon een snelle leerling? Dat kan ook natuurlijk.
1: Ja, hij is een hele snelle leerling en een hele goede acteur. En sommige mensen kunnen dat heel snel. En die pikken heel snel een accent op.
0: Ja, wat leuk. Dus hij is een geloofwaardige Twent in het stuk.
1: Ja, en Ali Tjefci die speelt een Turkse man. En Charlie Panneman die speelt een jonge student. En die twee die spreken Nederlands.
0: Ja, om ook, precies wat je zegt, mensen uit Alkmaar moeten ook een leuke middag of avond hebben als ze de voorstelling komen bekijken. Nou, speel jij een zus in de voorstelling, Johanna, die samen met haar broer wordt geconfronteerd met oud zeer. Wat maakt die rol zo spannend om te spelen?
1: Nou, het is iemand die heel lang, de hele leven lang met iets heeft rondgelopen waar niet over gepraat wordt. En heel veel mensen herkennen dat, dingen, een taboe of iets waarover gezwegen wordt. En dat is natuurlijk heel interessant om te spelen, om te kijken wat voor invloed dat dan op je leven heeft als je iets met je meedraagt wat niet makkelijk is. Dat is er spannend aan. Wat er ook spannend aan is, is dat we heel veel contact met het publiek hebben in de voorstelling zelf. Dus we zingen met het publiek, er wordt een quiz gevoerd, je kan een taart winnen, er is nog een ander spel, dus heel veel interactie.
0: Ja, het is een partycentrum tenslotte dat jubileert, hè?
1: Ja, precies, ja. Vandaag kwamen er ook mensen binnen en die hadden slingers omgehangen. Maar ik zei, hebt u feest vandaag of zo na afloop? Bent u 25 jaar getrouwd? Nee, zeiden ze, we gingen toch naar een feest, naar 75-jarig jubileum. Ik had dat niet eens doorgehad.
0: Dat is misschien wel heel grappig. Ja, dat is misschien wel het mooiste compliment wat je kunt krijgen als theatermaker. Hè? Dat de wereld die jij creëert, dat ervaren wordt als de echte wereld voor één middag. Nou, gaat het dus over dingen die niet uitgesproken worden. Is dat ook iets wat bij Twente past? Of past dat in alle culturen?
1: Nee, in heel veel die zwijgcultuur is natuurlijk in heel veel culturen. Alleen niet iedere cultuur zwijgt over hetzelfde. Maar de Twentenaren, dus ik zeg, het is ook een gezegde van wie zwijgt stemt toe. Nee, maar ik zeg, wie zwijgt, dat is niet echt een Twents gezegd. Ik zeg in de voorstelling, wie zwijgt, die hoopt dat het vanzelf overgaat.
0: Dat is mooi.
1: En dat is wel echt een Twents gezegde.
0: Ja.
1: En zwijgen kennen we allemaal. We hebben allemaal dingen in ons leven waar we liever niet over praten. Terwijl het misschien beter is om er wel over te praten. En dat begint al heel, in een gezin begint dat natuurlijk al.
0: Ja, en herken je iets in dat Twentse gezegde? Van laten we hopen dat het overwaait, laten we het er even nog niet over hebben. Is dat ook een manier waarop jij soms in het leven staat?
1: Nou, nu niet meer. Nee hoor, ik heb wel leren praten door alles wat vroeger niet mocht.
0: Ja, ja, ja.
1: Overgesproken
0: maar van nee. Huis uit, is dat een gevoel wat onder jullie thuis aanwezig was?
1: Jawel, dat was wel. Nou, waar ik vandaan kom, ik kom uit een gereformeerd gezin. En een boerengezin. Heel liefdevol. Maar tegelijkertijd ook wel heel veel dingen die wel en niet mochten. En een bepaalde moraal waar je aan moest houden. Dus als kind heb je dat wel meegekregen. En toen ik het huis uit ben gegaan, toen zag ik dat de wereld wel iets groter was dan de wereld waar ik vandaan kwam.
0: Ja, maar die
1: dus
0: wereld.
1: Ik ken het wel.
0: Ja, ja, maar die wereld die herken je nog steeds natuurlijk wel.
1: Ja,
0: daarom
1: natuurlijk,
0: kom je ook zo graag terug in Twente. Is de voorstelling ten slotte, Johanna, ook een ode aan die dorpshuizen en die feestzalen, die plekken waar lief en leed wordt gedeeld sinds decennia lang. Dat zijn plekken bij mij, in mijn buurt bijvoorbeeld, ik woon in de buurt van Utrecht, eigenlijk niet meer zo bestaan. Maar kennelijk in Twente nog steeds heel erg belangrijk zijn voor de gemeenschap.
1: Jazeker, en in Brabant en Limburg in de provincies is dat nog heel erg veel. En we hebben dat ook speciaal bedacht, dit idee. Met Jan Beuving heeft het geschreven trouwens, het toneelstuk.
0: Leuk.
1: Zijn eerste toneelstuk voor meerdere personages.
0: Nou,
1: ja,
0: qua taal zit het dan wel goed als Jan Beuving het schrijft, hè?
1: Ja, he? Is heel grappig. Ja, nu we het ook er wordt enorm vaak gelachen.
0: Dat geloof ik.
1: Hij is heel komisch. Nee, maar wat was nou je vraag?
0: Nou ja, ik vroeg me af of het ook een ode is aan dat soort plekken. Ja. Plekken die misschien in de Randstad wat minder vaak meer voorkomen, maar kennelijk in de provincie nog steeds heel levendig zijn en echt een hart van een gemeenschap kunnen vormen.
1: Nou, er zijn ook wel veel plekken die verdwijnen. En dat is eigenlijk heel jammer. Want mensen zoeken elkaar daar op en mensen kunnen daar plezier hebben met elkaar. Mensen troosten elkaar, ook mensen kunnen praten over dingen. En het is zo ontzettend jammer zijn dat die plekken verdwijnen. Jongeren weten ook niet meer waar ze naartoe moeten op het platteland. Het is ontzettend jammer dat die plekken aan het verdwijnen zijn. Dus we wilden ook nabijheid opzoeken. Want dat is ook wat je voelt in zo'n zaal. Mensen voelen zich vertrouwd. Ze zijn die vinden het leuk om elkaar weer tegen te komen. En van daaruit krijg je contact met mensen en kun je over dingen praten. Dus ik denk dat het heel gezond is dat dat soort plekken bestaan.
0: Ja, en als daar nog slingers worden meegenomen om het feest te accentueren, dan zit het toch heel goed met de levensvatbaarheid van dat soort plekken in Twente. Nou, Huus van Twente is deze hele zomer te zien. Als ik goed ben neergelegd, tot en met 21 juni in Reutem. Daarna nog in Denenkamp, Weerselo, Albergen, Goor en Markelo. Dus nog kans zat om jullie te zien.
1: Ja, dat is zo.
0: Johanna ter Steeg, ik wens je een goede reis terug naar Rotterdam. Geniet
1: dankjewel,
0: even van de geneugten van de grote stad. Maar je weet, je mag komend weekend weer lekker terug naar Twente.
1: Ja, dat doe ik.
0: Johanna, dankjewel. Het gaat je goed. Hoi.
1: Dag.

0: dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

En na de Carpenters was dat Van Orley. Ja, dat klinkt internationaal. Maar Van Orley, dat is gewoon de artiestennaam van zangeres Saskia van Oerle. Die ken je misschien wel van Tambourine, van de band. Daar was ze zangeres tussen 1987 en 1992. En in 2003 bracht ze dus als Van Orley een soloalbum uit. Somebody Hold Me. En daarop staat ook dit nummer, Calling Out. Ja, ik zei het al eerder, bij Anneke Berrevoets en Sirik Zee gaat nu de radio op standje hard. Ik geloof dat dat ook gaat gebeuren bij Mevie, zo te horen. Want die is ook dol op Benny Nijman. Ja, Benny Nijman, Gerrit uit Aalten gaat hem ook harder zetten. Benny Nijman, hij zou 75 jaar zijn geworden. En dat laten wij natuurlijk niet voorbij gaan hier in Volspot. Benny Nijman, je kent hem van hits als Vrijgezel en Ik Weet Niet Hoe. Hij ontviel ons alweer in 2008. Maar een paar jaar daarvoor, in februari 2004, was hij nog een keer te gast bij ons op het Volspotpodium met zijn complete band. Dat was echt een mooie avond. En hij vierde toen zijn 30-jarig zangersjubileum. En dat deed hij met de voorstelling Bitter en Zoet. Nou, uit dat optreden hoor je straks, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Maar eerst zijn hit die elk jaar weer hoog in de Evergreen Top 1000 staat. Waarom fluister ik je naam nog? Hier is Benny Nijman.

langs de Nederlandse podia. Ik stel ze nu voor. Aan de piano, Henk Ruiter.

0: Benny Nijman in 2004 op het Volkspop podium. Dinsdag zou hij 75 zijn geworden. De buren van Anneke in Zierikzee hebben meegenoten. Ook de buren van Thekla luisterden mee naar Benny, appten ze. En Peter die zei, oh wat heerlijk, Benny Nijman. De radio staat op standje gezeik in de wijk.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

Straks is acteur Olof Aytami bij mij te gast. Hij speelt de titelrol in de musical over de filosoof Spinoza. Maar eerst gaan we nog ons spel spelen. Raad mijn naam. Drie cryptische aanwijzingen heb ik voor je voorbereid. En op basis daarvan kun jij dan de naam zien te raden van de man of vrouw die we vandaag zoeken. En dat is altijd een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen, uit Nederland of België. Nou, dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. En

0: Straks is acteur Olof Aytami bij mij te gast. Hij speelt de titelrol in de musical over de filosoof Spinoza. Maar eerst gaan we nog ons spel spelen. Raad mijn naam. 3 cryptische aanwijzingen heb ik voor je voorbereid. En op basis daarvan kun jij dan de naam zien te raden van de man of vrouw die we vandaag zoeken. En dat is altijd een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen, uit Nederland of België. Nou, dit is de eerste aanwijzing voor vanavond en die luidt: ik hou van acteren en muziek maken. Niet per se in die volgorde trouwens. Ik hou van acteren en muziek maken. Niet per se in die volgorde trouwens. Wie zoeken we? Bel Sanne als je denkt te weten op 0800-3000-555... of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp en dan maak je kans op zo'n uniek setje Volgspot fietslampjes.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.

Zoek naar de naam van een bekende theatermaker of artiest uit de Lage Landen. En dat op basis van 3 cryptische aanwijzingen. Eentje kreeg je er al van me. Ik hou van acteren en muziek maken. Niet per se in die volgorde trouwens. Nou, Willeke Alberti wordt genoemd door Wim Groos. Gerrit uit Aalden denkt aan Piet Reumer of Ron Brandsteder. Maas aan Gerard Cox. En Anneke zoekt het over de grens. En die denkt aan Niels de Stadsbader, de Vlaamse zanger. Origineel, maar niet degene die we zoeken. Dus ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. En die luidt, ik heb een zwak voor het ongerepte land. Ik heb een zwak voor het ongerepte land. En hij of zij houden dus van acteren en muziek maken, maar niet noodzakelijkerwijs in die volgorde. Wie zoeken we? 0800 3000 555. Bel Sanne of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.

Ja, zo'n straatje in Brussel, de Rue de Boucher. Het ene restaurantje na het andere op een hele vrolijke manier bezongen door Johan Verminne. En het mooie is, Johan Verminne is eerder dit jaar ernstig ziek geweest. Hij kreeg een kankerdiagnose. En gelukkig is hij zover opgeknapt dat hij zijn aangekondigde afscheidstournee toch kan gaan houden. Vanaf eind dit jaar hoopt hij alsnog langs een aantal Vlaamse zalen te trekken. En ik hoop daarbij te zijn, want Johan Verminne heeft echt zoveel prachtige Nederlandstalige liedjes gemaakt. Ondertussen spelen wij Raad Mijn Naam. Je kent ons spel. We zijn op

0: Sting. Englishman in New York. En vanaf 29 augustus is hij weer 2 weken lang een Englishman in Amsterdam. Want dan keert hij terug naar Koninklijk Theater Carré met zijn musical The Last Ship. Ja, het is bijna 7 uur. Zoals gezegd, straks na 7 ontvang ik als gastacteur Olaf Aitami. Hij speelt de titelrol in de musical over de 17e eeuwse wijsgeer Baruch Spinoza, die afgelopen vrijdag in première ging in het Amsterdamse Bostheater. Ondertussen kun je nog meespelen met Raad Mijn Naam. Er komen mooie oplossingen binnen, hoor. Niet de goede, maar ik noem ze toch eventjes. André van Duin, Jasperine de Jong, Wim Zonneveld, Stef Bos. Die zoeken we niet, maar wie zoeken we wel? We spelen straks verder, direct na het nieuws van 7 uur. Tot zo.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO
2: Radio 5. NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Het is 7 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn er bij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval op handen zou zijn. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf van Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In de garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar het naastgelegen tankstation en een molen. Bij het blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Volkspot. Heilco Span.

0: maken. Niet per se in die volgorde trouwens. En ik heb een zwak voor het ongerepte land. Anneke denkt aan Ede Staal, de zanger van het Groningse Hoge Land. Ja, dat vind ik een goede suggestie, Anneke. Maar ook hem zoeken we niet. Dus ik geef je gauw de derde aanwijzing van vanavond. En die luidt: ik gaf mijn naam ook aan mijn band. Ik gaf mijn naam ook aan mijn band. Misschien weet je het nu. Misschien ga je nu Sanne bellen in jouw jacht op de Volkspot fietslampjes. 0800-3000-555 of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn

0: zondagmiddag Buitenveldert. Een prachtige tekst altijd, vind ik nog, van Michel van der Plas. Je hoorde Frans Halsema. Dit jaar is zijn werk ook weer te zien in het theater. Dan in de musicalproductie Voor Haar, rondom zijn repertoire. En de hoofdrolspeler in die voorstelling is Soy Kroon.
1: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam. Raad mijn naam. Ja, wie zochten we vanavond in Raad Mijn Naam? Ik hou van acteren en muziek maken, niet per se in die volgorde trouwens. Ik heb een zwak voor het ongerepte land en ik gaf mijn band ook aan mijn naam. Nee, ik zeg het verkeerd. Ik gaf mijn naam ook aan mijn band. Ja, daarnet zei ik hem wel goed. Dus ik bedoel, ik hoopte dat op basis daarvan de goede oplossingen zouden binnenstromen. Maar dat doen ze niet. De naam is niet geraden. Dat komt niet vaak voor. Dus ik ga even uitleggen wie we zoeken. Ik begin bij aanwijzing 1. Ik hou van acteren en muziek maken. Niet per se in die volgorde trouwens. De man die ik zoek, want het is een man, deed de Rock Academie in Tilburg. Hij deed mij aan het tv-programma Beste Zangers. Hij speelt al jaren in zijn eigen band, de Bukkers. En hij acteert ook al jaren in de serie Woeste Grond. En ja, Woeste Grond, het ongerepte land. Hij is zelf ook een echte Sallander. Zo kwamen wij uit bij de man die ik vanavond zocht, Hendrik Jan Bukker. Ja, hij is niet geraden, wat niet wil zeggen dat er geen mooi nieuws is over Hendrik Jan en over die serie Woeste Grond. Er wordt namelijk een bioscoopfilm gemaakt, gebaseerd op die tv-serie. Een serie die gaat over drie generaties van één familie, de familie Otting op het melkveebedrijf De Weusten in Twente. Ze worstelen daar met hun toekomstvisies, met opvolgingskwesties, met tradities en hoe die zich dan weer verhouden tot de verduurzaming die gevraagd wordt. Nou, voor ook een nieuwe tv-serie weer, maar ook een speelfilm. En hij gaat daar vast een belangrijke rol in spelen. Hendrik Jan, de man die ik zocht, de voorman van de Bukkers. En om al een beetje in die sfeer te komen, zingt hij over Nobbers.

0: De Bukkers over Nobbers. Eergisteren ging in het Amsterdamse Bostheater een muziektheatervoorstelling in première over filosoof Baruch Spinoza. Spinoza, de Mokum Musical. Een voorstelling met dans, muziek, met geweldige acteurs, maar ook met prachtige beelden en kostuums. Een voorstelling die echt beklijft. En dat als co-productie van theatergezelschap Night, dansgezelschap Club Guy en Roni en de muzikanten van Hit en Het Muziek. Maar vooral ook een voorstelling die aantoont hoe razend actueel het gedachtegoed van Spinoza ook nu weer is. De titelrol wordt gespeeld door Olaf Aitami. Hij is vanavond mijn gast in Volkspot. Fijn dat je er bent, Olaf.
1: Dank je wel.
0: Zou het zo kunnen zijn, vroeg ik me af toen ik naar huis reed naar de première, dat je nu op je 35ste al de rol van je leven speelt?
1: De rol van mijn leven? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, dat moeten we nog zien. Maar het is een fantastische rol om me in vast te zetten. Echt een uitdaging was het echt.
0: Ja, want ik zag jou spelen en jij hebt natuurlijk de taak om dat gedachtegoed van die Spinoza voor het voetlicht te brengen. En dat doe je met zoveel overtuiging en met zoveel kracht. Dat ik dacht, je moet je ook op een of andere manier aangetrokken voelen tot die man en tot wat hij te vertellen heeft.
1: Ja, ja. Dat heb ik zeker. Hier en daar heb ik een beetje wat overeenkomstjes.
0: Oh ja?
1: Ja, ik ben vroeger bij wat bijbelstudies ben ik weggestuurd. Omdat ik wat vragen begon te stellen. Kwam ik later achter.
0: Ja, de Spinoza ook werd niet op prijs gesteld.
1: Ik heb op mijn arm heb ik getatoeëerd. All is one and God is nature. Sluit daar ook wel een beetje ergens
0: Ja, laat eens zien.
1: Oh, je gelooft me niet.
0: Ja, ik geloof je wel, maar ik wil wel graag bewijs. Ja, ik zie het. Ja, ja, ja. Dat vonden ze op die bijbelstudie niet zo'n goed idee.
1: Dat vonden ze allemaal niet zo leuk, daar, de vragen die ik begon te stellen. Maar ik heb me ingelezen. Ik heb documentaires gezien. Ik heb podcasten geluisterd. Ik heb met Rick van den Bos gepraat erover. Wat een van de schrijvers is. Met Levi, met Lev Avitan heb ik er ook over gepraat. Dus ja, met al krijg je zoveel informatie. En dan kies jij je eigen raakvlakken. Daar ben ik het eigenlijk op gaan zoeken. Wat was de persoon en wat waren zijn beweegredenen? Dat eigenlijk.
0: Dus eigenlijk mag je haast letterlijk zeggen dat deze man op jouw lijf geschreven is.
1: Nou, dat is een beetje, vind ik, iets te groot. Maar er zijn hier en daar wat. Hij is gewoon een rebel. En ik heb wel iets, een klein rebelletje leeft er ook wel in.
0: Ja, ja, ja. Zijn er meer voorbeelden van, behalve dat je de confrontatie zocht tijdens de Bijbelstudie?
1: Nou, ik zoek de confrontatie graag op, die ga ik niet uit de weg.
0: Ja, en waarom is dat? Waar komt dat vandaan?
1: Waarvan komt dat? Is het de aard van het beestje, denk ik. En als ik het ergens niet mee eens ben, dan zeg ik dat.
0: Ja.
1: En ik stel graag vragen. Ik wil weten waarom. Ik wil weten wie ik tegenover me heb. Wat soort dingetjes.
0: Dat zijn wel goede eigenschappen voor acteurs, kan ik me voorstellen.
1: Toch wel, hè?
0: Zodat je ook weet wie je speelt en waarom je iemand moet spelen. Ik heb ook bewondering voor de enorme energie die je hebt. Die voorstelling duurt bij elkaar ruim 2,5 uur. Je acteert, je zingt, je danst. Je staat daar met zoveel energie. Hoe is het voor jou om al die disciplines te combineren?
1: Het gezelschap waar wij zitten, Night, dat is sowieso interdisciplinair. Dus dat, we komen er altijd in aanraking mee met dans, zang en spelen. Het zanggedeelte was wel nieuw voor mij. Zeker dit level. Dus dat was nieuw voor mij. Maar ik ben begonnen als danser eigenlijk vroeger. Met hip-hop en een beetje hier en daar modern. Dus daar ben ik wel aardig thuis in. En het acteren, toneel, Academie Maastricht gedaan. Dus dan zit de basis zit er wel.
0: Ja.
1: Maar dit, ik vond het wel spannend, man. Een musical doen en ik had twee solo nummers. Dan dacht ik wel, jongen, gaan we dit echt doen? Guy, gaan we dit echt doen? Maar ik ben blij dat ik de kans heb gekregen. En hopelijk zijn de mensen blij als ze het zien.
0: Ja, die voorstelling is nog in ieder geval tot en met 11 juli te zien in Amsterdam. Nou hadden we het al even over jouw eigen rebellie. Dat jij wil weten hoe dingen zitten. Dat je doorvraagt tot je het juiste antwoord hebt gekregen. Dat is ook iets wat Spinoza natuurlijk kenmerkt. Maar laten we eerlijk zijn. We weten dat er Spinoza-straten zijn. Spinoza-scholen. Er staat een standbeeld van de goede man vlakbij de Stopera in Amsterdam. Ja. Maar wie was die naam ook alweer, die Spinoza? Voor heel veel mensen is het toch een naam van, wie is dat ook alweer?
1: Ja, ik ken hem eigenlijk alleen maar van het 1000 gulden biljetje. Daar ken ik hem van.
0: 1000 gulden biljetje, dat heb ik nooit in mijn handen gehad, jij wel?
1: Nee, maar op, ja, ik heb het wel eens voorbij zien vliegen. maar ja, daar ken ik
0: hem. Jij wist ook niet wie het was?
1: Nee, natuurlijk niet, man.
0: Oh, natuurlijk niet, maar...
1: Nee, ik wist het niet op... Ik ben er pas op latere leeftijd ben ik erachter gekomen van... Nou, Spinoza-straat, toen ben ik in Amsterdam gaan wonen. Dus dan Spinoza-Lyceum, oh, ga je dus googlen en zo. En dan, maar door deze voorstelling, toen ik wist dat ik het hem ging spelen... ben ik daar een beetje in gaan duiken van wie was die man. En ja, een eer om zo iemand te mogen vertolken.
0: Ja, want wie was die man? Volgens jou, hoe zie jij hem?
1: Als een, een iemand die staat, die blijft staan voor waar hij in gelooft. Die doesn't take no for an answer. Eigenlijk, ja, ik vergeleek hem met Che Guevara eigenlijk. Met een Malcolm X, met een Tupac. Daar heb ik het een beetje naar het hedendaags getrokken.
0: Want het is echt vrijheidsstrijd.
1: Ja, man. Ja, daar heb ik het naar het nu proberen te trekken. En ja, dat zijn mensen waar ik iets meer over wist. Dus om het iets behapelijker voor mezelf te maken... heb ik bepaalde vertalingen naar hun gemaakt.
0: Ja, dus eigenlijk als je hem speelt... denk je ook aan die voorbeelden die je net noemde. Mensen die jou meer zeggen. Bij jouw tijd passen ook.
1: Nou, en vooral wat ik heel erg... chockerend en ook heel begrijpelijk vond... waardoor hij misschien zo'n drive heeft gekregen... is dat zijn moeder, die mocht niet binnen de stadsmuren begraven worden... die zat niet op het Joodse graf, mocht zij begraven worden.
0: En waarom niet?
1: Want ze kwamen vanuit Portugal, het waren Maranen... het waren niet, ze waren niet, om het maar even zo... om te noemen kosher genoeg of zo.
0: Nee, om op de Amsterdamse begraafplaats begraven te mogen worden.
1: Dus dat mocht niet. En nou, dat zou voor mij al een reden zijn... dat ik hele vragen zou gaan stellen aan het geloof. En hoezo niet. En afstand ervan zou gaan kunnen nemen.
0: Ja, dat doet hij ook, hè, Spinoza. Ja. Want dat doet jullie voorstelling ook zo mooi, vind ik. Aan de ene kant vertel je het historische verhaal. Dus op die manier leer je hem kennen, leer je zijn tijd kennen. Leer je ook
1: dus de witje komen voorbij.
0: Ja, de gebroeders de wit komen voorbij. De pest komt voorbij. Ja. We zijn echt terug in de 17e eeuw. En tegelijkertijd gaat die voorstelling heel erg over het nu. Daar gaan we het straks nog wel over hebben. Maar wat hij natuurlijk vooral gedaan heeft... hoe was die tekst ook alweer op jouw arm?
1: All is one. All is one.
0: All is one, maar die ging verder nog.
1: Hoezo?
0: Ja, je zei God is...
1: Oh, God is nature.
0: Dat
1: nature
0: bedoel ik. God. Precies, dat is ook wat Spinoza eigenlijk zegt. Hè? En hij zegt, God is geen sturende macht die ons leven bepaalt. Ja. We hebben zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor onze daden. En daarmee stond hij eigenlijk aan de wieg van het rationalisme. Aan de wieg van de verlichting. Hij is misschien ook wel de voorloper van al die vrijheidsstrijders die je net noemde.
1: Ja.
0: Dat maakt hem zo ongelooflijk belangrijk.
1: Ja, zeker man.
0: Praten we straks verder over. Mijn gast vanavond in Volksblad, Olaf Aitami. Ja.

0: Gast vanavond in Volkspot is acteur Olof Aitami. Hij speelt de rol van Spinoza in de gelijknamige Mokum musical, die te zien is in het Amsterdamse Bos Theater. Spinoza, de filosoof die eigenlijk zegt: nee, God is geen sturende macht. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze daden. Zoon van Portugees-Joodse immigranten. En Olof, dat maakt die voorstelling ook alweer zo interessant. Het feit dat hij bij die Joodse gemeenschap hoort, brengt hem ook in moeilijkheden. Want hij spreekt zich ook uit tegen de macht van de rabbijnen. Hij spreekt zich uit tegen de macht van het geloof. En daarmee krijgt hij letterlijk ook zijn zus tegenover zich te staan.
1: Ja, zijn zus tegenover zich. Ja, de hele gemeenschap. En hij is verbannen vanuit... Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds verbannen. En iedereen die...
0: Die ban geldt nog steeds. Na meer dan 350 jaar.
1: Ja, en ik heb een documentaire gezien. Iemand die een stukje over hem wou maken. Dus die is dus ook, omdat hij alleen maar onderzoek wou doen naar Spinoza, is die ook verbannen.
0: Dus nog steeds geldt die banvloek over Spinoza.
1: Ja, dus die verbanning zal er voor mij ook wel aankomen.
0: Ja.
1: Ja, bijzonder.
0: Dat is wel bijzonder inderdaad, dat 350 jaar. En het wordt
1: niet voorstel... Ja, dus kan je nagaan hoe belangrijk zijn gedachtegoed is geweest. Tot op de dag van vandaag is het een doorn in hun oog. En dat vind ik eigenlijk heel triest ergens, maar ook zo vet. Ja. Dat het nog steeds... ze houden hem zelf ook in ere. Wat heel tegenstrijdig ergens is, toch? Ja, want maken hem heel belangrijk.
0: Ja, maar het mooie vind ik ook wel, wat je... ik heb de voorstelling gezien, hè? En je kan ook wel meeleven met die zus. Want die zus, gespeeld geweldig trouwens door Sarah Janne, die houdt vast aan de Joodse familietraditie. Ja. Die wil niet dat haar broer daaraan tornt. Mm-hmm. En dat levert niet alleen een schisma op in de familie. Dat levert inderdaad ook die verbanning op een gegeven moment. En het mooie vind ik, zijn zus die zegt dan ook... ze wil graag dat de familie bij elkaar blijft natuurlijk. Mm-hmm. Maar die zegt ook... wij zijn een minderheid in dit land. Mm-hmm. De Joodse minderheid is een minderheid in dit land. Mm-hmm. We moeten vooral niet tegen de gangbare regels en gebruiken ingaan. Mm-hmm. Want dan komt onze vrijheid en veiligheid in het gedrang. En zij zegt volgens mij letterlijk haast zoiets als... ze roepen hier heel graag dat ze heel tolerant zijn. Dus dat is ook een kwestie die toen al speelde. Van als minderheid, wees nou maar stil. Ja. Anders dan keert de massa zich tegen je.
1: Ja. Dat klopt. Ja, en de lastige aan haar personage is dat zij ook getrouwd is met een rabbijn. Dus of het nou echt precies van haar komt, of dat zij de vertolking is van de rabbijnen, dat vind ik ook een mooi dun lijntje ergens. Weet je, dat je, is het zij die het zegt, of wordt het haar opgedragen om te zeggen? Want anders. Ja, en zij doet het ook voor haar zusje. Dat is ook weer het mooie eraan. Zij probeert nog te redden wat er te redden valt. Haarzelf, haar familie. Ze heeft kinderen met haar man, die dat gespeeld wordt door Aaron Pearson, wat hij fantastisch doet. Dat is het mooie aan haar rol. Dat zij zoveel bij elkaar probeert te houden. En dat ze dan zo'n Spinoza als broer heeft. Die denkt, boeit me niet. Ik ga gewoon lekker zeggen wat ik denk.
0: Nee, en daarom hou je ook van haar. Omdat je ook haar begrijpt met haar standpunt.
1: Ja, en dat doet ze met zoveel passie en emotie, Sarah. Dus dat is... je kan ook niet anders dan van haar houden, toch?
0: Nee. Maar ook niet van haar personage. Ook van haar hou je. Ja. Tegelijkertijd legt zij natuurlijk de vinger op de zere plek. Hè? En minderheden zijn hun leven niet veilig als ze te uitgesproken zijn. Ja. Dat was in de 17e eeuw zo.
1: Ja,
0: het gevoel dat dat nog steeds zo is. Dat gevoel bekroop mij toen ik die voorstelling zag.
1: Tof dat je dat zo hebt ervaren. Dat is ook een vraag die ik mijzelf heb afgesteld... tijdens het onderzoek en naar mijn rol, dat ik denk van oké, wij komen als refugees, komen wij aan hier in Amsterdam. En toen dacht ik, maar hoeveel vluchtelingen komen nog steeds aan vandaag, deze dag, en worden weggestopt in AZC's, mogen niet werken, mogen niet naar school gaan, worden eigenlijk praktisch monddood gemaakt. Dus hoeveel Spinoza's hebben wij nu niet vandaag de dag in Ter Apel of waar zitten, die nieuwe ideeën hebben, die ons... dingen zouden kunnen leren wat wij niet weten. Ja, ik weet het niet. Er is zoveel...
0: Laten we zoveel kapitaal onbenut.
1: Ja.
0: In die zin.
1: Ja, gewoon de mens. We zien de mens niet meer. Echt, we zien ja, een vluchteling, dat wordt dan maar een vluchteling genoemd. Terwijl het zijn gewoon mensen, man.
0: Dan met verhalen en met kwaliteit.
1: Ja, met
0: kwaliteit.
1: Verhalen, met emoties, met joh, stel je voor als het andersom was gebeurd. Dan zijn wij het ineens. Dat vind ik vooral heel bijzonder in deze tijd. Dat ik denk, nou, maar kunnen we nou echt niet meer verplaatsen in de ander?
0: Ja.
1: Maakt niet uit wat voor kleur naam je hebt, maar we hebben gewoon, we hebben allemaal rood bloed. En ja, we hebben allemaal liefde voor iemand. Dus waarom kunnen we dat niet meer voor elkaar hebben?
0: Ja, we proberen ook allemaal ons leven zo goed mogelijk te leiden. Daarnaast gaat die voorstelling inderdaad ook over die minderheden. Ik moest denken aan bijvoorbeeld de moslimgemeenschap. Mm-hmm. Ook een minderheid in Nederland. De LHBTI+ gemeenschap. Ja. Ook zo'n minderheid die er wel is en die ook wel geaccepteerd wordt. Maar die zich heel wel bewust is van niet te luid, niet te hardop.
1: Ja, worden we
0: dat
1: echt
0: is eigenlijk nog steeds de vraag.
1: We worden getolereerd. Ik denk niet per se.
0: Ja, is het niet meer dan
1: nee,
0: dat?
1: Nee, ik denk niet dat het meer is dan dat. Want word je echt geaccepteerd, waarom is er dan nog zoveel? Ja,
0: hoe ervaar jij dat? Want nou, jouw naam zegt het al, je hebt een Nederlandse moeder, je hebt een Marokkaanse vader. Hoe ervaar jij dat?
1: Nou, ja, ik heb mijn mensen gevonden, man, met zo'n nightgezelschap. En dus ja, je gaat op den duur ook in je bubbel leven.
0: Nee, je hebt je eigen groep gevonden.
1: Ja, je hebt je eigen groep gevonden, mijn misfits. Die heb ik gevonden. Nee, dat is niet op een zielige manier, hoor. Ik ben daar dankbaar voor, man.
0: Dol op misfits.
1: Ja, toch?
0: Ja, het zijn de leukste mensen.
1: En, nee, maar ja, ik bedoel, als jongetje, dat was dan, toen kwam dat nummer Kut Marokkaan en allemaal dat soort dingen kwam op. Dus dat was wel van, hè, ook, hè. Dan kreeg ik eerst het gevoel van, oh, ik ben anders. Dat zal je altijd blijven hebben, denk ik. Ja, ik denk dat je dat altijd wel zo blijven
0: maar
1: hebben.
0: Maar als je zegt dat zal je altijd blijven hebben, wil dat dan ook zeggen dat je nooit 100% geaccepteerd voelt in dit land? Wel binnen je eigen kring natuurlijk, maar niet binnen de samenleving.
1: Als je soms dingen ziet op tv, dan denk ik, ja, weet ik niet. Door iedereen, denk ik niet. Maar dat hoeft ook per se niet echt. Dus ja, I don't know. Dat is een moeilijke vraag die je me stelt.
0: Maar stel, je krijgt ooit kinderen. Ik weet niet of dat in de planning staat.
1: Ik heb een dochtertje.
0: Je hebt een dochtertje. Nou, je dochtertje. Dan is dit een hele relevante vraag. Oeh. Hoop je dat zij ooit in een Nederland of in een samenleving leeft waarin het geen vraag meer is of je familie uit Marokko komt, of dat je om of tante homo of lesbienne is. Ik bedoel, waarbij dat allemaal geen rol meer speelt. Dat je gewoon mens onder de mensen bent.
1: Ja, natuurlijk. Dat hoop ik voor iedereen.
0: En gaat zij dat meemaken, denk je?
1: Ja, laten we het hopen dat het gaat gebeuren. En dat er een bepaald bewustzijn wordt gecreëerd door. Misschien hebben we dit allemaal nodig, man. Alle ellende, dat AZC's in de fik worden gezet. Dat mensen gaan, dat ze allemaal gaan beseffen van, yo, guys, we zijn één. En dit kan niet zo langer. En ja.
0: Maken jullie ook daarom die voorstelling? Speel jij ook daarom Spinoza in deze voorstelling?
1: Ik denk wel dat speelt zeker wel mee. Het verhaal wat er wordt verteld, daarom maken we dat wel, ja.
0: Is het voor jou ook belangrijk dat je als je een rol speelt, dat je ook dat doet vanuit een soort intrinsieke motivatie om iets te willen veranderen in de wereld? Of is schoonheid ook genoeg?
1: Dat is mooi meegenomen, schoonheid. Ik denk dat pas iets werkt wanneer er echt iets verteld wordt en je moet. Ja, Guy Wijsman en Knight, wij maken geen dingen om het te maken. We maken dingen die actueel zijn. En daar zit heel veel schoonheid in.
0: Ja, en dat is de volgorde. Actueel, maar verteld met heel veel schoonheid.
1: Ja, ja, ja.
0: Wij gaan luisteren naar het openingsnummer uit de musical. En ik ga nu een diep gevoelde jongenswens van je laten uitkomen. Ja. Jij gaat het aankondigen.
1: Ik mag een nummertje aankondigen op de radio. Dit is een nummer die is door Pink Oculus gemaakt. En het nummer heet Refugees.
0: Uit de musical.
1: Spinoza, de Mocha musical.

0: openingsnummer uit de muziektheatervoorstelling Spinoza, de Mokum Musical. Dat was Refugees. De hoofdrolspeler, de man die Spinoza speelt, Olaf Aitami, is vanavond mijn gast in Volspot. De liedjes zijn inderdaad in het Engels, de gesproken teksten zijn in het Nederlands. Waarom is daarvoor gekozen?
1: Dat zou je eigenlijk het allerbeste aan Guy moeten vragen.
0: Ja, maar je hebt het vast wel eens aan Guy gevraagd inmiddels, in al die jaren.
1: We hebben sowieso een hele internationale publiek. Dat komt voornamelijk vanuit Club Guy en Roni. Het dansgezelschap, want we werken ook altijd met boventitels. Wij zijn inclusief daarin. En ik denk dat dat ook meespeelt, de inclusiviteit van ons publiek en van de samenleving. En we zitten in Amsterdam. Er wordt veel Engels gepraat in die stad. Dat zal ook meespelen.
0: Maar net zoals die musical Hades daar natuurlijk ook te zien is geweest in Carré vorig jaar. En
1: zeker.
0: Nu komt er weer een Engelstalige productie deze kant op.
1: Ja, man.
0: En ik dacht ook, maar misschien ben ik dan iets te enthousiast. Je kunt die voorstelling zo ook naar het buitenland brengen op deze manier. Je hoeft alleen nog maar de teksten te vertalen.
1: Dat lijkt me een fantastisch idee.
0: Jij zou wel mee willen?
1: Ik ga zeker mee.
0: Ja, Spinoza, ik zei het toch al. Zomaar misschien wel de rol van je leven nu al.
1: Nou, als we naar het buitenland gaan, dan wel.
0: Ja, nu toch eigenlijk ook wel een beetje.
1: Nee, zeker. Maar ik maak een grapje.
0: Olaf, ik ga een beetje je doopsel proberen te lichten. Je studeerde, je zei het al heel eventjes, in 2018 af van de toneelschool in Maastricht.
1: Ja.
0: Was dat voor jou meteen duidelijk dat toneel en theater jouw toekomst zou zijn?
1: Zoals ik zei, ik heb een dansachtergrond. En toen deed ik eventjes een accountantopleiding.
0: Accountantopleiding?
1: Ja, vraag me niet waarom. Ja, mijn vader is accountant, dus dan dacht ik...
0: Kan een goede reden zijn.
1: Ja.
0: Vind je niet zo bijpassen?
1: Nee, totaal niet. Na 3 weken dacht ik, jongen, ik word er helemaal gek van. En toen zag ik dat er is een mbo-opleiding, KTM, Kunst, Theater, Media. Toen dacht ik, laat ik dat proberen. Aangenomen op mijn beetje mijn dansmoves. En toen mocht ik voor het eerst een monoloog doen. En toen dacht ik, wauw, maar je kan ook praten op toneel, wat vet. ik kan meer dan alleen bewegen. Dus zo is het balletje gaan rollen. Vanuit die school ben ik naar Like Minds, heb ik daar een stage gedaan. En toen had ik een kleine productie gedaan. Mogadishu, helemaal niet klein was, de Utrechtse speler, dus geen kleine productie. En toen ben ik op Toneelacademie Maastricht gekomen. En toen... Ik heb nog wel auditie gedaan op andere scholen, maar dat voelde toch erg... Ja, ik ben een Harry Potter fan en die school deed me denken aan Zwijnstein. Dus ik dacht, ja man, Zwadrieg man, ik ben er.
0: Daar moet ik zijn.
1: Ja, man.
0: Ja, en daar was je, daar heb je je opleiding gevolgd. Ja. Dus eigenlijk ben je daar zo... een soort van toevallig terechtgekomen. Maar ja, wat is toevallig in het leven?
1: Nee, niks is toevallig. Alles heeft een oorzaak en gevolg. Hè?
0: Ja, en dat schets je ook heel mooi, hè, hoe je daar terecht bent gekomen.
1: Ja.
0: Was dat van huis uit ook een keuze waarvan jouw familie, jouw vader en je moeder bijvoorbeeld zeiden... ja, jongen, doe dat. Of was jouw vader stiekem een beetje teleurgesteld dat je geen accountant werd?
1: Nee, mijn vader is niet teleurgesteld in mij. Hij is een hoe noem je dat... Een voorzichtige man in dat opzicht. Een
0: voorzichtige fan?
1: Ja, nee, geen voorzichtige fan. Maar hij kiest gewoon voor veiligheid eerder in plaats van... dat is toch een riskant vak, toch? In de kunst gaan. Ja, wie zegt dat het gaat lukken? Nou, ik heb gezegd dat het gaat lukken. Dus daar heeft hij mij gelukkig de vertrouwen in gegeven van... probeer het.
0: En hij ziet nu ook dat het lukt.
1: Ja, dus hij is super trots. En mijn moeder is mijn allergrootste fan. Dus die heeft mij treinkaartjes naar audities gesponsord. En allemaal dat soort dingen. Dus I love you, mom. Dus dat sowieso.
0: Ja, zij staat achter je wat dat betreft.
1: Ja, mijn vader ook, hoor. Laten we daar niet...
0: Nee, maar hij is voorzichtig. Dat zeg je wel mooi. Ik bedoel, hij maakt zich zorgen om je.
1: Ja, tuurlijk.
0: Wat gaat die jongen doen? Gaat die jongen wel goed terechtkomen?
1: Ja, nee, hij is gekomen vanuit Marokko hier naartoe. Dus dat is met een andere reden, weet je. Dus iets voorzichtiger daarin. Maar ja, hij is nu hartstikke trots.
0: Ja.
1: Dus dat is fijn.
0: Nou, speel je eigenlijk sinds je afstudeerde in Maastricht... al bij dat gezelschap Night in Groningen.
1: Ja.
0: Kennelijk voel je je daar heel erg thuis. Anders blijf je niet zo lang bij één club.
1: Mm-hmm.
0: Waarom is dat zo'n fijne thuisbasis voor je?
1: Ja, wat ik je zei, het zijn een stel. In the good way. Het zijn
0: misfits.
1: Ja, het zijn
0: die
1: misfits.
0: Gaan we onthouden.
1: Ja, man. Nee, en Guy Wijsman en Roni. Het is een soort van surrogaat, vader, moeder zijn. Het is echt een familie. Igor, die is mijn broer waar ik af en toe een dingetje mee heb. Weet je, het is zo'n fijne plek waar je jezelf kan zijn. Waar je jezelf als mens en acteur kan ontwikkelen. En waarom ik daar ook blijf... Ik speel rollen bij Night speel ik die ik ja bij film minder snel zou doen, of waar ik anders voor gecast ben. Guy ziet meer de mens dan het plaatje soms, weet je.
0: Want daar raak je natuurlijk wel iets wezenlijks aan, vind ik. Want ik heb eens even gekeken. Ik heb ze allemaal niet gezien, hoor. Eerlijk is eerlijk. Maar je hebt heel veel films en tv-series gespeeld. En je speelde in de afgelopen jaren Mo, Anouar, Souf, Yassine, Karim, Abdul, Samir, Ridouan en Rashid, om er maar een paar te noemen. Klinkt toch een beetje als typecasting, op zijn zacht gezegd.
1: Ja, zo zou je het kunnen zien. Wat ik eraan probeer, hoe ik altijd een rol benader, is vanuit de mens. Dus dat personage die ik in Wraak heb gespeeld, dat is die is stapelgek met zijn moeder, wat ik ook heb. Dus dan, hij doet alles voor zijn moeder. Zo benader ik het. Dan probeer ik er toch nog een charmant, lief personage van te maken.
0: Nee, je probeert mensen te maken van die personage, ja, dat begrijp ik. Maar het is natuurlijk wel gek dat je juist, omdat je Marokkaanse wortels hebt, mm-hmm, vooral voor dat soort rollen gevraagd wordt op televisie en in de filmwereld. En in het theater is dat dus anders.
1: Nou, het theater niet per se. Bij Night is dat heel erg anders. Dat je niet. Ik heb hier en daar ook wel voor Orkator gespeeld. En geen disrespect naar Orkator. Maar ja, dan is het ook een Samir die je speelt. Of dat gebeurt blijkbaar. Mensen kijken zo. Wat prima is. En dan is het aan onze taak.
0: Maar is dat prima? Of zeg je nu dat dat prima is?
1: Hoe zeg dat prima is? Nee, dat is prima dat er zo. Blijkbaar is dat. Dat was het verhaal ook. Dat er is, dat vind ik niet echt.
0: Nee, zolang het in het verhaal past, klopt.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar is jouw kans om een Hamlet te spelen minder groot dan de kans van iemand die in Haarlem is geboren en getogen?
1: Nee, ik denk inmiddels niet meer. Dat denk ik niet meer. Dat heeft Daria Boekvits met Werner Kolff ook laten zien. Dat Othello eindelijk eens een keer door een man van kleur gespeeld wordt.
0: Dus daar maken we echt wel stappen.
1: Ja, daar maken we wel stappen. Hier en daar mag die deur wel wat harder ingetrapt worden. Maar ik denk dat we nu daar wel ready voor zijn. Het publiek ook. Misschien hebben we daarop moeten wachten.
0: Ja? Is het vooral het publiek?
1: het publiek. Ja, dat ze daar klaar voor zijn. Ja, misschien wel, ja.
0: Maar is het publiek conservatiever dan de makers?
1: Nee, maar we hebben wel. Ik denk dat je dat. Ja, misschien wel. Ja, misschien wel. Maar, ja, het zou kunnen.
0: En trap jij harder tegen die deur dan andere mensen?
1: Ik heb vooral heel erg getrapt tegen deuren. En dat is niet altijd de beste manier geweest. Dus ik probeer nu lief aan te kloppen en even om het kiertje te kijken. En zeggen van, yo guys, ik ben er. En met deze voorstelling kunnen wij dat allemaal lekker laten zien. Van, wij zijn er, jongens, en je kan niet om ons heen. Denk ik.

0: Een van de allermooiste songfestivalwinnaars ooit. Salvador Sobral, Amar Pelos Deutsch. Olaf Aitami is vanavond mijn gast. Hij speelt Spinoza in de gelijknamige Mokum musical, die nog tot en met 11 juli te zien is in het Amsterdamse Bos Theater. We hadden het al even over het feit dat die strijdbare Spinoza ook in jou zit. Die strijdbaarheid die zit ook heel erg in de voorstelling. En ik vond het op zich ook wel beklemmend dat ik naar huis reed na de voorstelling en dacht van, we moeten heel erg op onze zaak gaan letten. Want jullie laten die voorstelling voor een groot deel natuurlijk spelen in de 17e eeuw. De Gebroeders de Wit, de raadspensionaris wordt vermoord door het volk. Je ziet dat de massa de macht grijpt en daarmee zijn eigen vrijheid om zeep helpt. Ja. En ergens zat ik te denken, ik zit dan keurig met mijn schrijfblokjes, denk notities te maken om het gesprek voor te bereiden. En op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt en ik dacht van, ik heb het onheilspellende gevoel dat het niet veel scheelt of zoiets staat er weer te gebeuren.
1: Ja.
0: En dat toen vond ik die voorstelling ineens heel beklemmend.
1: Ja, klopt.
0: Kun je dat voorstellen?
1: Ja, zeker. Ja, dat kan ik me zeker wel voorstellen.
0: Als inderdaad de massa, de minderheden niet meer ziet staan.
1: Je hebt het bij dat kapitool dat ze hebben bestormd, toch?
0: Nou, dat is een goed voorbeeld.
1: Dat is een perfect voorbeeld ervoor eigenlijk, toch?
0: En dat gebeurde hier eigenlijk ook, maar dan 400 jaar geleden.
1: Ja, toen begonnen ze ook nog mensen op te eten. Dat vond ik helemaal bizar. Ik dacht, nee, dit is niet waar.
0: Ja, het hart en de oren.
1: Ja,
0: en
1: wat er allemaal heeft gehangen daar in Amsterdam-Noord, dat je daar lijken zag hangen. Ik denk, joh.
0: Maar wat kun je met deze voorstelling, of wat hoop je, laat ik het zo stellen, wat hoop je met deze voorstelling te bereiken? Als het ook daarom gaat, hè? Het gaat over het denkbeeld van Spinoza, het gaat over de rechten.

0: eigenlijk ook, maar dan 400 jaar geleden.
1: Ja, toen begonnen ze ook nog mensen op te eten. Dat vond ik helemaal bizar. Ik dacht, nee, dit is niet waar.
0: Ja, het hart en de oren.
1: Ja,
0: en...
1: dat, wat daar allemaal heeft gehangen daar in Amsterdam-Noord. Dat je daar lijken zag hangen. Ik denk, joh.
0: Maar is, wat kun je met deze voorstelling, of wat hoop je, laat ik het zo stellen, wat hoop je met deze voorstelling te bereiken? Als het ook daarom gaat, hè? Het gaat over het denkbeeld van Spinoza, het gaat over de rechten van minderheden, het gaat over het, het feit dat God geen macht is die voor ons het leven uitstippelt, wij moeten het leven zelf uitstippelen. Dat zijn allemaal mooie filosofische ideeën, maar de voorstelling eindigt echt met die waarschuwing van als we niet goed opletten, maken we onze eigen vrijheid kapot.
1: Ja. Ja, een mooie zin wat ik heb in de voorstelling is, de mens wil maximaal leven, maar dat kan onmogelijk alleen. En om de beste versie van jezelf te willen zijn, heeft de mens de ander nodig. En ik denk dat dat een hele mooie, ik denk dat dat een mooie boodschap is wat ik zou willen hebben met de voorstelling, dat wij eens een keer gaan beseffen dat ik niet kan leven zonder jou en jij niet kan leven zonder mij. Dat we elkaar nodig hebben.
0: Ja.
1: En ook een Spinoza die er vol tegenin gaat en die botsing heeft met het geloof. En ik denk, joh, maar accepteer het gewoon van elkaar. En doe je ding en doe jij je ding. You do you, baby. Hmm. Gewoon dat, weet je. Gewoon dat je meer, leven laat leven. Maar wel het beste eruit proberen te halen.
0: Met elkaar.
1: Met elkaar, ja, zeker met elkaar.
0: Dus in die zin is
1: en met
0: niet...
1: de planeet en met de diertjes en met alles, man. Gewoon, gewoon haal het mee op. Doe gewoon normaal. En,
0: dus in die zin is niet zozeer...
1: Heb elkaar lief.
0: Ja, dat is eigenlijk misschien wel de oproep van de voorstelling. Nog veel meer. Ik dacht, is het ook een politiek pamflet? Maar als je dat zo omschrijft, denk ik, nee, dat is misschien de oproep.
1: Ja, dat vond ik wel. Dat ik dacht van, het gaat moralistisch worden of zo, weet je. Dat vingertje wat ik... Maar dat, nee man, het is de eindmonoloog van Niemewe Walraven.
0: De zus van Spinoza, ja, de van andere Spinoza, zus.
1: Weet je, die zegt zulke mooie dingen, die eindmonoloog. Dan moet ik echt gaan cherrypicken. Maar haar eindmonoloog vind ik ook zo inspirerend voor de mensheid of voor het publiek. En kom kijken en luisteren mensen, weet je. Gewoon kom die boodschappen voelen en horen. Dat, ik ben benieuwd wat iedereen er eigenlijk vanuit had. Want ik denk dat het voor iedereen weer anders zal zijn.
0: Ja, maar de boodschap is heb elkaar lief.
1: En... Mijn boodschap, dat is mijn boodschap.
0: Ja, jouw boodschap, oké.
1: Ik ga jullie niet inkleuren.
0: Ik laat het bij jou. Ik laat het bij jou. Ik heb nog één laatste vraag voor je, Olaf. De vraag die Spinoza steeds bezighoudt in zijn overigens vrij korte leven, hij is maar 44 geworden, is de vraag hoe een mens echt vrij kan leven. Zelf is hij zover ook nog niet helemaal gekomen voor zijn gevoel. Hij worstelt er heel erg mee. Heb jij die vraag al voor jezelf kunnen beantwoorden? Hoe een mens vrij kan leven?
1: Nou, als de Belastingdienst wat minder achter mijn reet zou zitten, dat zou een stuk makkelijker zijn. Dat zou iets meer vrijheid geven.
0: Zoveel verdient een acteur dat toch ook weer niet? Stel je die aan.
1: Nee, hoe echt vrij kan leven? Ja, nee, dat weet ik niet. Ik ben 35. Als hij het op zijn 44ste nog niet wist, dan weet ik het ook niet. Maar
0: hoe hoop je vrij te kunnen leven? Wat is jouw definitie daarvan?
1: Vrij leven. Ja, om te zijn, om te kunnen zijn wie ik ben. En dat kan hier gelukkig wel in Nederland. Dus op zich denk ik een vrij mens te zijn. Alleen hier en daar word ik nog wat beïnvloed door mijn emoties. Dus dan moet ik hier en daar nog een beetje een plekje geven soms. Maar dat. Ik hoop dat het een beetje een goed antwoord is. Of...
0: Kunnen zijn wie je bent.
1: Ja, kunnen zijn wie je bent.
0: En dat kan in Nederland.
1: Ja,
0: en dat
1: ik, wel, we... ik wel. Sommige mensen niet. Dat moeten we wel van bewust zijn.
0: Ja, en dat moeten we beschermen.
1: Zeker, zeker.
0: Olaf, ik vond het heel fijn dat je er was. Je bent nog tot en met 11 juli te zien in het Amsterdamse Bosstheater.
1: Kom kijken.
0: Je bent ook goed in PR. Ik vond het heel fijn dat je er was. Jij gaat terug naar Groningen. Lange reis, maar ik hoop dat je het de moeite waard hebt gevonden. Dank je wel. En heel graag tot een andere keer. Dank je wel.
1: Heel graag. Fijne avond.

Vlak na het Songfestival van dit jaar schreef Abdelkader Benali een mooie column in Trouw. Hoe hij, ondanks zijn voornemen het festival te boycotten, er toch in verzeild raakte. En hoe zijn dochter vervolgens vocht tegen de slaap om te zien wie zou winnen. Hoe sommige artiesten met waardigheid hun verlies...

Een parel in Gods hand. Het is een uitspraak die je heel veel ziet op kaarten, zelfs op beeldjes. Het zijn van die fysieke beeldjes van een handje met een pareltje erin. Ik ken zelf iemand die ze heel veel uitdeelt. Ja, letterlijk staat het niet in de Bijbel, maar de gedachte erachter, die is mooi. Dat God je kostbaar maakt en dat Hij je vasthoudt. Mooie klassieker van Ellie en Rickert, een parel in Gods hand. En Ellie zelf, die stond dit weekend zelf nog op het podium. Afgelopen vrijdag zong ze mee tijdens het grootste worshipconcert in Ahoy ter ere van 50 jaar EO Jongerendag. En een mooi detail is dat Ellie, van Ellie en Rickert, al op de allereerste Jongerendag stond in, ergens in de jaren 70. En nu dus een halve eeuw later er gewoon weer bij was. Tussen de artiesten van toen en nu, zoals Michael W. Smith en Albert Smelt van Trinity. Ja, er zijn mensen die zingen omdat het moet, maar er zijn ook mensen die zingen omdat het bij hun hoort. En Fanny de Rode uit Rotterdam is één van die tweede soort. Al jaren staat ze elke week in het koor van Deo Cantemus. Trouw, week in en week uit. En niet omdat iemand het van haar vraagt, maar gewoon omdat ze niet anders kan. Mooi nieuws over Fanny, want vandaag wordt ze 86 jaar. En haar dochters Mirjam en Sylvia die feliciteren haar. En dat doen ze samen met alle klein- en achterkleinkinderen. Zorgzame moeders, schrijven ze. En dat klinkt als iemand die altijd klaar staat voor de ander. Dat ze nog vele fijne en gezonde jaren mag beleven. Dus bij deze Fanny, van harte gefeliciteerd. En wat een mooier cadeau dan dit. Het koor waar je zelf in staat, zingt nu voor jou. Eens zal op de grote morgen.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000.

Green Meadows, groene weiden, dat beeld. Ja, dat is natuurlijk bekend uit Psalm 23. Joyce van Boven en Green Meadows klonk hier in de Muzikale Vrijband. Daarvoor Deo Cantemus en Eensel op de Grote Morgen. Willeke die zegt nog in de NPO Luisterapp: goedenavond Joeri, vanavond gelukkig thuis bij de radio om te genieten van 3 uur lang de Muzikale Vrijband. En zo leuk om dat lied daarvoor te horen. Je bent een parel in Gods hand. Ik heb het al heel lang niet meer horen zingen. Ik moest terugdenken aan mijn kinderen die dit lied zongen in de kerk. Mooi om weer te horen en nou ja, daarna het prachtige lied meegezongen. Eensel op de Grote Morgen. Ook Anneke zie ik, leuk dat je er bent. Prettige uitzending gewenst vanavond. Joeri en team en Gea die zegt goedenavond. Ik zou heel graag een lied willen aanvragen voor mijzelf. De muzikanten van het leger zelfs Winschoten. En ook voor Frans Steuben, als het kan, Haven van Rust van een Urker mannenkoor. Bij voorbaat heel erg bedankt en ik wens je een hele fijne uitzending. Gea Koetje laat dat weten. Nou Gea, uiteraard hebben wij de Haven van Rust. Daar zijn we nu aanbeland. We gaan aanmeren daar met de Urkermansformatie.

0: Krijenoord. U neemt het op voor mij. Je hoorde Kees Krijenoord en Beschermer.
1: Soms is het leven zwaar. Dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luister-app. Of bel naar de studio 0800 3000 555.
0: Een hele goede avond, Marijtje.
2: Goedenavond, Jury.
0: Hoe is het leven in de Andijk?
2: Nog goed. Ja, niet voor erg mooi weer, veel regen. Maar, en de temperatuur is laag, maar we hopen op betere tijden.
0: Okay. Heb je wel een mooie zondag gehad vandaag?
2: Ja, ik ben gewoon thuis. Ik kijk mijn eigen kerk via de tablet, dus ik beleef het even goed mee.
0: Oh ja, mooi.
2: Ik zie alles en ik geniet van de mooie liederen zondags. Want dan heb ik ook op Radio 9 staan, op Groot Nieuwsradio. En er tussendoor, dan komen jullie dan weer s'avonds.
0: Ja. Nou, fijn dat je bent aangehaakt, Marijtje, op deze zondagavond. Je vraagt een lied aan, Gebed voor mijn kinderen.
2: Ja.
0: Remco Hakkert, waarom raakt dat liedje zo persoonlijk?
2: Nou ja, ik bedoel, mijn man is al 15 jaar terug overleden. Die ging altijd trouw naar de kerk, maar ja, mijn kinderen, een paar doen erg hun best. En twee, ja, ze geloven wel, want dat mijn man zo ziek was, ze baalden wel voor hem. Maar ja, het kerkgaan en het leven anders dan wat wij gewend waren op de zondag.
0: Ja. En wat bid je dan voor ze?
2: Nou, hetzelfde wat eigenlijk. Houdt gij ze vast als ik ze los moet laten? Ik kan alleen voor ze bidden. En ze geloven, ik weet het, ze weten het wel in hun hart. We hebben ze het wel meegegeven. Maar ja, ze bleven de zondag anders dan wij vroeger deden.
0: Ja. Nou, daarom extra mooi. Het is een prachtig lied. Mooie gedicht ook, wat op muziek is gezet door Remco Hakkert.
2: Ik heb het tegeltje, dat heb ik jaren terug van mijn schoonmoeder gekregen. Dat is al 40 jaar terug. En dat hangt ook aan de wand. Dus ik vind het gewoon een mooi lied. Het is echt een gebed.
0: Ja, zeker weten. Het is ook wel een bemoediging voor heel veel andere luisteraars die zich in deze tekst kunnen herkennen.
2: Dus... Ja, zeker. Want menig kind gaat diep naar de kerk. Maar ik wil niet zeggen dat ze niet geloven, hoor.
0: Nee.
2: Dat wat in hun hart leeft, dat vergeten ze nooit weer.
0: Nee, maar mooi om te blijven bidden voor je kinderen. Dus bij deze gedaan, Marijtje. Het is overgekomen op de radio om deze muzikale fruitmand. Ik zeg heel veel luisterplezier nog even.
2: Dank u wel. En bedankt voor de gelegenheid.
0: Ja hoor. Dit is Remco Hakkert en Gebed voor mijn kinderen.

Waar liefde woont. Het is een hele oude Latijnse hymne, zoals je dat met een mooi woord noemt. Ubi Caritas. De woorden komen uit de eerste brief van Johannes, zeggen iets eenvoudigs en moois tegelijk. Waar liefde en vriendschap zijn, daar is God zelf aanwezig. Het wordt al eeuwenlang in de kerk gezongen en zo ook vanavond in de muzikale fruitmand van zondag 7 juni. De samenzang van Nederland zingt en daarvoor Remco Hackert met het gebed voor mijn kinderen. Nou, over kinderen gesproken. Ik had net Parel in Gods hand van Ellie en Rickert. Betty stuurt nu een heel leuk appje. Die zegt, mijn zoontje Benjamin, die is even wakker. En ik hoorde net een kinderliedje van Ellie en Rickert. Nou, ik zou het wel leuk vinden, nu die nog heel even wakker is, dat hij kan meezingen met Jezus is de goede Heer.

allemaal bij deze Ellie en Rickert met Jezus is de Goede Herder. Om alvast een beetje de nieuwe generatie voor de fruitmand warm te laten draaien. Ik hoop dat het je goed heeft gedaan. Berry en Benjamin daar. Dan een berichtje van Karin. Die stuurt een berichtje met de NPO Luister-app. Of heeft vanavond gebeld naar de studio op 0800 30555. En ja, ze vraagt een lied aan dat zo geliefd is ook in deze muzikale fruitmand. Een toekomst vol van hoop van Sela. In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog. Het is geen lied dat je zingt dat alles goed mag gaan. Eigenlijk zegt het dat ook al begrijp je het niet, je wordt alsnog gedragen. We kijken uit naar een toekomst vol van hoop. En Karin die vraagt het aan voor haar bonusmoeder Ellie Elissen, die vandaag 78 jaar wordt. Dus namens alle kinderen, Ellie, van harte gefeliciteerd. Dit lied is voor jou. Een toekomst vol van hoop.

Blessed be your name, geprezen zij uw naam. Matt Redman schreef het lied en dat deed hij samen met zijn vrouw Beth. En eigenlijk een belofte, God prijzen of het nu mee zit of tegen zit. En moest zelf denken aan het bekende verhaal van Job die alles kwijtraakte en toch zei, de Heer geeft en de Heer neemt. Geprezen zij de naam van de Heer. En zo hoorde je net, Blessed be your name in de muzikale fruitmand van zondag 7 juni. Ook Dirk en Marty de Jong hebben een verrassing in petto voor hun kinderen die altijd naar de muzikale fruitmand luisteren. Dus nou, als jullie dit horen, jullie ouders, die dachten aan jullie vanavond. En wat ze voor jullie aanvragen is Psalm 43, de versen 3 en 4. Dit is een samenzang vanuit Dordrecht.

0: Psalm 43, vers 3 en 4, de samenzang vanuit de Dordrecht. Ik weet niet precies welke kerk, maar wel onder leiding van Jan Quintus Zwart. Dit is de muzikale fruitmand van de EAL. We zijn er tot 11 uur vanavond en jouw verzoek is meer dan welkom. Je kunt bellen naar de studio, de telefoonlijn die staat open. 0800 3000 555 of je stuurt een bericht met de NPO-luisterapp. Dus 0800 3000 555 of de NPO-luisterapp voor jouw verzoek.
1: Eindelijk thuis, geen gejaag meer, geen geren. Eindelijk thuis, ik ben zo blij dat ik er ben.

In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis. Zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 9 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. Die waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die gespecialiseerd is in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. De 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer nog tot besluit. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jurie van der Geest.

0: dit lied Friends van Michael W. Smith klonk afgelopen vrijdag nog in Ahoy in Rotterdam. Daar vond namelijk het grootste worshipconcert van Nederland plaats, ter ere van 50 jaar EO Jongerendag. En Michael W. Smith, hij speelde daar. En bij heel veel bezoekers haalde dat er heel veel mooie herinneringen naar boven. En ook de reacties op zijn optreden, die waren hartverwarmend. Ik zag ze een beetje op het internet voorbij komen, ook gisteren nog tijdens de Fruitmand. Als je er nou niet bij was, geen nood, want Nederland Zingt, het televisieprogramma van de EO, die zendt er binnenkort een mooie aflevering van uit. Dus, dit is de muzikale Fruitmand van de EO tot 11 uur vanavond te horen hier op NPO Radio 5 met hele mooie psalmen, gezangen en andere liederen. En misschien was je gisteren wel bij dat reunieconcert van de EO Jongerendag. Afgelopen vrijdag was dat trouwens. En draag je daar nog een mooie herinnering aan mee, dan mag je dat vanavond gerust aanvragen. En anders hoor je deze week vast wel iets om bij stil te staan. Iets blijs, iets verdrietigs of iets ertussenin. Ook daarvoor mag je vanavond bellen en een lied aanvragen.
1: Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale Fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Dag Lydia, goedenavond.
2: Hallo Jori, goedenavond. Dat is de tweede keer in korte tijd.
0: Oh, is dat zo?
2: Ja.
0: Ja, wat leuk.
2: Ik heb het nooit eerder gedaan en ik luister altijd.
0: Ja, nou, wat leuk.
2: Ja.
0: Ja, Lydia, je hebt vanavond een lied aangevraagd voor Thijs. En wie is Thijs voor jou?
2: Nou, Thijs heet Thijs Willemsen en hij komt uit de Hoek van Holland. Hij is mijn kerkvriend.
0: Wow.
2: Jaren geleden was er een dominee en die had een leuk plannetje om niet eens iets in de kerkzak te doen, maar er een briefje uit te halen. En maar daar staat dan een adres op. En als je het leuk vindt, kon je die persoon bezoeken. Nou, ik kon thuis niet en ik ben er dus de week daarna naartoe gestapt. En me bekendgemaakt. En toen zei ik, nou, ik wil je gelijk mee uitvragen. Toen keek hij me aan. Toen zei ik, nou, er worden psalmen voorgedragen in de kerk door jongeren in een nieuw jasje. Nou, zegt hij, eigenlijk hou ik niet zo van die nieuwe psalmen, maar ik ga wel mee. Nou, zo is het begonnen.
0: Wow.
2: En dus al jarenlang zoek ik hem. En hij komt me vaak verrassen met een bos.

0: persoon bezoeken. Nou, ik kon thuis niet. En ik ben er dus de week daarna naartoe gestapt. En me bekendgemaakt. En toen zei ik, nou, ik wil je gelijk mee uitvragen. Toen keek hij me aan. Toen zei ik, nou, er worden psalmen voorgedragen in de kerk door jongeren in een nieuw jasje. Nou, zegt hij, eigenlijk hou ik niet zo van die nieuwe psalmen, maar ik ga wel mee. Nou, zo is het begonnen.
1: Wow.
0: En al jarenlang bezoek ik hem. En hij komt me vaak verrassen met een bos bloemen of een bakje aardbeien. Dan belt hij onderaan de flat en hij zit in de scootmobiel en dan kom ik naar beneden. Zo leuk. Yeah. En nu ben ik ook sinds kort bezoekster van de kerk voor hem geworden. Ik was al via de kerk, maar nu ook officieel, zeg maar.
1: Ja.
0: Want die stopte ermee.
1: Ja.
0: Dus, dat is Thijs.
1: Ja,
0: en ik weet dat hij luistert, want hij appte net... Lydia, muzikale fruitmand, hoor op 5.
1: Oké, dus Thijs die luistert momenteel mee, Lydia. Wat leuk. Ja, en je vraagt dan een lied voor hem aan. Hij is dus je kerkvriend. Nou, je hebt net al verteld wat je zo aan hem waardeert. Maar het is ook leuk om hem dan nu te verrassen met een lied. Grote God, wij loven u.
0: Ja.
1: En wat zou je daarbij willen zeggen?
0: Gewoon de ouderwetse vorm.
1: Oké, nou, ik heb een mannenkoor.
0: Ja, prima. Ja, maar gewoon echt het ouderwetse lied. Mooi, dankjewel hoor voor de moeite.
1: Nou, en Lydia, wat zou je tegen Thijs willen zeggen nu?
0: Thijs, ik gun jou dat mooie lied Grote God, wij loven u. Ik weet dat je ervan houdt en ik wil je bedanken voor onze kerkvriendschap en voor alle lekkers en mooie bloemen die je me altijd brengt. Veel pluisterplezier. Dag Thijs.

Geven maakt gelukkiger dan krijgen. Vraag ook een lied aan voor iemand anders via de NPO Luister-app. Of bel 0800 3000 5.

Kingabaan en Zeg Me. Adrie die zegt nog in de NPO Luister, prachtig indrukwekkend lied deze van Kinga. Ja, misschien goed om te weten dat je ook een lied kunt reserveren via de website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Dan kun je zelf een datum kiezen, een mooie uitvoering. En dan krijg je ook netjes een bevestiging per mail, zodat je weet wanneer het er aankomt. En op diezelfde website vind je ook de afspeellijst. Dus dan kun je ook precies terugzien welke muziek er vanavond is gedraaid. Dus nou, kijk gerust eens mee. nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. En dan mogen we nu afreizen naar Terneuzen voor de verjaardag van Bart en Marja Dekker. Ze waren allebei jarig op dezelfde dag, man en vrouw, afgelopen woensdag op 3 juni. En samen zijn ze maar liefst 145 jaar geworden. 72 en 73 jaar. En daarom schrijft Marja: wij willen graag een mooi lied aanvragen in de fruitmand. En dat als dank aan onze Here die ons leven tot nu toe heeft gespaard. Gisteren hebben we het gevierd met onze kinderen en kleinkinderen. En vanavond nog een beetje extra in de fruitmand. Dus Bart en Marja, van harte met jullie verjaardag. En voor jullie klinkt nu dit lied. Heer, ik hoor van Rijke Zegen, de christelijke zangvereniging Loof den Heer uit Notter.

0: is you give.
1: I am grateful. Ik ben dankbaar. Het schijnt echt te helpen om dat hardop uit te spreken. Dat je dankbaar bent. Niet alleen voelen dat je dankbaar bent, maar het ook daadwerkelijk hardop zeggen. Dat wijst de wetenschap uit. Dus dan geloof ik het ook maar. En eerlijk, ja, er zijn er meer dan 10.000 redenen natuurlijk om dankbaar voor te zijn. En Brian Hayward, die zong er zojuist een paar. I am grateful.
2: De psalm van de week.
1: Ja, elke zondagavond leg ik je twee psalmen voor. De psalm die dan de meeste stemmen krijgt, dat wordt de psalm van de week. En die hoor je zometeen om 9:45. En vanavond is de keuze tussen psalm 36 en psalm 98. Psalm 36, vers 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Het wordt gezongen door het Christelijk Kampermannenkoor door Eendracht Verbonden. En dat allemaal onder leiding van Klaas-Jan Mulder. Psalm 36, vers 2 en 3. Maar misschien hoor je liever psalm 98, de versen 1 en 2. Zingt een nieuw gezang den Heere, gezongen door mannenkoor Elim onder leiding van Joos van Belzen. Nou, de keuze is nu aan jou. Welke psalm moet de psalm van de week worden? Stemmen kan nu via de NPO Luister-app op psalm 36 of 98. En dan een mooi jubileum vandaag. 58 jaar getrouwd in Biezelingen, Adrie en Koos Kloosterman. Ja, en ze zijn dankbaar, schrijven ze, dat ze dit mogen meemaken. Nou, en wat vraag je dan aan op een dag als deze? Natuurlijk, een lied over dankbaarheid. Die 10.000 redenen waar ik het zojuist nog over had. Een lied over de morgen die aanbreekt. De zon die opkomt, die de morgen wakker maakt. Elke dag weer opnieuw. Adrie en Koos, van harte, dit lied is voor jullie. 10.000 redenen, gezongen bij Nederland Zingt.

De samenzang van Nederland zingt 10.000 redenen voor Adrie en Koos Kloosterman. Van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Ja, triest nieuws voor Mini Spielberg uit Hoogland. Ze laat weten dat haar vriendin in zaterdagnacht is overleden in haar slaap op 91-jarige leeftijd. En ter troost en bemoediging voor haarzelf wil ze graag Abba-vader horen.

voor Mini Spielberg uit Hoogland en Joke. Abba vader van Joke Buijs. En 15 jaar geleden hoorde Tineke van de Ende het volgende lied voor het eerst. En ze kon het toen gebruiken als troost, dat was het in het begin. Maar door de jaren heen kreeg het meer lading, meer diepte, zoals dat dan vaak gaat met liederen. En nu kijkt Tineke terug en is ze blij. Blij met alles wat moeilijk was. Want al die rottigheid, zegt ze zelf, dat heeft haar gevormd tot wie ze nu is. Nou, dat is geen kleine uitspraak, Tineke. Mooi dat je dat deelt vanavond in deze muzikale fruitmand. Het gaat om het lied Groot is uw trouw, o Heer. En klinkt vanavond in de uitvoering van het christelijk gemeentekoor Vox Humana uit Holland.

Groot is uw trouw al heer. Wat een mooie versie. Het christelijk gemengd koor Vox Humana die het sowieso zong voor Tineke van de Ende. Zij vroeg het aan. Maar klonk ook namens Anneke, of eigenlijk Terry, die vraagt het aan, uit Vieseveen. Groot is uw trouw, o heer, voor zorgcentrum De Vriezenhof in Vriezenveen. Voor de bewoners al daar van het zorgcentrum wil ze dit nummer graag aanvragen. Groot is uw trouw, o heer. Ja, het is zondag en over zondag kun je natuurlijk eindeloos praten. Want voor de een geeft het heel veel rust, voor de andere misschien wat onrust. De een die gaat twee keer naar de kerk, de ander die geniet misschien van een hele mooie lange wandeling in de natuur. En weer iemand anders die zoekt de stilte in huis. Nou, in de Bijbel is de zondag vooral bedoeld als rustdag. Een dag om op adem te komen en om tijd te maken voor God. De eerste christenen die kwamen al samen op de eerste dag van de week. Vaak voor of na hun werk. En zo mooi, zeker voor mij, om de zondag even uit die drukte te stappen. Een dag waarop ik dan merk van, laten we God zoeken. Onder meer in de kerk. En vanavond ook in de muzikale fruitmand. Ik geniet van al die mooie berichten die binnenkomen in de NPO Luister-app. Al die mooie verzoeken. En het geeft toch een beetje saamhorigheid en binding. Zeker als ik hier een berichtje van Nel lees bijvoorbeeld. Nel uit Alphen aan de Rijn. Zij vraagt een lied aan, niet voor zichzelf, maar voor iedereen die momenteel luistert. Dus zowel voor jou als voor mij. Ze is een trouwe luisteraar van de muzikale fruitmand en wil graag een lied aanvragen voor iedereen die momenteel luistert. En dan het lied Heer, wees mijn gids. Het klinkt vanavond in de uitvoering van de christelijk gemeende zangvereniging ASAF. Een koor uit Papendrecht. En het wordt gezongen onder leiding van Ton van der Horst.

De christelijk gemengde zangvereniging Asaf en Heer Wees Mijn Gids. Ja, en dan nu een bericht van Jeannette. Jeannette van S. die zou graag een lied willen aanvragen vanavond voor de trouwdag deze week. 11 juni was ze 44 jaar getrouwd. Dus wil ze graag een lied aanvragen in de fruitmand om daar stil bij te staan. Jeannette, dit lied is voor jou. Het staat in de opwekkingbundel als 553. Laat het feest zijn in de huizen. En wordt nu gezongen bij EO Nederland Zingt.

0: Laat het feest zijn in de huizen en dan vooral het huis van Jeannette van S. Want dit lied klonk ter ere van haar trouwdag. Deze week 44 jaar getrouwd.
1: De psalm van de week.
0: Ja, zo kon er vanavond ook weer gestemd worden op de psalm van de week via de NPO Luister-app. En nou, misschien goed om te weten, door de week kan het ook al via de website op nederlandzingt.eo.nl. Hartelijk dank voor alle stemmen die zijn binnengekomen. Gestemd kon worden op deze twee. Psalm 36, vers 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. De uitvoering van het christelijk kamper mannenkoor door Eendracht Verbonden. En daartegenover Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang den Heere door mannenkoor Elim. Jetty die stuurt een berichtje en stemt op Psalm 98. Henk die zegt, dag Juri, wij willen graag Psalm 98 horen. Henk en Wilma. Willeke die zegt vanavond, best een moeilijke keuze, Juri. Allebei erg mooi, maar toch kies ik voor Psalm 36. Pietje de Nooier, Psalm 36. Marianne die vindt Psalm 36 zo mooi, geeft kracht en moed. Helene die vindt de bovenstem van Psalm 98 zo mooi. En Ellie die zegt net in de fruitmand verrast door haar kinderen op haar verjaardag. En ze stemt op Psalm 98. Nou, we hebben alle stemmen geteld. En met een hele kleine meerderheid heeft zojuist gewonnen Psalm 98, de verzen 1 en 2. Zingt een nieuw gezang den Heere.

nog maar even een klassieker in te gooien. Opwekkingslied 42. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Het was de Opwekkingband hier in de Muzikale Fruitmand. We zijn er nog tot 11 uur vanavond. Ik heb nog heel wat verzoeken op de plank liggen. Dus heb je een lied vanavond aangevraagd? Nou, probeer dan zometeen na 10 nog even in te schakelen. En anders kun je alles nog terugluisteren via de NPO Luister-app. Of alles terugzien op de website nporadio5.nl. Dan heb ik hier nog een verzoek van Anita en Peter uit Vinkeveen. Ze hadden vandaag een onverwachte lunch. En aan tafel, hoe leuk, zaten vriendin Petra Boer en haar moeder Tante Pie. En ze kwamen elkaar zomaar onverwacht tegen. En dat zijn natuurlijk hele mooie momenten, hè? Die spontane ontmoetingen. En om te laten weten dat ze nog steeds aan hun denken, vragen ze dit lied aan. Daar is kracht in het bloed.

0: van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is 10:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur De Virigo. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan hem voorbij. Zverev is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman, Joeri van der Geest.

0: Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Zo mooi dit lied van Christian Verwoerd. Dat zegt Pieter in de NPO-luisterapp. Het is weer genieten vanavond. Hoor jij de vogels nog fluiten? Zie je de boog nog in de wolken staan? Ja. Het is ons moeilijk om die lichtpuntjes te zien. Christian Verwoerd die weet ook waar hij het over heeft. Hij worstelde jarenlang zelf met angst, zelfs met een burn-out. En daarom mooi om te horen uit zijn mond. Dit lied dat zegt, leg alles wat je vasthoudt bij God neer. Dan kun je zijn schoonheid weer zien. Tot 11 uur vanavond is dit de muzikale fruitmand van de EO op NPO Radio 5. En ja, dan zit het weekend er wat dit programma betreft weer even op. Ik vond het nu al mooi. Ja, we hebben nog even hoor. Maar mooi om dit weekend al met een paar luisteraars te mogen spreken. Ik moet denken aan Adrie. Haar zus Gerda die had kaarten gewonnen voor het reunieconcert van de EO Jongerendag. Gaf die aan Adrie en haar dochter Frida. Magistraal mooi, vond Adrie het, zo zei ze dat. Die optreden die zoveel mooie herinneringen naar boven haalde. En ik sprak nog met Rinus, die zo'n 20 jaar op het koor heeft gezongen. En dat zingen, zei hij, dat heeft hem ook uit een heel diep dal gehaald. Nou, zomaar even een paar mensen die ik dit weekend mocht spreken. En misschien wil je zelf ook nog wel iets aanvragen. Is het er dit weekend nog niet van gekomen? Nou, schroom dan niet om zelf even te bellen of te appen. Wie weet kan ik ook iets voor jou betekenen met een lied dat je vanavond wil horen. 0800 3000 555 of gebruik de NPO Luisterapp. En dan blijf ik het toch wel bijzonder vinden om in een programma dat al meer dan 55 jaar bestaat luisteraars te treffen die dit voor de allereerste keer horen. Frans Postkamp is zo iemand, 81 jaar, luistert vanavond voor het eerst naar de muzikale fruitmand. Nou, welkom Frans, leuk dat je er bent. En nou, je laat je kans zeker niet onbenut, want je vraagt meteen een lied aan voor je buurvrouw, Loek van de Akker van Dijk. 89 jaar en je wil haar avond een beetje opleuken, schrijf je. Dat is nog eens een goede buur. Frans die een lied aanvraagt voor Loek en dat gaat om het lied De Steppen Zo Bloeien.

Dit lied is een bewerking van Psalm 146. De psalm die begint: Loof de Heer, mijn ziel. Een en al lofzang. Zolang ik adem heb, zo zingt de psalm, wil ik God prijzen. Alles wat leeft mag meedoen. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Het was het gereformeerd Drachtster mannenkoor dat het zong hier in de muzikale fruitmand van zondag 7 juni. Het is 10:15. Dank voor de mooie berichten in de NPO Luister-app. Onder meer van Helene, die laat weten dat ze geniet van deze mooie uitzending van de fruitmand. Heeft gisteren een rustig dagje gehad met Nederland Zingt gekeken. Gezellig meegezongen. En vanochtend nog een paar medebewoners op visite gehad. Vanmiddag lekker gerelaxed en nog even de plantjes water gegeven op het balkon. Morgen weer aan het werk en vanavond nog even luisteren naar de fruitmand. Dankjewel dat je dat laat weten, Helene. Ook jij mag een berichtje sturen met de NPO Luister-app als je nog een lied hebt dat ik vanavond voor je mag draaien. Ook Helma, die meldt zich vanuit Den Haag, heeft het op dit moment erg moeilijk. Haar dochter, ze vraagt een lied aan voor haar man, haar dochter Elsbeth en voor haarzelf heeft het op dit moment erg moeilijk, vooral met epileptische aanvallen. Maar een lied doet haar goed. Een schat vind je alleen maar bij Jezus, zei ze. Bij het legeren zelfs nog vanochtend. En daarom wil ze vanavond een lied horen. Een lied van Elvis Presley dat gaat over The Man in the Sky.

Elvis Presley, I Believe in the Man in the Sky. Ik heb een lied klaarstaan van Wouter Seijnen. Een lied dat hij schreef na het horen van een mooie uitspraak. Om lief te hebben, niet om bemind te worden. Om te dienen, niet om gediend te worden. En Wouter die was gefascineerd door die uitspraak. Had hem bij wijze van spreken nog aan een tegeltje aan de muur hangen. Maar hij wist alleen niet van wie die woorden waren. En toen deelde hij dat met iemand van, nou, ik vind deze uitspraak, die vind ik zo mooi. En ja, die iemand die zei toen met een glimlach, nou, dat is gewoon een uitspraak van iemand die je zeker weten kent, namelijk Jezus. En inderdaad, in de Bijbel, in Matteüs 20, vers 28 staat het zo. Jullie moeten net zo zijn als ik, de mensenzoon. Want ik ben niet gekomen om mij te laten dienen. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor vele mensen. Ja, daar gaat dan ook dit lied over. Op basis van die uitspraak, Matteüs 20, vers 28, schreef Wouter Seijnen dit lied om lief te hebben. En die hoor je nu op NPO Radio 5 in de Fruitmand.

is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Daarover gaat dit lied van Wouter Seijnen. Om lief te hebben. Ja, de zondagavond die heeft toch ook wel iets eigens. De drukte van de dag die zakt weg, het wordt stiller, en dan komen soms de gedachten over wat je mist. Over wat er nog komen gaat. Anja Peters uit Dordrecht die kent dat gevoel wel. Ze laat weten een paar jaar geleden weduwe te zijn. En nu heeft ze iemand ontmoet, deelt ze via de app, en ze weet er nog geen raad mee. Nou, dat is een eerlijke gedachte, Anja, die je deelt. En soms weet je gewoon niet zo goed wat je daarmee aan moet. Je vraagt vanavond een lied aan. Een psalm van het Urker Mannenkoor, psalm 118. Iets wat je wel zeker weet. God heb ik lief. Dit is het Urker Mannenkoor, Halleluja, onder leiding van Jan Quintus Zwart.

0: God heb ik lief, naar aanleiding van Psalm 116. Het Urker Mannenkoor Halleluja, onder leiding van Jan Quintus Zwart. Ja, het is wat later op de avond. Ik hoop niet dat ik je storen, Cora.
1: Nee hoor, nee. Ik lag al in mijn bed te luisteren naar de uitzending.
0: Oh ja, en doe je dat vaker?
1: Ja, ik luister graag. Ik ben nog een beetje meer van de, zeg maar, oudere liederen van de gezangen en de psalmen van vroeger, die ik als kind geleerd heb op school en zo.
0: Ja.
1: En dat vind ik heel veel van terug in jouw programma. En ook vaak 's morgens in het derde uur bij Jurjen.
0: Ja, in daar groot nieuws op de zondagochtend.
1: Ja,
0: oh, wat
1: ja,
0: mooi.
1: Ja. En dus zeker ook als er orgelmuziek bij zit, want dat vind ik gewoon, ja, dat orgelmuziek in een kerk, dat vind ik gewoon, dat opent je hart al.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: en ga je zelf ook nog eens naar de kerk, Cora? Of?
1: Vroeger wel, maar de laatste jaren niet meer. Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Dus moet je het echt via de radio meenemen?
1: Ja.
0: Nou, en zo ook vanavond vraag je een lied aan. Een lievelingslied. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Waarom moet je daar meteen aan denken?
1: Dat is mijn lijflied, zeg maar. Ja.
0: Ja.
1: Dat is een heel belangrijk lied voor mij.
0: Hmm.
1: Ja. Het ontroert me gewoon als ik erover praat. Ik heb het als kind geleerd, denk ik. Ik heb het vroeger vaak in de kerk gezongen. Tijdens onze trouwdienst, toen mijn man en ik trouwden, heb ik het gekozen. Toen mijn man overleed, heb ik het voor mezelf dan gespeeld. Toen mijn kinderen geboren waren, heb ik eraan gedacht. Gewoon... Ja, het is een lied wat bij me hoort. En als ik overlijd, dan hoop ik dat er een kind is dat wat voor me wil draaien.
0: Nou, dat is dan bij deze uitgesproken, Cora. Dank je wel dat je het aanvraagt vanavond in de Fruitmand. Ik ga het voor je draaien. Ik heb een hopelijk mooie versie met een orgel voor je gevonden van het Hervormd Kerkkoor Apeldoorn.
1: Nou, fantastisch. Ik ga er zeker van genieten. Ik wil je hartelijk bedanken, want ja, ik vind het heel erg aardig dat als je een lied aanvraagt, dat je het dan ook nog mag horen. Nou, dus
0: zo
1: stel
0: is
1: ik
0: het
1: zeer op prijs. Dankjewel.
0: Bij deze, Cora. En zonder luisteren zoals jij, nou, zal het een hele lege fruitmand worden, dus andersom natuurlijk ook bedankt.
1: Ja, dat is waar. Fijne avond verder.
0: Fijne avond en slaap lekker alvast. Dit is God is getrouw, zijn plannen falen niet.

Ja, God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Mooi om die zo laat op de zondagavond nog te kunnen horen. Adam die zegt, kun je mijn dag goed maken, Joeri? Met glorie aan God. Ik heb een beetje een saai dagje gehad en ik kan wel wat energie

Nou Adam, ik hoop dat het je dag een beetje goed heeft gemaakt. Het Wester Praise Corps kampen met glorie aan God. Ja, Paulus die schrijft in zijn brief aan de Romeinen zijn onzichtbare eigenschappen, en dat zijn dan de eigenschappen van God, die zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Nou, moet je bijvoorbeeld denken aan een zonsondergang, een boom die uitloopt, geluid van de zee, om maar wat dingen te noemen. Het is er allemaal elke dag weer en ja, je hoeft alleen maar te kijken en te denken, nou, hier zou misschien wel een schepper achter kunnen zitten. Sietske die heeft die gedachte ook en vraagt een lied aan dat precies hetzelfde wil zeggen. Ze laat weten, er is heel veel gaande in de wereld. Maar kijk eens om je heen naar wat God heeft gegeven. Alles komt van Hem. En daarom vraagt ze dit lied aan. Look at the World, John Rutter en de Cambridge Singers.

John Rutter en de Cambridge Singers, Look at the World. Het is de late zomeravond, 11:15 op NPO Radio 5. Dit is de muzikale fruitmand van de EO. En nou, ik heb het vanavond al meerdere keren gehoord hoe dit programma met elkaar verbindt. Je mag een lied aanvragen voor iemand anders. En mag je over nadenken wie dat dan zou kunnen zijn. Ik moet zo hard lachen om een berichtje van Margriet. Het is zo leuk. Ergens dus momenteel in Nederland zitten twee buurvrouwen samen te luisteren. Margriet is de één en haar buurvrouw Bea is momenteel ook verbonden. Elke week luisteren ze en zo ook vanavond naar de muzikale fruitmand. Kennen elkaar goed, zoals goede buren dat natuurlijk doen. En dit lied zeggen ze, nou, dat voelt als hun lied. Het zegt misschien iets over vriendschap, over hoe ze samen in het leven staan, wat ze samen met elkaar kunnen delen. Dus ja, ik zou zeggen, Bea en Margriet, zet de radio maar lekker hard vanavond. En wie weet horen jullie het dan door de muren heen. Dit lied is voor jullie, Samen in de Naam van Jezus van de Opwekking Band.

Opwekkingslied 167, samen in de naam van Jezus. Ik hoop dat het goed is aangekomen daar. Bea en Margriet, twee buurvrouwen en vriendinnen die vanavond luisteren naar de Fruitmand. Ja, opwekkingslied 167. Ik moest wel lachen om een column van Tim Zingt. Hij is muzikant, maar hij schrijft naast liederen en cabaret-shows ook columns in de Visie, het blad van de EO. En ik moest wel lachen om een van zijn laatste columns. Want daarin schreef hij namelijk dat hij een tik heeft. Want ziet hij ergens een getal tussen de 200 en 600... dan begint zijn hoofd meteen met het bijbehorende opwekkingslied. Dat begint ernaar te zoeken. Dus nou ja, ziet hij het getal 331, dan moet hij meteen denken: breng dank aan de eeuwige. En het, nou, diezelfde tik heb ik dus ook een beetje. Als ik zie 167, dan denk ik ook: samen in de naam van Jezus. Want dat is dan het lied in die opwekkingbundel. Dus nou, leuke tik die we samen delen. En diezelfde Tim Zingt, die schrijft dus niet alleen columns in de Visie, maar ook liedjes. En dit is een van zijn... nou, mooie liedjes. Geef om mij.

0: inzinkt en geef om mij. Deelde net iets over een tik die ik zelf ook heb. Zie je een getal, bijvoorbeeld 331, dan linkt hij dat meteen aan een opwekkingslied. Denkt hij meteen aan Breng Dank aan de Eeuwige, en dat maakt wel wat los in de app. Want ik zie hier bijvoorbeeld een berichtje van Anthony. Die zegt, nou, ik maak van nummers op kentekenplaten van auto's opwekkingsliederen. En iemand anders die werkt in de huishoudelijke hulp bij cliënten bij Curadomi in Katwijk. En ze zegt, nou, stel ik moet naar huisnummer 102. Dan denk ik in psalmen. Dus ik weet nu ook waar de meeste cliënten waar ze wonen. Oké. Nou, dat is toch een leuke tik. Zou dat misschien nog een keer eens mee kunnen doen in dit programma. Voor nu nog even een verzoek van Karel Slootstra. Hij draagt het volgende lied op aan zijn moeder. Jenny Slootstra Das. Ze overleed op 7 augustus 1957. Karel was toen zelf 8 jaar jong. En vanaf dat moment mocht hij haar niet meer zien, omdat ze vocht tegen kanker. Heeft het er altijd heel erg zwaar mee gehad, tot op de dag van vandaag. En vandaar een lied dat hij aanvraagt in de fruitmand. Why Me, van Chris Christofferson. Ik hoop dat je mag bemoedigen, Karel.
1: Why me, Lord?

Why Me van Kris Kristoffersen van Karel die het aanvroeg. Dit was hem dan, de muzikale fruitmand voor dit weekend. Meebouwen voor de uitzending van komend weekend kan via nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Hoop ik je zaterdag weer te spreken. Dit is de Psalm Project. Tot slot.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vandaag zeker 2 mensen om het leven. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de gegevens van een aantal schepen die door de drugscriminelen worden gebruikt in kaart gebracht. Kennelijk is de relatief nieuwe route die ze gebruiken zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met de nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationale Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. De 29-jarige Duitse versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn 5e Formule 1-overwinning op rij geboekt. Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die 2e staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Wielrenner Demi Vollering heeft voor het eerst Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van der Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro Tour naar erelijst, waar ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta op staan. Het weer er nog, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 8 juni. Lars Militsen met het NOS Journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er nog niets bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 1 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die aanvallen uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim aan kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo kook op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten kook in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is de meerbewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenreactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië.